0: zitten dan nog Europees ook. Het is heel mooi. Ik ben heel blij dat ik team geholpen heb vandaag om naar de volgende ronde te gaan. En dat is het belangrijkste. En hopelijk nog meer nu.
1: De lucht is helder vannacht en het blijft ook zwoel bij minima van 15 tot 22 graden. Daarna opnieuw een dag met veel zon. Plaatselijk is tot 37 graden mogelijk. Zaterdag kans op enkele regen- en onweersbuien. Het is dan iets minder warm, hoogstens 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 3 uur, goeienacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In Merchtum in Vlaams-Brabant is gisteravond een stille mars gehouden ter nagedachtenis van Hamza. De jongen van 7 werd vorige week dood aangetroffen in een appartement in de gemeente. Hij was vermoedelijk mishandeld. Zijn oom, moeder en een vriendin van de moeder zijn aangehouden. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Ruim 200 mensen hebben deelgenomen aan de mars.
1: We wonen er in de straat van waar dat gebeurd is. We kunnen dat eigenlijk niet goed geloven dat dat in ons onnozel klein dorpje gebeurt.
2: Ik denk dat we hier zijn omdat we allemaal heel erg verschoten zijn. Dat er veel verdriet is. En dat we dat ergens willen laten zien.
3: Spijtig genoeg kunnen we voor hen niet veel meer doen. Maar ons doel is ook nu van mensen. Als je iets verdacht ziet, meld het. Probeer te helpen. Heb geen hoogkleppen op. Doe iets.
0: Het Amerikaanse leger stuurt een nieuw vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Dat zal worden ingezet in het conflict met Iran, maar het moet vooral ook het vliegdekschip aflossen dat al in de regio aanwezig is. De USS Abraham Lincoln is al 9 maanden op zee door de oorlog met Iran en de 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe. In verschillende Amerikaanse media zijn er getuigenissen over voedseltekorten, slechte hygiënische omstandigheden en verveling. Begin deze maand zou zelfs een matroos van boord zijn gesprongen. Volgens de Amerikaanse minister van Defensie Hegseth worden de getuigenissen verkeerd weergegeven. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won zijn terugwedstrijd tegen het Griekse PAOK Saloniki met 3-2. Nadat het vorige week ook al de heenwedstrijd won met 0-1. Lucas Ambros scoorde zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe ploeg, maar was achteraf vooral tevreden met de kwalificatie.
4: I mean, at the end, the most important is that we won the game. You know, of course, I'm happy that I scored, but in football nowadays how we play. It's every 3 games, so every 3 days we have a game. It's, you know, just go on and go on all the time.
0: Op het EK atletiek in het Engelse Birmingham heeft ons land een tweede medaille gewonnen. Na de bronzen medaille van Delphine Nkanza op de 100 meter heeft Salina Gies vandaag zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Gies kon na afloop nauwelijks geloven wat ze had gedaan. Het is te gek voor woorden, zei ze.
5: C'est un truc de fou. Je me rends quand même compte que c'est un peu un hold-up, mais j'ai envie de pleurer, j'ai envie de crier, je réalise en même temps, pas vraiment. Je sais pas, c'est juste fou. C'est juste fou.
0: Ilona Masson, ook in het hinkstapspringen, en Eline Vekeman in het polstokspringen vielen met een 4e plaats allebei net naast het podium. En op Spitsbergen, dat is een Noorse eilandengroep in het Poolgebied, heeft een man een boete gekregen omdat hij een ijsbeer heeft wakker gemaakt. Hij zag van op een schip de ijsbeer slapen en besloot die wakker te maken met een misthoorn van het schip. Zoiets is in Spitsbergen verboden. Ijsberen zijn er beschermd. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen en die legde een boete op van ruim €4.500. De lucht is vannacht helder tot licht bewolkt en het is heel zacht, minstens 17 graden. Straks weer een zonnige en hete dag, het kan tot 37 graden worden. Zaterdag zien we misschien regen of onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: official sound of summer.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: 4 uur, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Een man van 27 uit Ravels in de Antwerpse Kempen is in Spanje opgepakt voor drugsmokkel. Hij zou aan het hoofd staan van een bende die cannabis van de Verenigde Staten naar België vervoerde. Hij zat ondergedoken in Barcelona. De man is een tijd geleden al opgepakt en begin juli aan ons land overgeleverd, maar het nieuws raakte pas nu bekend. De verdachte is aangehouden en zit nu in een Belgische cel. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse stad Kramatorsk zijn gisteravond 1 dode en 15 gewonden gevallen. Dat melden de regionale autoriteiten. Er zou onder meer brand zijn uitgebroken in een appartementsgebouw. Kramatorsk ligt in de regio Donetsk, die deels bezet is door Rusland. Maar Kramatorsk is nog onder Oekraïnse controle. Russische troepen bevinden zich op 20 kilometer van de stad en nemen die vaak onder vuur. En in de stad Zaporizhia in het zuiden van Oekraïne raakten 2 mensen gewond bij een andere Russische aanval, meldt de gouverneur daar. Een van de gewonden is een kind van 5. Vogels zijn waarschijnlijk de oorzaak van het incident met een boeing van Ryanair, waarbij een passagier bijna naar buiten werd gezogen. Op 10 juli kwamen onderdelen los van een motor van het vliegtuig en die verbrijzelde een raampje, waardoor een inzittende, een man van 61, gedeeltelijk naar buiten werd gezogen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit, die het incident onderzoekt, zegt nu dat er vogelresten zijn gevonden in de motor van het toestel. Mogelijk heeft het vliegtuig tijdens het opstijgen gebotst met vogels. Maar het is nog niet duidelijk waarom de onderdelen zijn losgekomen. De passagier die deels naar buiten werd gezogen overleefde het wel. Het toestel kon normaal landen. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won zijn terugwedstrijd tegen het Griekse PAOK Saloniki met 3-2. Nadat het vorige week ook al de heenwedstrijd won met 0-1. Lucas Ambros scoorde zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe ploeg, maar was achteraf vooral tevreden met de kwalificatie.
1: I mean, at the end, the most important is that we won the game. You know, of course, I'm happy that I scored, but in football nowadays how we play, it's every 3 games, so. So every 3 days we have a game. It's, you know, just go on and go on all the time.
0: AA Gent heeft zich de voorbije avond ook geplaatst voor een laatste voorronde, maar dan in de Conference League. Gent won vorige week al tegen het Zweedse Göteborg met 0-1 en speelde nu 1-1 gelijk. Dankzij een doelpunt van Matthijs Volkaert.
2: Ja, als je erbij stilstaat, is het ongelooflijk. Om eerst keer te scoren voor Gent en dan nog Europees ook. Het is heel mooi. Ik ben heel blij dat ik team hoop heb vandaag om naar de volgende ronde te gaan. Dat is het belangrijkste. En hopelijk nog meer nu.
0: Opnieuw een zonnige en hete dag vandaag. Het kan plaatselijk tot 37 graden worden. Morgen kans op regen of onweer, dan is 31 graden de maximumtemperatuur. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In Merchtem in Vlaams-Brabant is gisteravond een stille mars gehouden ter nagedachtenis van de 7-jarige jongen die vorige week dood werd aangetroffen in een appartement in de gemeente. Hij was vermoedelijk mishandeld. Zijn oom wordt verdacht van moord, zijn moeder en een vriendin van haar van schuldig verzuim. Enkele honderden mensen hebben gisteravond deelgenomen aan de mars.
1: Ik kan dat eigenlijk niet goed geloven dat dat in ons zo'n klein dorpje gebeurt.
2: Ik denk dat we hier zijn omdat we allemaal heel erg verschoten zijn. Dat er veel verdriet is en dat we dat ergens willen laten zien.
3: Spijtig genoeg kunnen we voor hem niet veel meer doen, maar ons doel is ook nu van mensen, als je iets verdacht ziet, meld het, probeer te helpen.
0: In Maasmechelen in Limburg heeft de brandweer gisteravond nog enkele uren moeten nablussen nadat er brand was uitgebroken in het Mechelse bos. Dat maakt deel uit van het natuurgebied Nationaal Park Hoge Kempen. De brandweer kwam met 5 bosbrandwagens en 40 manschappen ter plaatse en die konden het vuur snel omsingelen, zegt collega Bart Kortoos die ter plaatse was.
4: Het is ook niet zo'n heel grote brand. We spreken over een zone van een 300 meter op 50. Dus dat valt al bij al nog wel mee, maar dat is ook dankzij dat snelle en massale optreden, zeg toch maar, van de brandweer. Want het vuur zat tot in de boomkruinen. En de brandweer vertelt mij dat dat toch wel uitzonderlijk is. Dat een brand die onderaan ontstaat zo snel de hoogte inschiet. En dat heeft er volgens de brandweer alles mee te maken, omdat het hier natuurlijk kurk droog is.
0: Het is nog niet duidelijk hoe het vuur in het Mechelsbos in Maasmechelen ontstaan is. Ook in het zuidwesten van Frankrijk is een nieuwe natuurbrand ontstaan. In het departement Landes heeft het vuur zich gisteravond verspreid over 600 hectare. Enkele honderden mensen die in de buurt wonen zijn geëvacueerd. In juli zijn bij hevige branden in het zuidwesten van Frankrijk 42.000 hectare in de as gelegd. Op het EK atletiek in het Engelse Birmingham heeft Saliha Ghis zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Het is de 2e medaille voor ons land na de brons van Delphine Nkan op de 100 meter. Ghis is 30 en het was pas haar eerste internationaal kampioenschap. Ze kon na afloop nauwelijks geloven wat ze had gedaan. Het is te gek voor woorden, zei ze.
5: C'est un truc de fou. Je me rends quand même compte que c'est un peu un hold-up, mais j'ai envie de pleurer, j'ai envie de crier, je réalise en même temps, pas vraiment. Je sais pas, c'est juste fou. C'est juste fou.
0: De andere Belgische hinkstapspringster Ilona Masson werd 4e, net als Eline Vekeman in het pontstokspringen. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won van het Griekse PAOK Saloniki met 3-2, nadat het vorige week ook al de heenwedstrijd had gewonnen met 0-1. En AA Gent mag naar de laatste voorronde van de Conference League na een 1-1 gelijk spel tegen het Zweedse Göteborg. Vorige week won Gent nog de heenwedstrijd met 0-1. Het weer, we krijgen opnieuw een zonnige dag en het wordt zeer warm, lokaal tot 37 graden. Morgen wat minder warm en dan ook kans op regen of onweer. Meer op veertennieuws.be.

0: Mannetjes,
1: Bompie,
0: deze gaat het fantastisch vinden.
2: Denkt u?
0: Vrijdag en zaterdag.
3: Ja?
0: Is het nee?
2: Is het nee?
0: Tegen BTW.
1: Is het nee tegen BTW?
2: Allee, gast.
1: Dat is fantastisch.
0: Zie je wel?
4: Hoe maak je het? Samen met Gamma. Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
5: Honderden mensen hielden een stille mars. En dat gebeurde in Merchtem in Vlaams-Brabant om de 7-jarige Hamza te herdenken. Hij werd vorige week doodgevonden in een appartement in Merchtem. Hij was vermoedelijk mishandeld. Zijn oom wordt verdacht van moord, zijn moeder en een vriendin van haar van schuldig verzuim. Enkele honderden mensen liepen mee in de mars.
6: Ik kan dat eigenlijk niet goed geloven dat dat in ons zo'n klein dorpje gebeurt.
7: Ik denk dat we hier zijn omdat we allemaal heel erg verschoten zijn. Dat er veel verdriet is en dat we dat ergens willen laten zien.
8: Spijtig genoeg kunnen we voor hem niet veel meer doen. Maar ons doel is ook nu van mensen, als je iets verdacht ziet, meld het, probeer te helpen.
5: Bijna 8 op de 10 grensarbeiders in ons land zijn Fransen. Van de bijna 52.000 grensarbeiders die vorig jaar in België werkten, waren er 40.000 Fransen. Ze werken vooral in de Waalse provincies Henegouwen en Namen. En voor velen is dat een logische keuze, zegt personeelsdienstenbedrijf SD Works.
9: Als verklaring die we daarvoor eigenlijk zien, is dat er in de grensstreek, dus eigenlijk in Noord-Frankrijk, dat er daar al een hele tijd een hogere werkloosheid heerst. En dat er dan aan de Belgische kant meer jobopportuniteiten zijn. En natuurlijk met dank aan het feit dat we dezelfde taal spreken, toch zeker in Wallonië, is het voor die Fransen ook niet zo moeilijk om in België dan te komen werken.
5: Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft Saliha Ghis zilver gewonnen in het hingstapspringen. Het is de tweede medaille voor ons land na het brons van Delphine Kanza op de 100 meter. Ghis is 30 en het was haar eerste internationaal kampioenschap. Ze kon achteraf amper geloven wat ze had gedaan. Ze zegt dat ze had willen roepen, huilen en dat gewoon te gek is.
10: C'est un truc de fou. Je me rends quand même compte que c'est un peu un hold-up, mais ouais, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de crier, je réalise en même temps, pas vraiment. Je sais pas, c'est juste fou. C'est juste fou.
5: De andere Belgische hingstapspringster Ilona Masson werd vierde, net als Eline Vekeman in het polstokspringen. En in het voetbal gaat Anderlecht naar de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won van PAOK Saloniki met 3-2. Ook de heenwedstrijd had Anderlecht gewonnen met 0-1. En in de Conference League mag AA Gent naar de laatste voorronde na een 1-1 gelijkspel tegen Göteborg. Kort zonnig en heet tot 37 graden in het binnenland en 28 aan zee. Morgen minder warm, kans op regen en onweersbuien. Zondag meestal droog en tot 28 graden.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6. Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Een stralende zachte huid, dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
5: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op een gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Deed het, KVC. Beweegt met je mee. IKEA-tip van de week.
7: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
8: Ah ja, om de matrassen te testen.
6: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
9: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
8: Wat?
6: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
8: En wat met de balletjes?
6: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: morgen.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: IKEA-tip van de week.
4: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
6: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Een heel goedemorgen, het is 7 uur.
3: VRT Nieuws.
2: Hier is Charlotte Krul.
4: De overheidsdienst Economie kreeg dit jaar al meer dan 1100 meldingen over hersteldiensten. Het gaat dan over loodgieters, elektriciëns, verwarmingstechnici en schoorsteenvegers. Ze zouden woekerprijzen vragen en slecht werk leveren. Vorig jaar was het aantal meldingen al verdubbeld tegenover het jaar ervoor en ook dit jaar lijkt het te stijgen. De overheidsdienst voerde het aantal controles vorig jaar ook op, maar wil vooral waarschuwen en tips geven. Vraag voor een herstelling naar alle kosten, vraag ook een schriftelijke prijsraming en wees op je hoede voor ongewoon lage prijzen. Problemen daarover kun je altijd melden via consumerconnect.be. Het aantal Belgen die over de grens gaan werken is licht gedaald. Meer dan 85.500 Belgen werken in een van onze buurlanden. En de daling van 1% is deels te verklaren door onder andere thuiswerk, zegt personeelsdienstenbedrijf SD-Works.
5: Wat we wel algemeen zien, is dat er tegenwoordig, zeker als we over bedienden spreken, dat er ook gewoon meer van op afstand gewerkt kan worden. En dat, als we het voorbeeld nemen van een Nederlands bedrijf dat een Belg zou aanwerven, dat die soms niet meer verwachten dat die Belg ook heel de tijd naar de locatie in Nederland komt, dus dat er vaak akkoord gegeven wordt om grotendeels van thuis uit te werken.
4: Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft Saliha Ghis zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Het is de tweede medaille voor ons land, na het brons van Delphine Kansa op de 100 meter. Ghis is 30 en het was haar eerste internationaal kampioenschap. Ze kon achteraf amper geloven wat ze had gedaan. Ze zegt dat ze wil roepen, huilen en dat gewoon te gek is.
6: C'est un truc de fou, je me rends quand même compte que c'est un peu un hold-up, mais ouais, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de crier, je réalise en même temps, pas vraiment, je sais pas, c'est juste fou, c'est juste fou.
4: De andere Belgische hinkstapspringster Ilona Masson werd vierde, net als Eline Vekeman in het polstokspringen. En in het voetbal heeft AA Gent zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Het speelde 1-1 gelijk tegen Göteborg uit Zweden, nadat het vorige week de heenwedstrijd had gewonnen met 0-1. Mathijs Volkaert scoorde zijn eerste doelpunt voor Gent.
7: Ja, als je dan bij stilstaat, is het ongelooflijk om eerst keer te scoren voor Gent en dan nog Europees ook. Het is heel mooi, ik ben heel blij dat ik team hulp heb vandaag om naar de volgende ronde te gaan. Dat is het belangrijkste en hopelijk nog meer nu.
4: In de Europa League gaat Anderlecht naar de laatste voorronde. Dat won van PAOK Saloniki met 3-2. De heenwedstrijd had Anderlecht ook gewonnen, toen met 0-1. Zonnig vandaag tot 28 graden aan zee en 37 in het binnenland. Morgen rond 30 graden, kans op regen of onweersbuien. En zondag is het meestal droog en tot 28 graden nog. M&M.
2: Het beste nieuws van de week, beste vrienden. Het is bij deze officieel vrijdag. The official sound of summer. Ja jongens, vrijdag. Super warm weer. En op dit moment nog aangenaam van temperatuur. De zon komt zo'n beetje naar omhoog. Dus ik ga gewoon ervoor zorgen dat de eerste paar liedjes hier, dat vol een bak zomer is. Zoals deze Talk to You van Another.

0: Heel fijn dat je luistert.
1: Robin Keijaert.
0: Ah, goedemorgen beste vrienden. Het is vandaag vrijdag en het wordt fantastisch mooi weer. Heel erg warm, dus kleine dienstmededeling. Zoek genoeg schaduw op. Eet genoeg ijsjes. Daar hebben we misschien wel iets voor. Voor de mensen die wat verkoeling willen, die graag een ijsje willen winnen. Dit uur nog gaan we dit spelen.
2: Het luidste krijsje wint een ijsje.
0: Ja, voilà. Heel veel meer uitleg ga ik daar niet over geven. Dat is waar je het voorlopig mee moet doen. Dan vandaag, ja, het belangrijkste ding dat gaat gebeuren vandaag is een icoon dat eigenlijk afscheid gaat nemen van ons hier bij M&M, die zijn laatste radioshow gaat doen. Het gaat over deze man. Dat is voor straks, vanaf 10 uur. Hou, zorg dat je er allemaal bent, hè. Iedereen, dat hij heel veel liefde kan krijgen in de app van M&M voor zijn allerlaatste show. Goed, ik had het daarnet al gezegd, ik ging zorgen voor zomerse muziek. Voor muziek dat die zon, nu de zon nog aangenaam is op dit moment, perfect kan ondersteunen. En wel, we gaan hier beginnen met eentje. Oh la la la la la la. Dat is echt, dat is zo een om een tournée generaal bij te geven. Ik heb het over den deze. Was je nog niet wakker? Bij deze wel.

0: verdienen zo'n beetje extra aandacht. Hè. Een beetje extra liefde tijdens het harde werk. Het is vaak hun eerste werkervaring ook, die jobstudenten. En dan moet je dat meteen beginnen doen in zo'n gigantisch warme temperaturen. Dus we zetten ze hier even op een piedestal, even op een klein podiumpje. En we doen dat met een spelletje. Ik probeer een jobstudent zijn of haar job te raden binnen de minuut. Gisteren is het gelukt. Eerste keer van de week. Dank u, dank u, dank u. Het was met de nodige portie geluk, dat moet ik er wel bij zeggen. Zometeen een nieuwe jobstudent. Ja, ik zou zeggen, probeer het zelf eens. Hè. Probeer zelf eens mee te raden in de auto. Het is niet simpel hoor, om zo random iemand zijn job te raden.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken, 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen, ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet. M&M.

0: met Jelle. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat kwam van diep, beste vriend. Dat kwam van diep. Ben je al lang wakker?
1: Net 10 minuten.
0: 10 minuten wakker. Oh. En Jelle, goed geslapen?
1: Een beetje kort, hè.
0: Een korte nacht, ja. Hoe komt het? Waarom een korte nacht?
1: Veel te lang opgebleven.
0: Oh, Jelle, te lang opgebleven. En wat heb je dan gedaan bij dat lang opblijven?
1: Naar mijn serie gekeken.
0: Ah, naar welke serie ben je aan het kijken, Jelle?
1: De Hookie.
0: De wie?
1: De Rookie.
0: De Hookie?
1: Rookie.
0: De Rookie. Die flikkerreeks, toch?
1: Ja.
0: Juist, oké. Kom aan, Jelle. Peper, het gaat nodig zijn, want we hebben maar een minuut, hè, vriend. Ik heb een minuut om jouw job te raden. Dus je moet echt de innerlijke rookie in jou naar boven halen. Wakker worden is de boodschap. En samen gaan we het proberen laten lukken, oké?
1: Oké, top.
0: Volgens mij laat jij je ook niet opjagen op je werk. Klopt dat?
1: Zeker.
0: Prachtig. Oké, Jelle. 60 seconden om jouw job te raden. Hier gaan we. Jelle, wat vinden je ouders ervan dat je deze job doet?
1: Ze zijn heel trots daarop.
0: Ze zijn heel trots. Is het een vaak voorkomende studentenjob?
1: Middelmatig.
0: Middelmatig. Iets met eten te maken, horeca?
1: Ja, het heeft met eten te maken.
0: Oké. Is het in een keten dat je werkt of in een kleine zaak?
1: In een kleine keten.
0: In een kleine keten. Is het een Belgische keten?
1: Ja.
0: Oké, is het iets aan de kust?
1: Nee.
0: Is het iets... Staan jullie op festivals soms?
1: Nee.
0: Is het avondeten dat jullie doen?
1: Ja.
0: Oké. Dus avondeten, geen dessert, hè?
1: Nee.
0: Dus iets van avondeten. Is het eten dat je zelf minstens 1 keer per week eet?
1: Ja, maar niet vandaag.
0: Ja, maar niet vandaag? Niet van uw eigen werk?
1: Nee.
0: Dat kan toch niet? Allee, Jelle, ja, dat is toch niet slim om dat op de radio te zeggen? Het besef. Dat was het geluid van het besef. Maar dat is niet erg, Jelle, dat is niet erg. Ik ben nog maar net wakker.
1: Ja.
0: Wacht. Maar ja, pas op, dit kan nog alle kanten uitgaan. En misschien is het helemaal niet zo erg als ik denk. Wacht, dus je doet iets met eten. Het is een kleine keten, niet op festivals. En je eet het zelf wel, maar niet van bij je werk. En hoe zou dat dan komen? Waarom eet je het niet van bij je werk? Vind je het niet lekker daar?
1: Hallo?
0: Hallo, Jelle?
1: Ja, sorry, ik viel even weg.
0: Nee, dat is geen probleem. Maar hoe komt het dat je niet van bij je eigen werk dat eten eet?
1: Omdat dat al voorbereid is en ik ook zelf het liefst.
0: Ah, je maakt het zelf vers klaar. Ah, je gaat niet per se bij een concurrent. Oké, dat maakt het beter. Jelle, je maakt het zelf, dus het is een gerecht dat je zelf kan maken en bij jou is het al voorbereid.
1: Het is geen gerecht.
0: Huh?
1: Het is een onderdeel van een gerecht.
0: Het is een onderdeel van een gerecht? Oh my god. Ja, oké, dan moeten we gewoon gokken. Oké, Jelle, volgens mij ben jij als jobstudent niets minder dan een tomatenplukker.
1: Nee.
0: Oké, wat doe je wel?
1: Ik ben een verkoper in een kippenkraam.
0: Oké. Je bent verkoper in een kippenkraam. Mooi. Ah, nu ben ik mee. En je maakt graag zelf ook kip klaar.
1: Ja.
0: Alright. En hoe gaat dat in zijn werk? Allee, of hoe vroeg moet jij beginnen? Tot hoe laat werk je dan?
1: Ik werk meestal van 4 tot 8. Gewoon in de avond. Ja,
0: naar mijn studies. Oké. En dan, en wat is je functie precies? Is dat de mensen bedienen of moet jij de kippen klaarhangen?
1: Ja,
0: of hoe moet ik het zien?
1: Ik ben zelf de verkoper.
0: Oké. En zeg, dus met die hitte vandaag, het wordt zo 35 graden, mag je dan in dat kippenkraam staan?
1: Dat bekijken wij eigenlijk. Allee, bekijken zij elke dag zelf.
0: Ja.
1: Of het haalbaar is en of wij genoeg kunnen verkoelen in het kraam.
0: Ja.
1: In sommige kramen kun je genoeg verkoeld worden en in andere kramen dan weer niet.
0: En weet jij of je vandaag moet werken?
1: Vandaag moet ik niet werken door het eten.
0: Ah, niet moeilijk dat hij wou uitslapen. Allee, maar tof dat je dan toch uit je bed hebt kunnen bellen. Dat vind ik leuk.
1: Altijd.
0: Jelle, doe veel groetjes aan uw baas. Hey, je hebt het helemaal goed gemaakt.
1: Dat wil ik doen.
0: En maak er een mooie dag van, hè.
1: Dank u.
0: Yo.

0: zon.
1: We gaan eens kijken op de weg. 4 vertragingen waar je meer dan 10 minuten verliest. De Antwerpse ring richting Gent. Een kwartier erbij tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Dan op de buitenring rond Brussel. Een kwartiertje vertragen tussen Sint-Stevens, Woluwe en Zaventem. Dat komt door een defect voertuig. Op de binnenring rond Brussel nog 10 minuten vertragen tussen Machelen en Zaventem. En op de E17 van Gent richting Kortrijk nog een dikke 10 minuten vertragen. Charlotte, een zeer goedemorgen.
2: Een goedemorgen, Robin.
1: Je hebt de hoofdpunten van het nieuws.
2: Ja, de overheidsdienst Economie krijgt veel klachten over klusjesmensen. Dit jaar al meer dan 1100. En het gaat dan over loodgieters, elektriciëns, verwarmingstechnici en schoorsteenvegers. En ze zouden woekerprijzen vragen en slecht werk leveren. In Maasmechelen in Limburg is de brandweer nog aan het nablussen in het natuurgebied Nationaal Park Hoge Kempen. 1,5 hectare bos is daar intussen verwoest. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft Salia Gies zilver gewonnen in het hinkstapspringen.
1: Het hinkstapspringen. Ja, dat is zo wat hinken en stappen.
2: En stappen en springen.
1: En springen.
2: Dan,
1: ja. Juist het weer vandaag.
2: Zonnig en heet tot 37 graden in het binnenland, 28 aan zee. En morgen rond 30 graden, een beetje frisser is dat. En kans op regen of onweer.
1: Klein beetje frisser. Ja. Verkoeling, dat vind je hier zo meteen met dit waanzinnige item, Charlotte.
3: Het luidste krijsje wint een ijsje.
1: Nou, het luidste krijsje wint een ijsje. Heb je al een vermoeden hoe dat in zijn werk zou kunnen gaan?
2: Krijsen en dan krijg je een ijsje.
1: Maar Charlotte, je weet het toch allemaal, hè? Allemaal weet het. Dat was het nieuws van Charlotte. Dat is ja, het grotere nieuws, de grotere dingen die in de wereld gebeuren. Maar er zijn ook zowat kleinere nieuwsjes, kleine goede nieuwsjes. En één komt vandaag uit West-Vlaanderen. Niels, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Niels, ik ga toch een klein beetje spannend maken hier ons gesprek, want jij hebt... Ja, een schat gevonden, Niels, met een metaaldetector. Mag ik dat zeggen?
4: Ja, je mag dat wel stellen, misschien wel, ja.
1: Het is niet zo de 9 miljoen die net gevonden is daar in zo'n centrum van het CAW. Dat is het nog net niet. Maar Niels, je hebt wel iets ontdekt. Vertel eens.
4: Ik heb maandag, toen ik op pad was met mijn metaaldetector, niet één, maar twee pauselijke zegels gevonden uit de 13e eeuw.
1: Hola, pauselijke zegels uit de 13e eeuw. Het enige dat ik nu kan denken, Niels, is kassa. Toch?
4: Oh, ik hoef niet met de gewangtes gedaan. Historische waarde is wel iets van een historische waarde, maar ik had er niet rijk van, zeker niet.
1: Ah ja, oké. Okay. Dus niet dat je echt nu binnen bent, nu dat je twee pauselijke zegels hebt. Ja, voor de mensen die dat niet kennen trouwens, Niels, wat is dat precies, een pauselijke zegel?
4: Ja, dat is een soort een loden zegel, die ging eigenlijk aan een soort perkament of een soort briefwisseling van de paus richting, hier ergens in de Brugse Ommeland. Van echt, dus dat ging aan een soort document.
1: Amai. Dus de paus heeft een brief gestuurd naar een of andere Bruggeling, West-Vlaming, en dat was verzegeld en dat heb jij met je metaaldetector gevonden, Niels.
4: Ja, die paus die verbleef in Lyon in die tijd, dus dat was ongeveer een 800 kilometer van hier, dus die mens was ongeveer 2 weken op weg met zijn paard en die net al hier ergens verloren te met die talent.
1: En zoveel jaar later, en Niels dat gevonden. Fantastisch, fantastisch. Zeg maar Niels, wat zoek jij vooral met je metaaldetector? Wat is zo hetgeen dat je hoopt te vinden?
4: Ik heb zo'n beetje van een bucketlist in mijn hoofd zitten. En daarop staat bijvoorbeeld nog een gouden Romeinse munt. Omdat ik toch wel al wat bronzen Romeinse munt gevonden heb. Mm-hmm. Van alles van de middeleeuwen ben ik in geïnteresseerd. Middeleeuwse sleutels en zo. Dus ja, vooral geschiedenis.
1: Oké. Heel leuk. Ja, de meeste mensen denken nu, oké, als je Niels bezig hoort, ik koop mijn metaaldetector, ik ga ergens op een veld gaan staan en het zal wel lukken. Maar ik vraag me af, duurt het lang voordat je prijs hebt, Niels?
4: Je kunt echt zo 3-4 maanden aan een stuk gewoon niets vinden. Enkel afval, lipjes van een blikje, bomschrapnel. Dus ben al dikwijls gefrustreerd thuis te komen dat ik gewoon niets gevonden heb. Ja, afval. Dus,
1: dat snap ik. En van waar is de passie vertrokken? Waarom doe je het precies, dat schattenjagen?
4: Bij de aanleg van mijn eigen tuin vond ik af en toe zo eentje een Duits kogeltje uit de Wereldoorlog 1. Ik woon in Kortemark en dat is zo wat het Wereldoorlog 1 gebied. En van daaruit is de interesse in geschiedenis begonnen eigenlijk.
1: Oké, Niels, ik wens u nog superveel succes. Laat ons gewoon afspreken, als je nog eens iets vindt, zo een paar goudklompen of zo, dan bellen we nog een keer voor het goed nieuwsje.
4: Ja, zeker.
1: Is het goed? En de 11e is dan voor de Robin, hè?
4: 50-50, ja,
1: ça va. Ja, ça va.

0: Zometeen verkoeling te winnen voor die snikhete dag.
1: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.

0: Avril Lavigne met Skaterboy. Het is 20 voor 8.
1: Robin Keijaert.
0: Vrienden van de radio, gisteren was het toch echt al gigantisch warm. Voor de mensen die in airco werken, oké, ça va, dan besef je ineens de luxe van die verkoeling. Maar voor de mensen die buiten moeten werken, hallo. Ik heb gisteren, denk ik, 20 minuten gefietst. Ik was kapot. En je wordt daar ook zo wat lamlendig van die hitte. Vandaag ook weer code oranje voor hitte in heel het land, buiten in West-Vlaanderen. Tussen de 35 en de 37 graden. Aan de kust zelfs 29 graden. En ja, daar is het altijd een pak kouder natuurlijk. Maar ja, het is op zich wel een van de laatste dagen, want vanaf morgen wordt het weer zo wat frisser, wat onstabieler. Blablabla. Dus eigenlijk moeten we er ook ergens een klein beetje van genieten. En ja, genieten van de warmte, dat doe je het best met een ijsje. Laat dat nu geen toeval zijn dat je hier in deze ochtendshow crèmes kunt winnen. Een prachtig ijsje. Hoe doe je dat? Ja, door eigenlijk gewoon heel luid te krijsen.
2: Het luidste krijsje wint een ijsje.
0: Voilà, dat wordt daar al prachtig gedemonstreerd. Wat we eigenlijk verwachten, het is zeer simpel. Je moet gewoon hier op de radio, zo om 7:45, iedereen wakker krijsen en liefst zo luid mogelijk. Dus ik heb hier een decibelmeter bij mij. Zometeen gaan twee M&M-luisteraars tegen elkaar om ter luidst krijsen. Man, vrouw, kind, het maakt allemaal niet uit. Degene die het luidst krijst, ja, die wint een ijs. Voilà. Als je dat dus wil proberen, als je een ijsje wil winnen, zeer simpel. Je gaat naar de app van M&M en je stuurt nu meteen krijsje. Misschien zit je met frustraties over het warme weer of over andere dingen. Uw vrouw, uw partner, weet ik het. Krijsen, dat kan hier voor een ijsje. Je stuurt nu krijsje in de app van M&M. En wie weet win jij een ijsje. Oh man, ik ben benieuwd of dat dit een radiovriendelijk item gaat zijn. We gaan het meemaken. Zometeen.

0: Ik ben echt zeer benieuwd naar dit.
1: Het luidste krijsje wint een ijsje.
0: Ja, zeer warm vandaag, dus het luidste krijsje wint een ijsje. Twee mensen gaan krijsen, hopelijk niet tegen elkaar, maar gewoon richting de radio. Kevin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Kevin. Je gaat krijsen. Zijn er frustraties in je leven die je kan gebruiken om zo luid mogelijk te krijsen?
2: Nee, ik heb het al verteld. Ik gewoon naar mijn topcollega roep ik altijd even haar naam heel luidruchtig mee voor iedereen.
0: Ah, oké. Okay. Naar uw topcollega. En wie is uw topcollega?
2: Dat is Sabine.
0: Sabine, oké. Okay. Dus jij roept die dan zo'n beetje van aan het bureau, ongeveer?
2: Ja, inderdaad. Ja. Als ze bijvoorbeeld dan aan het toilet juist buiten komt, roep ik voor Hans de afdeling.
0: Ah ja, misschien ter opwarming is dat al wel goed. Kevin, dat je dat eens even demonstreert, hoe dat dan in zijn werk gaat. Doe maar.
2: Ja. Sabine!
0: Oh, dat is echt waar. Als je zo in en als collega hebt. En dan is het nog een keer 37 graden. Oké, super Kevin. Merci. Uw tegenstander, dat wordt niemand minder dan Louis. Goedemorgen, dag Louis.
3: Hallo.
0: Louis, hoe oud ben jij, beste vriend?
3: 8 jaar.
0: 7 of 8? Niet liegen, Louis.
3: 8.
0: 8. Oké. Louis, heb jij bepaalde frustraties die je kan gebruiken om luid te krijsen?
3: Dat is bijna
0: het
3: einde van de vakantie.
0: Ah, het einde van de vakantie. Ja, dat is inderdaad niet tof. Zeg, Louis, stel je wint. Hè, hier, welk ijsje zou je dan willen?
3: Een magnum.
0: Super, ik had nog een keer vragen aan uw tegenstander. Kevin, wat zou jij willen?
2: Cornetto aardbei.
0: Oh, zo in. Ja, oké. Vecht al een heel beeld van Kevin. Oké, Kevin tegen Louis. Om ter luidst krijsen. En het luidste krijsje wint een ijsje. We beginnen bij de jongste, de Kevin. Nee, we beginnen bij Kevin, die van Sabine. Oké, Kevin, ben je er klaar voor?
2: Ja, zeker.
0: Mijn decibelmeter staat aan. 3, 2, 1.
2: Sabine!
0: Oh my. Ook weer met die Sabine krijsen. Oké, dat is wel een verdienstelijke poging. Louis, je gaat luid moeten gaan, hè, vriend. Ik weet het, het is nog vroeg, maar echt waar, hè. Laat u volledig gaan. Ga zo luid als je kan. 3, 2, 1. Hier ga je. Wauw. Ik las al vanmorgen iets in de krant dat er een zeearend vermist was. Misschien hebben we hem gevonden. Ik ga even kijken naar de jury. Wat was het luidste krijsje? Dat van Louis? Of toch Kevin die opnieuw Sabine aan het roepen was? Het is zeer spannend. Echt waar nagelbijten. Maar de winnaar van het ijsje is niemand minder dan Louis. Proficiat, beste vriend. Jij wint de magnum.
3: Bedankt.
0: Ja, maar dat kan enthousiaster, hè, vriend. Of ik geef het aan Kevin, hè. We doen dat nog eens. Je wint de magnum, Louis.
3: Yes.
0: Allee. Super, geniet ervan. Ik hoop dat je er blij mee bent. Salut, hè, vriend.
3: Ja.
0: Ja. Tada. Ja, dada. Kevin, merci om mee te doen, hè.
2: Heel graag gedaan. Fijne werkdag.

0: Ik heb vanmorgen een filmpje gezien op de socials. Het is waanzinnig veel bekeken al, maar het is echt volgens mij het beste filmpje dat je vandaag gaat zien. Zometeen.
1: Vanavond op VRT1.
2: Wij willen van jou een lijst met name van alle mensen die de afgelopen 3 maanden in dat huis zijn geweest.
3: Nee, dat kan ik echt niet maken. Nee, er zitten allemaal belangrijke figuren bij. Doktoren, directeuren, echt van alles.
2: Nou, we zullen heel discreet mee omgaan. E-mail die lijst.
1: Op VRT1 in Flikken Maastricht leidt overspel tot moord op een chirurg. Op VRT Canvas kan je dag 5 van het EK Atletiek in Birmingham meevolgen. Of kijk op VRT Max naar de voor een Oscar genomineerde film American Fiction. Alvast veel kijkplezier.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt. Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: M&M Party komt naar Land of Love. Op zaterdag 29 augustus in Torhout. Met Omdat Het Kan en Average Rob. Joost, Yves de Ruiter en Bonsai Allstars. Tickets via landoflove.be. Samen met M&M.
4: Alle Brico winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
0: Een heel goedemorgen, het is 8 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Met Charlotte Krul.
7: De overheidsdienst Economie kreeg dit jaar al meer dan 1100 meldingen over hersteldiensten. Het gaat dan over loodgieters, elektriciëns, verwarmingstechnici en schoorsteenvegers. Ze zouden woekerprijzen vragen en slecht werk leveren. Vorig jaar was het aantal meldingen al verdubbeld tegenover het jaar ervoor en ook dit jaar lijkt het te stijgen. De overheidsdienst controleerde vorig jaar ook meer, maar wil vooral waarschuwen en tips geven. Vraag bijvoorbeeld voor een herstelling naar alle kosten, schriftelijk, en wees op je hoede voor ongewoon lage prijzen. Je kan alle problemen melden via consumerconnect.be. In Maasmechelen in Limburg is de brandweer nog altijd aan het nablussen nadat er gisteravond brand was uitgebroken in natuurgebied Nationaal Park Hoge Kempen. In totaal is 1,5 hectare bos verwoest. Afgelopen nacht waren er ook kleine opflakkeringen en de brandweer is dus nog altijd ter plaatse.
8: We zijn vanmorgen met 1 boswagen ter plaatse gekomen om de rookpluimpjes aan de rand aan te pakken. Vanaf het moment dat we iets verder zijn, roep ik nog wat boswagens op om ervoor te zorgen dat die rookpluimpjes die wat minder zorgwekkend zijn midden in het bos, om die ook te doven.
7: In de Duitse Eifel, niet ver van de Belgische grens, zijn 1800 inwoners van de gemeente Hürtgenwald geëvacueerd voor een natuurbrand. Het vuur woedt in de bossen in de buurt. In het voetbal heeft de AA Gent zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Het speelde 1-1 gelijk tegen Göteborg uit Zweden, nadat het vorige week de heenwedstrijd had gewonnen met 0-1. Mathijs Volkaert scoorde zijn eerste doelpunt voor Gent.
9: Ja, als je erbij stilstaat, is het ongelooflijk om eerst keer te scoren voor Gent en dan nog Europees ook. Het is heel mooi. Ik ben heel blij dat ik team hulp heb vandaag om naar de volgende ronde te gaan. Dat is het belangrijkste. En hopelijk nog meer nu.
7: In de Europa League gaat Anderlecht naar de laatste voorronde. Het won van PAOK Saloniki met 3-2. De heenwedstrijd had Anderlecht ook al gewonnen met 0-1. En op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft Saliha Ghis zilver gewonnen in het hengstapspringen. Het is de tweede medaille voor ons land na het brons van Delphine Kansa op de 100 meter. De andere Belgische hengstapspringster Ilona Masson werd vierde, net als Eline Vekeman, maar dan in het polstokspringen. Zonnig vandaag tot 28 graden aan zee en 37 in het binnenland. Morgen rond 30 graden, kans op regen of onweer dan. Zondag meestal droog en tot 28 graden.
1: M&M. Robin Keijer.
0: Straks hoor je meer over het beste filmpje van de dag. Kan al een tipje geven. Het is er eentje met Rick Verheijen.

0: Katy Perry is volledig mee met het feit dat het vrijdag is.
1: Robin Keijaard.
0: Klopt als een bus. Het is vrijdag 14 augustus. Het wordt heel warm, dat weet je al. Maar het is een van de laatste dagen dat het zo gigantisch warm wordt. Dat het echt naar die 35 tot 37 graden gaat. Dan wordt het wisselvallig. Dan gaan we weer regen krijgen en zo. Dus probeer er misschien, als het kan, een klein beetje van te genieten. Ook nog een laatste keer vandaag. Ja, dat is toch een beetje triestig. Beetje triestig, maar vooral ook wel een mooi moment om hem samen te omarmen en uit te zwaaien. Ik heb het over deze knuffelbeer.
2: Ja,
0: dat is echt eens, ja. Er is niemand die eigenlijk even stoer en evenveel street cred heeft, maar toch tegelijkertijd een van de liefste, zachtaardigste mensen is van deze planeet. Brahim, onze collega, neemt afscheid van ons. Om 10 uur hoor je zijn laatste radioshow, dus zorg dat je erbij bent en dat je berichten stuurt in die app van M&M. Ja, mensen gaan dan zo op zoek naar wat heeft Brahim allemaal gedaan en gezegd hier op M&M. Ja, van alles en ook veel West-Vlaams.
3: Wat er twee naar jou komt en je zegt, moet je die zullen nog hebben? Wat weet je dat betekent? Zeulen is het West-Vlaams voor emmer. Goed?
0: Alles kan hem, hè. Alles. West-Vlaams, algemeen Nederlands. Ongelooflijk. Dan nog, ja, een heel, heel leuk filmpje gezien op de socials vanmorgen. Ik werd wakker, ik heb me even ervoor gezet. Het is echt wel genieten, hoor. Het is een aankondigingsfilmpje over het feit dat Dries Mertens mee gaat investeren in De Spoor in Sporting Hasselt. Dat is zo'n clubje van... club eigenlijk al, van Sam Kerkhoffs en van Rick Verheijen. Het is pure cinema. Echt waar. Dus het is een soort van Godfather-achtig scènetje dat ze naspelen om het aan te kondigen. En Dries die polst ook meteen naar de ambities van De Spoor. Want ja, die heeft zelf natuurlijk als Rode Duivel en in Italië als sterspeler daar... wel een verleden, dus die wilt wel ambitieus zijn.
4: De ambities?
5: Gezond blijven doorgroeien.
6: In Champions Pro League.
4: En dan?
6: Ja, en dan hopelijk...
4: Champions League.
5: Laten we misschien eerst proberen rustig een stabiele tweede klasse te worden.
4: En dan... Champions League? Ik heb jaren Champions League gespeeld, de boys.
0: Ja, wat dat die ambities nu precies zijn, dan moeten we misschien gewoon zo meteen even vragen aan Rick Verheijen, de PDG, de voorzitter. Binnen dikke 10 minuten of zo zullen we hem gewoon even bellen. Dit is Bibi Rexha.

0: Het is 8:15. Zometeen gaan we bellen met een van de bekendste voetbalvoorzitters van ons land. Niet deze man.
1: Dat is Buzides.
0: Niet Balthazar Boma, wel Rick Verheijen.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet. Knaldi.
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50.

0: met de panfluiten. Whenever, wherever. Ja, Dries Mertens wordt mede-investeerder van Sporting Hasselt. Het werd aangekondigd op de socials van de club en van Sam Kerkhoffs en Rick Verheijen met een magistraal filmpje. Het was werkelijk cinema. En we hebben hem aan de lijn, de voorzitter Rick Verheijen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Robin.
0: Goedemorgen. Zeg, proficiat met de verse investeerder. Ja, ik vraag me af, hoe zijn jullie bij Dries beland?
1: Het is niet zo moeilijk, denk ik. Wel, Dries is natuurlijk familie van Sam. En ook een heel goede vriend van Sam. En doorheen die jaren heb ik ook Dries beter en beter leren kennen. Een geweldige, toffe mens. Ik denk dat een andere investeerder zou misschien nog sneller instappen. Maar Dries heeft het heel veel overwogen. Want natuurlijk, ja, ik zei het, het is met familie eigenlijk in zee gaan.
0: Ja, klopt.
1: Maar het is het ding dat hij goed gelooft in ons project. En ook het goede moment heeft afgewacht, denk ik. Dus we kunnen alleen maar heel blij zijn dat Dries erin meestapt. Het is iets anders dan gewoon een zakenman natuurlijk. Mm-hmm. Die een aandeel bij ons koopt. Maar ja, het is wel iemand die natuurlijk heel veel bereikt heeft. En die gewoon een hele goede visie heeft op voetbal. En dat is voor ons minstens even belangrijk.
0: Ja, absoluut. Ja, jullie hebben het ook in het filmpje van de aankondiging over de ambities voor komend seizoen. Daar wordt de Champions League benoemd. Allee, het is te zeggen benoemd. Het wordt eigenlijk gezongen.
2: De Champions!
0: Ja.
2: De Champions!
0: Zeer radiovriendelijk. Ja, maar serieus, want jullie zijn nu net voor de eerste keer eigenlijk naar 1B gegaan. Wat zijn de ambities voor dit seizoen?
1: Het is 37 jaar geleden dat we in tweede klasse gespeeld hebben. Wat is de ambitie? Wat Sam zegt is wel de common sense in het filmpje. Hij zegt van laat ons gewoon proberen een rustig seizoen te draaien en te kijken wat we kunnen bereiken. Maar laat ons maar eerst een stabiele tweede klasse worden. Ik denk dat dat belangrijk is.
0: Ja.
1: En dat we dan ooit de Champions League gaan spelen, dat zal allemaal te zien zijn natuurlijk.
0: Ja, dat snap ik. Jullie spelen vanavond de eerste wedstrijd van het seizoen. Het is wel meteen een klepper tegen Dender. Wat denk je van de match?
1: Ik kan dat heel moeilijk inschatten. Ik zei het, dat is al dagen dat overal waar ik sta, aan het tankstation of in de winkel, of wat pees je? En ik weet dat eigenlijk niet. Ik ken dat niveau niet goed. Ik weet alleen dat wij een goede voorbereiding hebben gespeeld en een goede generale repetitie hebben gehad voor je weekend tegen Brisa Belzen. Dus ik vond dat heel hoopgevend, wat we daar zeggen. Maar ik weet het niet. Ik weet ook niet. Dender, dat is de afvaller van vorig jaar. Die komt in de eerste klasse. Het was Jupiler Pro League. Er zijn ook heel veel spelers vertrokken. Ik weet het niet.
0: Ik snap het niet.
1: En we spelen thuis, dus ik hoop dat... Ja, ik hoop dat we een leuk resultaat kunnen neerzetten.
0: Ja.
1: Geen flauw idee.
0: Oké. Zijn jullie een beetje content met de kern nu? Want ja, inderdaad, er vertrekken dan een paar spelers. Ook omdat jullie heel veel aandacht hebben gekregen. Maar met de mensen die er nu zijn, heb je het gevoel dat het rond is? Of hoe kijk je ernaar?
1: Er komt misschien nog wel een speler bij, denk ik. Er komt nog een speler bij, ik weet dat.
0: maar we kunnen niet zeggen wie, waarschijnlijk.
1: Nee, dat nog niet. Maar onze kern is zeker is voor de rest echt wel volledig en goed uitgebalanceerd. Dus daar kunnen we alleen maar tevreden over zijn. En we hopen dat we een competitieve, combatieve ploeg hebben met het voetbal dat we toch gaan blijven spelen. Dat is toch aanvallend voetbal dat mensen graag zien. Niet gaan anders zijn dan vorig jaar natuurlijk. Hè. Vorig jaar waren we zowat de gedoodverfde favoriet. Mm-hmm. Dus dan speel je aanvallend voetbal en dan kun je echt het spel maken. Nu gaan we natuurlijk tegen ploegen spelen die zelf ook het spel kunnen maken. We spelen tegen Beerschot, tegen Patro Ezen, tegen Lokeren. Dat zijn toch allemaal ploegen met een enorm palmarès en heel veel ervaring en heel goede kern. Hè. Dus,
0: absoluut. Rick Verheijen, Ricky, merci om even te bellen. Super veel succes vanavond bij de wedstrijd. Gaan we dat nog terug kunnen volgen, de reeks binnenkort?
1: Misschien. Dat weten we nog niet op dit moment. We zijn zodanig bezig geweest nu met heel dit, met Dries, dit en dat. Dus we zijn nog aan het kijken wat we gaan doen content-wise. Maar we hebben natuurlijk ook nog een job ernaast, waarin we ook nog andere films opnemen en reeks. Dus dat is een beetje
0: Ik wil dat wel zien. Ik wil dat nieuw seizoen wel kunnen volgen dat je in 1B zit. Maar nu niet stop, nee, Rick. Ik heb super graag gekeken naar de vorige.
1: Kijk, dan gaan we een beetje wat. We gaan speciaal voor jou gaan we opnieuw een reeks maken. Bij deze.
0: Dank u. Merci, Rick. Dat doen we plezier.
1: Graag gedaan.
0: Salut, Matje.
1: Ciao, maat. Bye-bye. Salut.
0: Yo.

0: Sabrina Carpenter, Manchild. Het is exact 8:30. Dat wil zeggen dat we naar de one and only Charlotte gaan. Ja, je hebt nieuws over die app, over TripRank. Ik heb het vanmorgen ook gelezen.
1: Ja, de politie waarschuwt daarvoor dat het een gevaarlijke app is, TripRank. Het is heel populair op dit moment bij straatracers. Je kan daar punten mee verdienen als je snel rijdt, maar straatracen is verboden en te snel rijden ook. In Maasmechelen in Limburg wordt er nog nageblust in natuurgebied, in Nationaal Park Hoge Kempen. 1,5 hectare bos is daar ondertussen verwoest. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft Saliha Ghis zilver gewonnen in het hinkstapspringen.
0: Dat weer vandaag.
1: Zonnig en heet tot 37 graden in het binnenland, 28 aan zee. Morgen krijgen we rond 30 graden en dan is er ook kans op regen of onweer.
0: Op de E17 van Gent naar Antwerpen vertraagt het verkeer iets voor Haasdonk. Door een obstakel zijn de linker- en de middenrijstrook versperd. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek zo'n kwartier vertragen in Temse komt door werken.
2: M&M. Rate the song.
0: Ja, onze Rate the song gaat nog steeds mee. Het is het nieuwe liedje van Luna, dat heet Schoonzoon. Luna, die kan je kennen van deze.
3: Kan het even op pauze.
0: Zeker, dat kan zeker op pauze. Schoonzoon heette ze de nieuwe Rate the Song. Het gaat over zo het moment dat je op familiefeesten zo opnieuw de vraag krijgt. Steeds opnieuw en opnieuw. En hoe is het in de liefde? Dat is zeer vervelend. Dat heb ik... dat zeg ik niet zelf, want ik ben getrouwd. Dus bij mij is het sava. Daar mogen ze het vragen. Als je single bent, is dat niet zo leuk. Maar wat vind je van het liedje? Van de muziek? Van de tekst? Van Schoonzoon van Luna? Jouw punten op 10 nu meteen in de app van M&M.
2: Rate the Song.

Ja, de reacties, ze zijn zeer uiteenlopend hoor. Van de hele hoge punten, een paar keer 10 op 10 zie ik hier binnenkomen. 9 op 10 van Nathalie, die zegt perfect met dit weer. Zolig, echt een zomers liedje. Jolien zegt, eerste keer dat ik het hoor. Die tekst is precies op mijn lijf geschreven. Ik ben happy single. En dit is echt zo een goede shout-out naar de happy singles. Zalige tekst, dikke 10 op 10. Komt nog een paar keer 10 binnen. Dan sommige mensen die zeggen 4. Ik vind het een beetje eentonig. Zelfs 0 op 10 komt hier binnen. Huppakee. Dus ja, dat wil zeggen dat het totaal van die schoonzoon... ja, toch weer doorgaat hoor met een 7 op 10. Dat wil zeggen dat je hem zometeen opnieuw hoort bij The One and Only. Wekker zetten en vrienden, zometeen om 10 uur. Het is zijn laatste show hier op M&M. Zorg dat je erbij bent. The official sound of summer. Hey, dit is Wannes en ik ga met een cocktail in de hand doorheen het hele land.

0: Veel showbiznieuws vandaag in de krant. Dus is het tijd voor het waanzinnige item waar ik jou voor nodig heb. Klopt de kop? Ja, ik geef een kop uit showbizland. Jij moet zeggen of je klopt of niet. Goed luisteren, the devil is in the details. Het kan soms zijn dat er zoiets kleins aangepast is aan de kop. Of het kan natuurlijk gewoon zijn dat die echt klopt. Dat het vandaag eens gewoon helemaal juist is. Kop van vandaag is... Steffi Merci krijgt gouden kaas voor 1000 verkochte kaasjes. Ja, Steffi Merci heeft dus een award gekregen. Een gouden kaas voor 1000 verkochte kaasjes. Klopt die kop? Ja of nee? Stuur maar door in de app van M&M.
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
2: Dit is deze week...

0: Nou, toch even korte onderbreking, want mijn kinderen zijn blijkbaar aan het luisteren en aan het kijken.
1: Hallo papa.
0: Ja, hallo, dag, dag Ruby. Soms doet ze ook een kleine Sergio na. Voilà, en mijn zoon is ook aan het kijken. Wilco, hallo, hallo. Voilà, bij deze is dat ook weer gebeurd. En dan kunnen we nu verder met de show. Richting Klopt de Kop. Ja, de kop van vandaag gaat over Steffi Merci. Ja, en de kop was... Steffi Merci krijgt gouden kaas voor 1000 verkochte kaasjes. Maar klopt die kop? Ja of nee? Dag Eli, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen, wat denk je? Klopt die? Ja of nee?
2: Ik denk dat die klopt.
0: Je denkt dat de kop 100% klopt... Ken je de kaas van Steffi Merci?
2: Ja, ja, maar nog niet geprobeerd.
0: Nog niet geproefd. Hij is inderdaad zeer veel verkocht, maar de kop klopt niet. Want het is niet 1000 keer, maar het is 100.000 keer.
2: Aha.
0: Dat is toch crazy? Sorry, maar echt waar, die heeft zo het idee van ik ga kaas op de markt brengen. En dan bam, voordat je het weet is dat 100.000 keer verkocht. Jij bent op dit moment onderweg, Eli, naar het land van de kaas.
2: Ja, inderdaad, Frankrijk.
0: Allee, schitterend. En is het voor werk of plezier?
2: Nee, we gaan naar de Champagne-streek een beetje tasten, ja.
0: En dat is niet voor uw werk, neem ik aan?
2: Nee, dat is niet voor uw werk, nee.
0: Huppakee, naar de Champagne-streek een beetje tasten. En wie is we?
2: Mijn vriendin en dan nog wat bevriende koppels.
0: Maar jezus, maar Eli, wat een fantastische dag ga je tegemoet. Is dat daar een beetje te doen qua hitte?
2: Ik denk een beetje hetzelfde als bij ons. Ja, we zijn denk ook 35 graden. Dus,
0: Oké, okay, dus je gaat gewoon zo wat rustig in de wijnkelders gaan zitten. En dan op het gemak. Voilà.
2: Ja, inderdaad.
0: Oh man, ik ben echt een klein beetje jaloers als ik het zo hoor. Allee, ik zou zeggen, geniet ervan. De kaas van Steffi Merci die ga je daar niet vinden. Maar op zich, er zijn wel wat alternatieven. Hè.
2: Ja, ja, klopt.
0: Het is dat. Salut vriend, geniet ervan en groetjes aan uw madame.
2: Dag.
0: Yo.
2: Ja, doei.
0: Bye bye.

0: Oké, okay, vriend, ik ga nu een keer echt gewoon meteen van jou laten afhangen wat jij op dit eigenste moment wilt. Zo net voor 9 uur. Het wordt waanzinnig warm, dat weten we al. Maar wil jij qua muziek iets dat in die warmte meegaat? Iets dat ongeveer zo klinkt? Ja, Hot In Here van Nelly, dat is een optie. Of we gaan een beetje verkoeling zoeken en we gaan voor deze.
1: Ice, Ice Baby.
0: Ja, dus Ice, Ice Baby of Hot In Here van Nelly. Normaal moet je in de app sturen en zo, hè? Maar ja, ik heb zo mijn eigen truc bij Robin van de Radio. Ik zet gewoon de telefoonlijnen open. Dat is bij deze gebeurd. Je mag nu bellen naar 078 78 10 10. Dus dat is 0 2 keer 78 2 keer 10. Dat is een magische truc. Je gaat dat merken van zodra dat je belt, kom je rechtstreeks bij mij hier in de studio binnen. En dan wil ik maar één ding van jou horen. Wil je Hot In Here om die warmte echt nog wat meer te omarmen? Of gaan we toch voor Ice Ice Baby? Oké, we gaan eens zien. Hallo, met wie?
2: Hallo, met Eline.
0: Hi, Eline, gaan we voor de warmte of gaan we voor de verkoeling? Eline? Voor Hot In Here of voor Ice Ice Baby?
2: Hot In Here.
0: Hot In Here, gewoon de warmte omarmen.
2: Ja, klopt.
0: Voilà, Eline. Dat is de democratie, hè. De eerste die belt, die telt. Een zeer, zeer goede keuze.

0: in here.
1: 1996.
2: Heel onbezorgde andere tijden.
1: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
3: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
1: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
2: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
1: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
2: Er is een voor- en een na-Dutroux.
1: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
0: Goedemorgen, het is 9 uur.
4: VRT Nieuws.
0: Met Charlotte Krul.
5: Goudzoekers zijn niet welkom in Dendermonde. Want de politie roept hem op om niet naar het gebouw van het CAW te komen. Daar werd eerder deze week veel goud gevonden met een waarde van 9 miljoen euro. Tientallen mensen zijn intussen naar het gebouw gekomen. Arbeiders vonden de goudstaven en munten tijdens renovatiewerken aan het gebouw. Maar intussen is er niets meer te vinden, zegt de politie.
6: Dat is een grote bouwwerf natuurlijk. Dat is een gebouw dat wordt afgebroken. Dat staat er vol met machines, werkmensen die aan het werk zijn. Er zijn grote putten waarin mensen kunnen vallen. Dus effectief geen goede omgeving om rond te lopen, zeker niet voor toeristen. En ook niet zeker voor goudzoekers, want alles is ondertussen al een mooie weg.
5: En wie de schat mag houden, is nog niet duidelijk. De federale politie waarschuwt voor een gevaarlijke race-app. Dat schrijft het laatste nieuws. Straatracen is verboden, maar in de app TripRank kan je punten verdienen als je snel rijdt. Wie bijvoorbeeld 250 per uur rijdt, ziet op zijn profiel een heel goede score verschijnen. Maar de federale politie waarschuwt, want snel rijden is gevaarlijk.
7: Zo'n apps die zijn natuurlijk absoluut uit een boze, want hard rijden is verboden en is ook levensgevaarlijk. Als je te hard rijdt, meer dan 40 km per uur te snel op de autosnelweg, dan hangen daar ook echt heel zware straffen boven je hoofd hier in België. Dat is iets wat veel mensen misschien niet voldoende weten. Je komt sowieso voor de politierechtbank en je kan een boete oplopen tot verschillende duizenden euro's en tot 5 jaar rijverbod.
5: De federale overheidsdienst Economie kreeg in de eerste helft van dit jaar al meer dan 1100 meldingen over hersteldiensten. Zoals loodgieters, elektriciëns, verwarmingstechnici en schoorsteenvegers. Soms is het werk niet goed gedaan, maar vaak gaat het ook over geld, zegt de FOD-economie.
8: Consumenten worden eigenlijk misleid als ze contact opnemen over de prijs. Ze krijgen eigenlijk geen correcte informatie bij het begin. En dan achteraf blijkt dat er vele honderden euro's bij komen. Dat soort dingen, het zijn echt soms schrijnende verhalen. Er worden vaak soms prijzen beloofd die heel mooi zijn. Een vanafprijs van 50 tot 150 euro, maar dan achteraf blijkt het vaak een nulletje meer te zijn.
5: De overheidsdienst raadt aan om voor de herstelling de prijs op papier te vragen. En je moet de factuur niet onmiddellijk betalen als je niet wil. Dat kan ook achteraf. Alle problemen hierover kun je melden via consumerconnect.be. En op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft Saliha Ghis zilver gewonnen in het hinkstapspringen. De andere Belgische hinkstapspringster Ilona Masson werd vierde. Ilien Vekeman ook, maar dan in het polstokspringen. Zonnig vandaag tot 28 graden aan zee en 37 in het binnenland. Morgen rond 30 graden maximum en kans op regen of onweer. Zondag meestal droog en tot 28 graden. M&M.
0: We gaan beginnen met Cameron Whitcomb en daarna heb ik een liedje. En het is een liedje op La La La. Wat zou dat zijn?

0: Kingdom of Fear, Cameron Whitcomb, 9:05. Heel goedemorgen.
1: Robin Keijaert.
0: Vrijdag 14 augustus, de laatste dag van een icoon van een man die meer dan 15 jaar hier bij ons was, bij M&M's. Ja, binnen een klein uurtje begint hij eraan als een allerlaatste show. Iedereen gaat klaarstaan, ik ga klaarstaan, jij gaat klaarstaan en we gaan het samen meemaken. Het afscheid, ja, van een icoon, maar we zwaaien hem met heel veel plezier uit. Die dodentocht. Man, dat moet je toch zien zitten. Zeker als het zo gigantisch warm is geweest de hele dag, om dan vanavond te beginnen. Gelukkig is pas om 9:00 dat het begint, dat die mensen daar gaan beginnen stappen. Mocht je zelf meestappen voor iemand, want heel veel mensen doen dat ook om iemand te eren, als eerbetoon. Heel veel succes. Geniet ervan. Wees voorzichtig. Hydrateren, dat soort dingen, dat is belangrijk. En vooral veel plezier vanavond met toch wel die pittige uitdaging. En dan voor de mensen die nog vol een bak moeten werken op vrijdag, is dat soms toch wel wat pittiger om zo die laatste uren te kloppen. Dus mijn vraag voor jou is eigenlijk simpel. Hoe lang moet je nog werken? Zijn er van die deugenieten die met de vroege zijn begonnen en die binnen een uurtje of twee uurtjes al klaar zijn? Stuur het gerust door in de app. Of ben je zo iemand die moet doorwerken tot 6:00 vanavond of tot 8:00 vanavond? Amai. Ik ben, ik support ervoor u, ik zal het zo zeggen. Je mag het doorsturen in de app van M&M. Tot hoe laat moet jij vanavond nog werken? Laat maar komen. Nou, veel gokjes over het liedje op La La La. Kabouter Plop, stuurt er iemand? Is het La La La L'Amour Toujours, toevallig? Maar had gekund. Nee, het is eentje van Kylie Minogue. Toch al van een tijdje terug. Deze Can't Get You Out Of My Head. Doe maar, Kylie.

0: What I want, that's what I want, liever van Lil Nas X. Het is vrijdag, werken op vrijdag. Dat kan soms eens pikken. Er zijn veel mensen die berichten sturen. Justin die zegt, moet tot 4 uur werken, dan auto wassen en dan naar het optredentje van mijn dochtertje. Ah, dat is altijd leuk om mee te maken. Dan hebben we nog Tinneke die zegt, ik moet tot 4 uur werken. We hebben ook nog... Oh, zo van die deugenieten, hè. Dat is hier een ander Tinneke, die dat ik ook nog heb. Die moet tot 12 uur werken. Ongelooflijk. Oh, dat is wel heel goed gezien. Lindsay zegt, ik werk in de bakkerij. Ik heb nachtdienst vanaf 8 uur tot ongeveer 4 uur. En dan moet ik zondagochtend ook nog eens de vroege werken. Maar daarna heb ik 3 weken vakantie. Geniet ervan, Lindsay. En dan hebben we ook nog Linda. Goedemorgen, Linda.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, tot hoe laat moet je werken?
1: Tot 6 vandaag.
0: Tot 6, oké. Okay, dus dat is echt nog aan de dag beginnen bijna. En waar werk je ergens?
1: Ja, ik ben aan het flexijobben bij Studio Stoot in Arendonk. Mm-hmm. En Studio Stoot is bij Studio Stoot in Arendonk. Mm-hmm. En Studio Stoot is een lingeriewinkel.
0: Ah, kijk eens aan. Hey, je had het al gestuurd in de app van M&M en het is daar blijkbaar druk vandaag.

0: Robin.
1: Ja, dank u. Dank u. Maar dat, ik zie nu die kleinste van mij, die is anderhalf, zo naar daar dan zo wat waggelen en dan zeggen, hier mama een bon. Ja, ik weet niet. Pas op, ik snap het, hè. Ik snap de charme ervan. Dat zeker. Allee. Je leert toch elke dag iets bij op de radio. Linda, dank je wel.
0: Heel graag gedaan.
1: Om dat even te delen. Heb je het zelf ooit gekregen van uw kinderen, lingerie?
0: Via de man. Ja, een bom.
1: Denk je wel, een vrijdag wordt dit.
0: Dus, lingerie is voor een vrouw altijd leuk om te krijgen. Ah. Dus, jawel. Ja.

0: Stromae met Alors on danse. Veel mensen die nog op congé gaan vertrekken. Stefanie stuurt, ja, ik moet nog werken vanavond tot 3 uur. Dan heb ik congé en dan ga ik met mijn zoon en met onze hond naar de zee. Melissa die zegt weer, ja, ook nog werken tot 4:30. En dan 2 weken verlof naar Italië, naar het Gardameer. Dat is de moeite. Dus veel mensen die zijn zo echt rustig aan het uitbollen. Dat is perfect. Als jij nog aan het werken bent op dit eigenste moment en je denkt, oh, ik wil zo wel een keer een liedje voor tijdens het werk. En wel, nu is het moment, jongens. 9:19. Ik heb nog 1 plekje hier in mijn playlist speciaal voor jou. Welk lied wil je horen voor tijdens het werken? Titel en artiest nu meteen graag in de app van M&M.
1: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B+-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Hola, 1+1 kilo gratis op tomaten.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
2: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd

0: It's Love to Be in Love. The official. M&M. Veel werkende mensen. Kim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Kim, je bent stevig aan het werk, ook met die temperatuur. Vertel eens, wat ben je aan het doen?
1: Wij zijn portretten aan het schilderen eigenlijk, in metalen van de Aldenaarde, in aan het Sportpaleis.
0: Ah, oh, oké. Okay. Portretten dus, voor de mensen.
1: Voor de ruwbouw en voor particulieren en bouwmarkten.
0: Ja, voor de mensen die niet weten wat een portret is, Kim, dat is zo'n gigantisch, zware, ijzeren balk, die zo draagbalken toch, hè?
1: Inderdaad. Die kunnen geverfd worden, maar die worden ook zo geleverd, eventueel.
0: Voilà. Ja. Wel content dat ik het toch wist wat een poutrel was. Goed, Kim, een lied voor tijdens dat werken, wat mag het zijn?
1: Ja, ik heb gewoon in mijn ogen Robbie Williams van The Angels. Ja, dat kan ik iets mee zingen, eigenlijk de beste eigenlijk. Okay. Ik denk dat hij ook een heel goed karaoke-nummer is, dat heel veel mensen gewoon... Een goeiemorgen,
0: Prins. Absoluut, dat is een fantastisch karaoke-nummer. Maar en jij kan dat meezingen, Kim. Allee, dus als ik zeg, doe een keer zo'n stukje van het refrein, dan ga je er gewoon voor.
1: Sowieso, maar nu vandaag niet.
0: Ah, dat is spijtig. Allee, dan stel ik voor dat je het gewoon doet. Niet op de radio, maar richting je radio, terwijl dat we hem spelen.
1: Sowieso, vriend.
0: Oké, okay. Merci, makker. Fijne werkdag, hè.
1: Ja.

waanzinnig goede keuze van Kim. Kim de Petrelleman. Angels van Robbie Williams. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen is door een ongeval in Contig één rijstrook versperd. Onderweg enkel wat lichte vertragingen. M&M.

maar het is echt heel duidelijk zomer bij de muziekredactie van M&M. Ja, wadden, de ene na de andere. Het is tijd voor Jordi Bernal, Kessie, Keno. Even kijken, dat kan tellen. Zometeen blijven we in het zomerse thema. Kan je een strandbal winnen?

0: Ya pá! Que sí, que no!
1: Robin Keijaert.
0: Ja, ik ben wel fan van de zomer tot nu toe. Het is mooi geweest. Ik ben nu helemaal terug aan het werk. Allee, als je dit werken kan noemen. Maar toch 2 weekjes. Mooie congé gaat aan de zee, aan het strand. Fantastisch. Als ik nu eens een tip mag geven voor iedereen die nog naar de zee gaat. Hou je goed vast. Klinkt misschien een beetje marginaal, maar pintjes van 25 centiliter. Dus dat is eigenlijk niet zo een volledige pint, of is het maar 20, ik weet niet. Zo van die hele kleine blikjes, dat is eigenlijk fantastisch. Dan voel je je niet super marginaal en je hebt zo toch de lichte verfrissing en je bent ook niet gewoon op het strand aan het zuipen, gelijk een of andere, je weet wel. Dus voilà, dat is mijn tip voor jou, voor mocht je nog richting de zee gaan. Een ander leuk hebben ding is een fantastische M&M strandbal. Die kan je hier winnen door de strandbal van vandaag te raden. Ja, ik heb me aan iets gewaagd, jongens. Oef, het was wel moeilijk. Ja, ik heb echt zo'n een popsterlied genomen. Een van de grootste popsterren ter wereld. Ik heb dat vertaald naar een balladversie. Het is aan jou om te raden. Ja, van welke artiest en vooral ook de titel van dit lied. Ja, wat de strandballade is. Dat mag je doorsturen in de app van M&M. Het gaat over deze.

hela. Ja, ja, kijk, voilà. Dus als de tranen nu in je ogen opkomen, het is oké, jongens, het is oké. Welk lied was dat? De titel van het origineel of de artiest? Je stuurt het maar door in de app van M&M. Het is voor de strandbal. Ook zeer zomers. Zeer goed. De Bausa met Magnetic.

0: Iron van Haven. Goedemorgen, Luna.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij wilt de strandbal winnen?
1: Ja, klopt.
0: Oké. Okay. Stel je wint, wat zou je ermee doen?
1: Ik zou hem gebruiken in mijn klas.
0: Aha, je bent leerkracht. Oké. Okay. Aan welke leeftijd?
1: Eerste en tweede leerjaar.
0: Oh, perfect. Perfect. Maar ja, dus het moment dat je dan gewonnen hebt en dat de school terug begint, ja, dan zou je... Ga je dan met die kinderen naar het strand gaan of hoe ga je dat arrangeren?
1: Dat zou leuk zijn, maar nee, gewoon op de speelplaats, ah, ja, wat spelletjes.
0: Goed gezien, goed gezien. Oké, okay, ik heb wel nog een antwoord van jou nodig. Welk liedje zoeken we? Wat was de strandballade?
1: Ik denk aan You Belong With Me van Taylor Swift.
0: Maar natuurlijk. Wat vond je van mijn innerlijke Swiftie?
1: Ik vond het heel mooi.
0: Dankjewel, Luna. Dat is, de leerkracht, hè, die zegt van... Maar goed gedaan. Goed gedaan, Mathieuke. Voilà, proficiat. Ja, ben je nu al bezig voor het nieuwe schooljaar, zo op 14 augustus?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Mo, oké. Okay. Amai. En hoe komt hij zo vroeg begint?
1: Ja, het is nog maar mijn derde jaar, dus nog veel dingen om te doen.
0: Een goed begin is het halve werk, maar een goed begin dat is maar de helft, zei de jeugd van tegenwoordig. Luna, heel veel succes ermee. De bal komt jouw richting uit.
1: Oké, dankjewel.
0: Yo, bye-bye. Hier is de set, Taylor Swift. You belong with me. You're

0: Mike.
1: Se salavi, baby.
0: Se salavi, baby, zeker. Ah, het is 7:10. Maar kijk eens, mijn favoriete persoon ter wereld is hier binnengekomen. Brahim, goedemorgen.
2: Dag, lieve favoriete vriend Robin. Goedemorgen.
0: Ça va, kompijtje?
2: Zeker, kompijtje, ja. Ça va wel.
0: Dat wordt wel een bijzondere laatste paar uren hier op M&M.
2: Dat is, het zijn de allerlaatste keer dat ik hier subiet mijn feestje mag bouwen samen met de luisteraar. Het gaat raar doen, toch wel.
0: Ja, dat kan ik geloven. Ja. Wat is het plan voor de laatste 4 uur?
2: Het plan zal zijn, zoals altijd, niet te veel zeveren, maar vooral heel veel muziek. Daar hou ik zelf van. Ik hou niet zo van heel veel gelul.
0: Snap ik.
2: Dus dat ga ik vooral doen. Heel veel goede schijven. En ik heb gevraagd aan onze muziekvriend hier, Wouter.
0: Ja?
2: Schuif die songs er absoluut nog in. En heeft dat gedaan. Dus ik heb een paar van mijn meesterlijke favoriete songs
0: er. Ja, ik zie hier al zoiets blinken daar van onder. Changes van Tupac.
2: Ah, ja. Dat is schuldig. Ja.
0: Dat is voor de Brahim. Oké. Weet je ook al wat dat je allerlaatste nummer gaat zijn?
2: En wel, dat is wel een dingetje. Want ik kreeg ook de opdracht van onze goede vriend Laurens hier. Die,
0: ja?
2: Laurens, die zei van, hey, zorg dat je alles gezegd hebt dat we moeten zeggen, zo voor 1 uur. Dus voor 1 uur ga ik 1 song nog draaien en een woordje zeggen.
0: Ja?
2: En dan weet ik zelf niet goed wat er gaat gebeuren.
0: Oh!
2: Ja, ik ben geboekt tot 2 uur.
0: Ah, ja, ja. Dus er komt nog iets tussen 1 en 2, maar je weet nog niet wat. Ja, ik doe hier nu wel zo wat, hey, surprise, surprise, maar ik heb wel een vermoeden.
2: Okay.
0: Lieve luisteraar, het gaat een moeite zijn.
2: Blijf, fuck?
0: Ja, blijf zeker.
2: Ik
0: blijf
2: hou er
0: zeker
2: dus niet van. Nee,
0: dat weet ik. Dat weet ik. In de 7 jaar of de 6 jaar dat ik hier samen met jou werk, weet ik dat. Als er nu één ding is dat Brahim niet graag heeft, zijn surprises. Maar het komt helemaal goed. Ja, Brahim, we zijn het daarnet al. Meer dan 15 jaar heb je hier gewerkt.
2: Crazy.
0: Als je daar een hoogtepunt moet uithalen...
2: Dat is onmogelijk.
0: Dat gaat niet.
2: Dat is onmogelijk. We hebben zoveel gedaan, gezien, beleefd. Echt onmogelijk.
0: Ja. Dat snap ik. En wat is voor jou, want we waren er daarnet al over bezig, naar de luisteraar toe dan, wat is daar hetgeen dat je het meeste meeneemt?
2: Wat ik eerder al vertelde is dat er heel veel mensen deze week al heel de tijd aan het sturen zijn van, onder andere een vriend vanuit Spanje, die stuurde van, speciaal voor jou de app gedownload, ik ga je missen. En al die tijd luisterde die man dus al 15 jaar lang mee vanuit Spanje.
0: Ah, wow, dat zonder dat je het wist
2: dingen.
0: Eigenlijk.
2: Dat zijn gekke dingen. En ook Inge, denk ik dat haar naam was, fitness buddy. Dus die nam mij altijd mee in haar oortjes in de fitness en dan waren we samen aan het fitness. Dat is toch crazy.
0: Je bent echt een deel van heel veel mensen hun routine en je bent ook oprecht, Brahim, gewoon een zeer toffe, genereuze mens. Ik ga nog een heel liedje voor u draaien. Uw eigen lied, dat ga ik nog niet doen. Ik heb het gevoel dat dat wel nog gaat passeren.
2: Oh, nee.
0: Maar om gewoon te tonen wat voor een genereus persoon dat je bent. 2-3 weken geleden zeg ik hier nog, terloops, zei Brahim, heb ik zo een vinylspeler gekocht en ik heb zo wel wat platen. De dag daarna stond meneer hier met 40 platen.
2: Tuurlijk.
0: Waaronder deze.
2: Oh,
0: Sexy Back van Justin Timberlake.
2: Zit er tussen.
0: Gewoon als cadeautje. En dat is wie dat jij bent, Brahim. Je bent genereus, zo vriendelijk. Het was een eer en een voorrecht om met u te mogen werken.
2: Te veel, maatje. Merci.
0: Super veel plezier zo meteen met je laatste show.
2: Dat gaat zeker goed komen.
0: En maak dat je erbij bent, hè. Voor die laatste keer, Brahim, op M&M.

0: Oh my god, maar jongens, dat kan ik echt niet aan. Mag ik nu voor de allerlaatste keer zeggen, heel veel plezier met de one and only Brahim.
1: Het pijnlijk moment hiervoor in Jong. Ai, ai, ai, ai, ai.
2: Gebeurt hier.
1: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
2: Gebeurt hier. Maar ook het
3: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho.
2: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
4: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
6: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
7: Heel goedemorgen, het is 10 uur.
8: 14 uur.
7: En dit is Charlotte Krul.
9: Goudzoekers zijn niet welkom in Dendermonde. Want de politie roept hen op om niet naar het gebouw van het CAW te komen. Daar werd eerder deze week veel goud gevonden met een waarde van €9 miljoen. Tientallen mensen zijn intussen naar het gebouw gekomen. Arbeiders vonden de goudstaven en munten tijdens renovatiewerken aan het gebouw. Maar intussen is er niets meer te vinden, zegt de politie.
10: Dat is een grote bouwwerf natuurlijk. Dat is een gebouw dat wordt afgebroken. Dat staat vol met machines, werkmensen die aan het werk zijn. Er zijn grote putten waarin mensen kunnen vallen. Dus effectief geen goede omgeving om rond te lopen, zeker niet voor toeristen. En ook niet zeker voor goudzoekers, want alles is ondertussen al een mooie weg.
9: En wie de schat mag houden, is nog niet duidelijk. Er zijn te weinig stadsgidsen voor de passagiers van alle cruiseschepen die in Antwerpen aanmeren, nu ze door de droogte niet meer op de Rijn kunnen varen. Het aantal aanvragen voor gidsbeurten bij Tour Management Belgium is sinds eind juli maal 5 gegaan. Ze moeten tot eind deze zomer zo'n 1200 gidsbeurten regelen.
11: We weten het zelf ook niet. We proberen het te regelen en bijvoorbeeld de 15e krijgen wij dan de vraag om alle details en ook gidsnamen en telefoonnummers door te sturen en we zijn nog altijd aan het zoeken voor de 15e, dus mogelijk zouden daar jammer genoeg toch wat gaten vallen. Dus het is echt zo gekke werk momenteel.
9: En de hitte van vandaag zal extra droog aanvoelen. Dat komt omdat de luchtvochtigheid zeer laag is. Normaal is die gemiddeld 75%. Straks zakt het naar 15-20%. En dat zullen we voelen, zegt weervrouw Sabine.
12: Wel, we gaan dat zeker voelen, want onze huid die wordt droog. We gaan een droge keel krijgen. Het voordeel is natuurlijk wel dat we niet het benauwde, het zwoele gevoel hebben. Dus dat maakt dat vocht van onze huid gemakkelijk kan verdampen. Waardoor het voor velen misschien net iets draaglijker blijft, omdat het meer een steinachtig effect geeft.
9: Droog dus, maar ook zonnig vandaag tot 28 graden aan zee en 37 in het binnenland. Morgen rond 30 graden, kans op regen of onweer dan. Zondag meestal droog en tot 28 graden.
8: M&M.
7: Vrienden, het is gebeurd. Vrijdag, hey, hallo, feestdag en ook mijn finale dag hier op M&M. Maar zo leuk dat ik hem samen met jou kan beleven. Let's go.
13: The official sound of summer.
8: M&M.

Isn't Ready staat trouwens op zondag 23 augustus op Pukkelpop. Kijk vrienden, mocht ik terug kunnen keren in de tijd, dan zou ik wensen dat dit deze vriend op Pukkelpop zou kunnen staan. Hey, dit is Tupac met Changes. Zet hem luid. Zoals ik zei, we vieren vandaag allemaal samen. Hey.

0: IKEA-tip van de week.
1: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
3: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50.

Ik zie jullie in de app van M&M, Stefanie Driessen. Hola, dat is hier al een en al goede muziek. Ik had het beloofd, vrienden. Voor mijn laatste keer hier op M&M maken we er één groot feest van. En kijk, ook op de schrijnwerkerij wordt er meegeluisterd. Shout-out Bert, ik zie je in Herzelen. Serieus weer aan het werk ook, hè. En daarvoor doen we het elke dag opnieuw. Voor iedereen die hard aan het werk is of even nood heeft om aan niks te denken. Nu met Sienna Spyro.

Trust Fall. Man, man, man. Jure, succes, man. Ik zie je in de app van de M&M staat op een werf. Hij doet al het werk. Ik sta mooi mee te schreeuwen daar op de werfradio. Vriend, man, in deze temperaturen, bewondering en respect voor. Go, go. Ik zorg voor de goede vibes, zoals beloofd. Dit is Rag & Bone Man met Human.

0: Don't put the blame on me.
1: Jongen, dat blijft ook een schijf dit, hè.
0: Don't put your blame on me.
1: Rag & Bone Man met Human. Vrienden.
2: Goh, lala.
1: Ik heb zo'n goed nieuws, want er komt iets aan. Stel dat je vandaag zo wat een dipje hebt. Je hebt wat, ja, geen goede energie op een vrijdag. Dat kan gebeuren. Maar de song die er zo meteen aankomt, die gaat jou gewoon instant vibes geven. Instant goede moed en een energieboost van je welste. Echt waar, beloofd. Eerst gaan we even snel naar de weg E40 richting kust. Daar is een half uurtje file rijden tussen Aalst en Wetteren. Door een ongeval is dat op de linkerrijstrook. Inge die staat er ook in, stuurt ze in de app van M&M. Succes, komt goed. E313 naar Antwerpen, ook een half uurtje erbij. Dat is vanaf Massenhoven. E17 dan naar Kortrijk, 10 minuten tussen Beervelde en Gent-Brugge. En andere vertragingen die blijven beperkt. Blijf in de buurt, echt waar, voor die energieboost. Zo net na Ugel met Jamaican. Ja?
3: Sound of summer.
4: The official sound of summer.
3: Right here.

Bam, bam. Ja, wat een feest hier, hè, jongens. Hey, vergeet niet, vrijdag feestdag. Het draait vandaag allemaal om jou daar. Tina van de Wallen, ik zie je in de app van M&M vanuit Waregem. Nood aan die boost, hè. En wel, ik snap het. En dit is jouw boost. Journey, don't stop believing. Go.

0: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schattig, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
0: Ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt.

Nou, genomineerd, hè? Voor de VRT Zomerhit stemmen kan nog steeds via VRT Max. Zometeen Disciples on My Mind, wat een schijf, maar eerst deze van Dasha. M&M.

0: Roma, Roma, ma gaga, oolala, what you been romance.
1: Iris Blijen, daar word ik ook blij van. Uit Ham, die is er ook weer bij, stuurt ze. Ik ben aan het meeluisteren vanuit mijn bakkerijtje. Hey, en ik ga mee bakken met jou samen met deze Jelly Roll nu. I'm good.

0: vanavond op VRT1.
1: Wij willen van jou een lijst met namen van alle mensen die de afgelopen 3 maanden in dat huis zijn geweest.
2: Nee, dat kan ik echt niet maken. Nee, er zitten allemaal belangrijke figuren bij. Doktoren, directeuren, echt van alles.
1: Nou, we zullen heel discreet mee omgaan. E-mail die lijst.
0: Op VRT1 in Flikken Maastricht leidt overspel tot moord op een chirurg. Op VRT Canvas kan je dag 5 van het EK Atletiek in Birmingham meevolgen. Of kijk op VRT Max naar de voor een Oscar genomineerde film American Fiction. Alvast veel kijkplezier.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
3: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
4: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open. Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
5: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging.

0: En zo wordt het 11 uur.
1: 14 uur.
0: Dit is Charlotte Krul.
2: De goudschat in Dendermonde werd door een jobstudent gevonden. En dat gebeurde samen met enkele arbeiders tijdens de renovatie van een oud gebouw in de stad. Kobe Philips vertelt hoe ze de gouden munten en staven hebben gevonden.
3: We zijn op het goud gestoten door grondwerken, omdat we een buis voor de riolering moesten leggen. We moesten door een stuk fundering waar we niet door geraakten en dat hebben we dan moeten wegschieten. Bij het wegschieten zagen we opeens iets goud liggen. En ik dacht dat we muntstukken van een euro hadden gevonden, allemaal op een rij. Maar wanneer we het goudklompje zagen, wisten we dat het over iets anders ging.
2: De goudschat in Dendermonde is 9 miljoen euro waard. Het is nog onduidelijk wie die uiteindelijk zal krijgen. Door de hitte schrapt de NMBS vandaag een aantal piekuurtreinen. En er wordt aangeraden om niet met de trein te reizen op de warmste uren van de dag. En genoeg water mee te nemen als je dan toch voor het openbaar vervoer kiest. Piekuurtreinen rijden normaal niet overdag, dan blijven ze op de sporen staan. En dat is vaak in volle zon. Daardoor loopt de temperatuur binnen heel snel op tegen wanneer ze dan moeten vertrekken. Het zijn ook vaak oudere treinstellen zonder airco. De hitte vandaag zal ook extra droog aanvoelen. Dat komt omdat de luchtvochtigheid zeer laag is. Normaal is die gemiddeld 75% en straks zakt het naar 15-20%. En dat zullen we voelen, zegt weervrouw Sabine.
4: Wel, we gaan dat zeker voelen, want onze huid die wordt droog. We gaan een droge keel krijgen. Het voordeel is natuurlijk wel dat we niet het benauwde, het zwoele gevoel hebben. Dus dat maakt dat vocht van onze huid gemakkelijk kan verdampen, waardoor het voor velen misschien net iets draaglijker blijft, omdat het meer een woestijn effect geeft.
2: Dieseltanken wordt morgen weer duurder. Voor een liter diesel betaal je dan maximaal 2,28 euro. Dat is 7,2 cent meer dan nu. De prijsstijging blijft het gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. En gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald die het luchtruim van Letland was binnengedrongen. Vermoedelijk was het een Oekraïense drone die door het Russisch leger uit zijn koers was gehaald. Ook in juni hebben NAVO-toestellen een drone neergeschoten boven Letland. De Baltische staten Letland, Estland en Litouwen melden meer en meer incidenten met drones boven hun grondgebied. En in Polen is vorige maand nog een drone neergestort. Zonnig vandaag tot 28 graden aan zee en 37 in het binnenland. Morgen rond 30 graden en kans op regen- of onweersbuien. Zondag meestal droog en tot 28 graden. M&M.
0: Vrienden, zometeen trappen we even die rem in met een song van een legend die we al sinds 2016 moeten missen. Hou je klaar.
5: The official sound of summer.
6: The official sound of summer.
5: M&M.

Ja, Laura, ik zie je. Is volle bak aan meeluisteren. Zusje, luister mee van op het werk. Onze Kevin is op weg om regenputten te gaan uitkuisen met dit weer. En ik denk, en ik zie jullie in de app van M&M. Merci voor die waanzinnig mooie berichten. Ik zorg als cadeautje voor waanzinnige pareltjes hier op jouw vrijdag. Wat denkt u? En jawel, het is de lange versie. Dit is Prince met Purple Rain. Wat een schijf, jongen. Die kapotte kruiden.

0: Aldi? Zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Mannekes,
2: Bompie,
1: deze ga je fantastisch vinden.
3: Denkt u?
1: Vrijdag en zaterdag.
2: Ja?
1: Is het nee?
3: Is het nee?
1: Tegen BTW.
2: Is het nee tegen BTW?
3: Allee, gast.
2: Dat is fantastisch.
1: Zie je wel?
0: Hoe maak je het? Samen met Gamma. Gamma. Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.

Boozé. Miles Smith, Blink Twice. Hey, gefeliciteerd. Ellie, vandaag 11 jaar jong. Laat papa Sam weten in de app van M&M. Geniet. Ja, dat genieten gaan we zo meteen doen. Met echt een schijf, jongens. Op vrijdag, Friday, Written Nightcrawler staat voor je klaar. Louis Capaldi, Someone You Loved. En voorlopig nog jouw nummer 1 uit de M&M 50. Morgen een nieuwe met Charlotte Siebe vanaf 10 uur. Shakira, Shakira en Burna Boy.

zal wel zijn. Feest, want het is vrijdag, vrienden. Hey, veel succes. Ik zie dat heel veel mensen buiten aan het metselen zijn.

0: van Gestel in de app van M&M. Shout-out naar de collega's van C. van der Linden. In de tuin aanleg, ja, met dit weer, ja, toch er alles aan doen om die klanten blij te maken. Dat zijn ze. Door weer en wind, vrienden, succes. Ik zorg voor goede muziek daar op de Werfradio. Eerst even naar de weg. Er staat wat file, 193 kilometer op de E40 richting de kust. Komt er een half uur bij tussen Aalst en Sint-Nijs-Westrem. E403 van Kortrijk naar Brugge, 10 minuten. Dat is tussen Ruddervoorde en de aansluiting met de E40 richting kust. Naar Antwerpen op de E313 telkens 20 minuten erbij, van voor Herentals Oost tot Herentals Industrie door een ongeval en vanaf Massenhoven. A12, kwartier erbij, vanaf Antwerpen Haven, ook op de E19 van voor Sint-Job. Op de Antwerpse ring 20 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel. En ruim een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Binnenringen om Brussel, daar 25 minuten filegolven. Dat is tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En op de buitenring 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op andere plaatsen nog wat vertragingen die beperkt blijven tot minder dan 10 minuten.
1: Brahim.

Ja, wat ik toch echt boeiend vind aan dit vak hier, dat is dat je soms een bericht krijgt in de M&M-app met daarin een song die je zelf al even vergeten was, maar die ooit in het jaar 2000 los op mijn MP3-speler op repeat stond. En dat is dit ding hier. Wat een schijf. Superfunk, Ron Carroll. Shout-out, Luc. Ik zie je wel in de app van de M&M. Dit is Lucky Star.

0: naar M&M Hits. Op DAB Plus en op VRT Max.
1: Ga met M&M naar de romantische komedie One Night Only.
2: What's your favorite part?
3: Extra cheese.
0: Ellie en Owen ontmoeten elkaar in New York.
2: Of sex.
1: Op de minst romantische nacht van het jaar.
3: Build up.
0: De

0: kans om naar One Night Only te gaan.
1: Vanaf 12 augustus in de bioscoop. Een stralende zachte huid, dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
4: Ah, wat, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus er komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak, omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, oh, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC, beweegt met je mee. IKEA-tip van de week.
5: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
6: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be. Deze week kom je bij Spar voor...
7: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
8: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
7: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Ah, dat is iets om naar uit te kijken. Teddy Swims volgend jaar in ons land. Op vrijdag 26 en zaterdag 27 maart in de AFAS Dome. Ja, feest.
1: M&M.
0: Oh lala, zometeen een pareltje uit de 90s. Coolio staat voor je klaar met Gangsta's Paradise. Maar eerst, omdat weekend eraan zit te komen, The Weeknd met Blinding Lights.

Ja, ik snap het. Jazid, ik zie je. Live aan de meeluister vanuit Marokko. Leuk, man. En in de app van Eminem heel wat blije gezichtjes ook bij het horen van Coolio's 90s hit Gangsta's Paradise. En ik heel blij dat ik deze Final Countdown, vrienden, met jou mag beleven. Met wat een schijven. Dit is mijn favoriet van dit moment. Last Frequencies. Goh.

0: De superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Mannekes,
3: Bompie,
2: die gaan we fantastisch vinden.
3: Denk je?
2: Vrijdag en zaterdag?
4: Ja.
2: Is het nee?
3: Is het nee?
2: Tegen BTW.
5: Is het nee tegen BTW?
3: Allee, gast.
5: Dat is fantastisch.
2: Zie je wel?
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma. Gamma.
8: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
9: En zo wordt het 12 uur. Goedemiddag. Dit is Yannick Aerts.
10: We zitten officieel in de derde hittegolf. Ja, en daarvoor moest het minstens 5 dagen na elkaar 25 graden zijn, waarvan 3 dagen 30 graden. En in Ukkel werd zo net de derde 30 graden gemeten. De hittegolf die duurt nu al 7 dagen. En de hitte die zullen we vandaag ook nog extra voelen en die zal ook extra droog aanvoelen. Dat komt omdat de luchtvochtigheid zeer laag is. En normaal is die ongeveer zo'n 75%. Straks zakt die naar zo'n 15-20%. En daardoor zal de hitte in de loop van de avond ook iets draaglijker aanvoelen. Een van de arbeiders die enkele dagen geleden een goudschat vonden in een oud gebouw in Dendermonde, was een jobstudent. Kopen is 18 jaar en vond munten en goudstaven goed voor zo'n 9 miljoen euro. En hij hoopt dat ze daar toch nog iets van krijgen.
11: Het eerste is inderdaad, je kunt dat hier wat verdelen met een paar mannen. En is dat een paar duizend euro, dan valt dat wel nog mee. Maar ja, 9 miljoen, dat is enorm veel geld, dus je weet ook dat je dat nooit allemaal kunt houden en dat je dat wel moet aangeven. We kunnen alleen maar hopen op een vindersloon, maar ja.
10: De federale politie gebruikt verschillende nieuwe celwagens voorlopig niet meer. Het komt volgens de christelijke vakbond omdat agenten en gevangenen er snel ziek in werden en de scherpe randen in die wagens te gevaarlijk zijn voor hoofdletsels bij snelle interventies. Dat schrijft het Nieuwsblad. Volgens de christelijke vakbond zijn de juiste procedures ook voor de aankoop niet gevolgd.
12: Dat allemaal kunnen voorkomen worden als men van in het begin de procedures had gevolgd zoals die voorzien zijn in de Codex Welzijn, dan had men heel wat moeite kunnen besparen en ook budget, want de federale politie heeft al niet echt veel geld, mogen we wel stellen, waardoor er nu middelen naar iets zijn gegaan dat eigenlijk om voorkomen worden.
10: Ja, in totaal zijn het zo'n 40 bestelwagens, goed voor 8 miljoen euro. De meeste problemen zijn wel intussen al aangepakt. En Romelu Lukaku is voorgesteld bij zijn nieuwe club Fenerbahçe in Istanbul. Hij zei dat hij als jong kind in Turkije had gewoond omdat zijn papa er toen speelde en dat hij toen wel al besefte dat hij profvoetballer wou worden. Het belangrijkste nu is voor Lukaku dat Fenerbahçe wint.
13: Hij reed hier in 96-97 en het is hier dat ik me suis réalisé que ik wilde devenir footballeur professionnel. En voilà, je suis là. Le plus important c'est que Fenerbahçe gagne.
10: Ja, vanmiddag blijft het dus zonnig en het wordt ook snikheet. 37 graden in het binnenland en 31 graden nog altijd aan de kust. Morgen krijgen we zon en wolken, halen we nog altijd 30 graden. Na de middag is er wel kans op een bui. En zondag en maandag blijft het wel meestal droog en dan zakt de temperatuur naar 25 graden.
14: M&M.
15: Hola. Ja, Karen de Blanke Tielt in de app van M&M laat weten dat ze nogal fan is van Olivia Dean. Karen, wat een toeval. Staat voor je klaar met Man I Need.
16: The official sound of summer.
17: The official sound of summer.
16: M&M.
17: M&M.

0: was on it.
1: Hey, hopelijk zit je in de buurt, want je hebt het voor het zeggen hier. Juist, de 23-jarige Luna brak volledig door met TikTok. In 2024 gebeurde dat. Je kent haar onder andere ook van haar samenwerking Stuk, samen met Meteor en Pauze, ook een waanzinnige song. Maar vooral nu je nieuwste die ze uit heeft. Hij heet Schoonzoon. En heel benieuwd wat jij ervan vindt. Mag je door in Rate the Song en mag je nog wat meer plays op jouw M&M? Dat beslis jij dus volledig zelf door er punten op 10 op te geven. En je ongezouten mening is altijd leuk om te lezen. Hoeveel punten op 10 geef jij Luna met Schoonzoon? Laat ze binnenkomen in de app van M&M. Rate the Song.

niet, maar de punten die komen wel serieus binnen in de app van M&M. Dankjewel daarvoor. Jona is helemaal fan, trots op haar, stuurt hij. 9 op 10 voor Luna. Schoonzoon van Luna, topnummer, zegt Lauke. Roberto gaat voor een 10 op 10. Katrien is minder fan, toch een nette voldoende. Vera gooit er een 8 tegen. Nog een 6 komt binnen hier. 8 op 10 zie ik ook. Kei leuk liedje. Jana gooit er een 10 tegen. Net zoals onze Ruben en Stefanos, ook helemaal blij met deze van Luna. Maar hoeveel brengt dat op 10? Nou, als we alles op een hoop gooien. Dus ze blijven maar binnenkomen, jongens. Oh, ik zie 8,5 op 10. En dat is goed. Goed gescoord. En dat is zeker meer dan genoeg om door te kunnen naar een volgende ronde vanavond na 6 uur opnieuw in Rate the Song. En niet te vergeten, dat allemaal dankzij jou. En dan, vrienden. Make life sing. Ik ga er straks samen met jou een feestje van maken tussen 1 en 2. Ik heb zelf geen idee wat hier allemaal op me af gaat komen. Ik laat het gewoon op me afkomen. Wat ik wel weet dit uur is dat we nog verder gaan feesten met allemaal favoriete schijven. Daarom fantastische collega's hier, hè? Shout-out. Onze Wouter van de Breen, die heeft dat hier allemaal voor mij gefixt. Mijn favoriete songs er hier en daar tussen geschoven. En deze mocht niet ontbreken, jongens. Het is zomer, het is feest, het is zon. I got you, Duke Dumont.

0: vallen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Alle Drico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: M&M. The official sound of...
3: Hallo vrienden, het zijn Manu en Charlotte hier en wij wensen jou een heerlijke zomervakantie.
4: Oh Manu, weet je wat ik deze zomer gewoon nodig heb? Jij, een Aperol Spritz.
3: En Gerard Joling.
1: Voorwaarden in de winkel.
2: M&M. The official sound of...
3: Hallo vrienden, het zijn Manu en Charlotte hier en wij wensen jou een heerlijke zomervakantie.
4: Oh Manu, weet je wat ik deze zomer gewoon nodig heb? Jij, een Aperol Spritz.
3: En Gerard Joling.

Die magic, die kan er wat van, zegt onze vriend Stefanos in de app van M&M. Zou wel zijn, wat een heerlijke mix, jongens, om op te viben. Zou wel zijn. Intussen 00:30 op de weg, daar staat zo'n 222 kilometer file. Op de E17 van Kortrijk naar Gent komt er een half uurtje bij. Dat is tussen de Pinte en Zwijnaarden. Door een ongeval zijn daar de linker- en middenrijstrook versperd. Richting de kust zijn er op de E40 zo voor drie kwartier filegolven. Dat is tussen Aalst en Drongen. Op de E34 is dat 20 minuten tussen Assenede en Damme. Naar Antwerpen vertraag je zo'n drie kwartier. Op de E17 vanaf het parkeertrein in Kruibeke. En ruim een half uur op de E313 van voor Massenhoven. Zo'n 20 minuten komt er ook nog bij. Op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst. A12 vanaf Stabroek en op de E19 vanaf Brecht. Op de Antwerpse ring dan. Daar komt er 25 minuten bij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Ruim drie kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Door een oliespoor op de linker- en middenrijstrook. N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek. Daar staat een kwartier file aan de werken in Temse. En andere vertragingen die blijven beperkt.

kijk, dat is leuk. Siebe heeft iets om naar uit te kijken. Ik ga deze man gaan bewonderen. Op Pukkelpop stuurt hij. Somber, homewrecker. Ik tel mee met je af, lieve vriend. En ik tel ook mee samen met jou af. We maken er nog één keer één groot feest van. Nu met Enrique Iglesias en Sean Paul. Bailando komt eraan.

0: In Nederland.
1: Doeg.
0: Italië.
1: Ciao.
0: Frankrijk.
1: Salut.
0: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot. Met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.

Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet. M&M.

Nog zo'n schijf. Man, man, dit hier. Killing Me Softly With A Song. Van uiteraard de Fugees. Hey, succes Els. Ik zie je in de app van M&M terug het klasje aan het opruimen. Goed bezig. Leuk dat ik dat met jou mag meebeleven. Vrienden, blijf even in de buurt. Straks heb ik geen idee wat er gaat gebeuren tussen 1 en 2. Maar net voor 1 heb ik nog iets leuks. Ook voor jou daar.

Hey, sorry papi, Topic en Becky G. Vrienden, vrienden. Lieve luisteraars. Hey, 15 jaar, dat is lang. Als ik daar vandaag zo wat bij stilsta, dan besef ik vooral hoe weinig vanzelfsprekend dat vooral is. Kansen krijgen, mogelijkheden of gewoon ja, de vrijheid hebben om keuzes te kunnen maken. Zoveel mensen kunnen dat niet. En daarom, vrienden, wil ik dit uur eindigen met een lied dat even doet stilstaan. Want we zien allemaal elke dag beelden waarvan je hoopt dat ze ooit stoppen. Zoveel mensen voor wie morgen alles behalve vanzelfsprekend is. Mensen die bang zijn voor wat morgen brengt. En dan kinderen. Kinderen voor wie er geen morgen meer is. En soms, vrienden, soms lijkt een klein gebaar misschien niets, maar in tijden van zoveel pijn kan zelfs een klein gebaar van medemenselijkheid een wereld van verschil maken. Dus, liefste luisteraar, het was me een genoegen.

0: het
1: pijnlijk moment hiervoor in Jong. Ai.
0: Gebeurt hier. En het
1: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw.
0: Gebeurt hier. Maar ook het
2: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho!
0: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt. Het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro.

0: Krijtje van Jannik Aerts.
1: We zitten officieel in de derde hittegolf. En daarvoor moet het dus minstens 5 dagen na elkaar 25 graden zijn, van waar 3 dagen 30 graden. En in Ukkel is nu de derde 30 graden gemeten vandaag. Meer zelfs eigenlijk al, 32,5 graden. En dat is ook meteen een dagrecord. De hitte zal vandaag trouwens ook extra droog aanvoelen. Dat komt dan omdat de luchtvochtigheid zeer laag is. Normaal is die gemiddeld zo'n 75%. Maar straks zakt die naar zo'n 15-20%. En dat zorgt er dan ook wel voor dat de hitte iets draaglijk zal aanvoelen. Bij de vele natuurbranden van de voorbije weken in Europa zouden er ook een aantal zijn ontstaan door oorlogstuigen die in brand zijn geschoten of ontploffen zijn. Dat zeggen experten in Nederland, Duitsland en Frankrijk na de branden daar. In België is in Co een granaat op een uitgedroogde rivierbedding beginnen te branden. En het risico is niet zo groot, maar het kan wel allemaal, zegt ontpijningsdienst Dovo.
2: Voor 9% kunnen we zeggen dat dit te maken heeft met een interactie van mensen op dat tuig. Dus door uitgraving, door het zakken van water in de rivierbeddingen en iets meer. Maar de kans dat er iets gebeurt, ook omdat we dus snel ter plaatse kunnen zijn, ook met de brandweer, is relatief klein als we dat vergelijken met andere landen. Maar als ik nog een raad mag meegeven aan de mensen, als er iets gevonden wordt, blijf er alsjeblieft vanaf. Verwittig zo snel mogelijk de politie en doe gewoon wat je moet doen.
1: De federale politie gebruikt verschillende nieuwe celwagens voorlopig niet meer. Het komt volgens de Christelijke Vakbond omdat agenten en gevangenen er snel ziek in werden en de scherpe randen in die wagens te gevaarlijk zijn voor hoofdletsels bij snelle interventies. Volgens de Christelijke Vakbond zijn ook de juiste procedures voor de aankoop van die celwagens niet gevolgd.
3: Wij hebben cijfers dat het toch om een budget over 8 miljoen euro gaat, dat dat toch een fameuze hap is. En ja, dan is natuurlijk spijtig als het om zo'n budget gaat, dat die nieuwe celwagens niet van in het begin volledig kunnen ingezet worden. Want we weten allemaal dat er zich nog meerdere problemen stellen dat het gaat over het vervoer van gedetineerden. Zo is een van de puntjes ook. Ja, de celwagens zijn eigenlijk te groot om in sommige gebouwen van justitie binnen te kunnen.
1: Vanmiddag blijft het dus zonnig en het wordt ook snikheet. 37 graden in het binnenland, 31 graden nog altijd aan de kust. Morgen krijgen we zon en wolken bij 30 graden nog altijd. Na de middag is er wel kans op een bui. En zondag en maandag blijft het meestal droog en halen we nog altijd 25 graden.
0: Brahim, zijn we nog oké?
4: Ja, ik ben oké, Laurenske, maar ik weet niet goed wat er komt. En ja? Dat heb ik niet zo graag.
0: Nog een uurtje, een paar dingen.
4: Oké. M&M.
0: Die is al 15 jaar bij M&M en wel echt heel veel programma's gedaan. We gaan nog een uurtje in de bloemen zetten.

0: deze, Brahim, daar ga je goed op, hè?
1: Amai, jongen, ik zit er gewoon te genieten, maar echt te genieten. Dat is mijn schijf, dit.
0: De Final Countdown van Europe. Liefste M&M-luisteraar, we mochten daar net de laatste uitzending van onze Brahim bewonderen. En ik denk dat er heel veel mensen met gespitste oren geluisterd gaan hebben. Want deze zender moet jammer genoeg afscheid nemen van een man die ook wel luistert, bij mij toch, naar de naam Brahim Jo.
1: Ja, juist.
0: Ja, jij zegt tegen mij, Laurenske, jij zegt tegen heel veel mensen, verklein.
1: Absoluut,
0: ja. Als ik me niet vergis, was jij de enige persoon die ooit tegen Astrid de Meuren Astridje mocht zeggen.
1: Oh, yeah.
0: Ik heb dat één keer gedaan en kreeg heel boze ogen van haar. Dan zei ze, nee, enkel Brahim mag dat. Heb je genoten van je laatste uitzending?
1: Ik heb maar echt waar genoten van de eerste seconde tot, en ik ben nog altijd aan het genieten, echt wel. Ik heb schijven kunnen draaien waar ik echt zo wild van word ook. Dus shout-out nogmaals naar onze Wouter die dat voor mij heeft gefixt en ertussen geduwd. Dus ik ben aan het genieten, echt waar aan het genieten.
0: Top. Het komende uur staat toevallig in teken van jou. Want zoals je weet, Brahim, heb je best veel betekend voor M&M, hè, waar je nu 15 jaar gewerkt hebt.
1: Ja.
0: Allee, nog eigenlijk 52 minuten, want ja, je bent geboekt tot 2 uur. Hè, dat is
1: ja, juist. Ja, ja.
0: Maar dus als je nog graag een boodschap voor Brahim wilt doorgeven, gewoon even sturen in de app. Er is al iemand die dat gedaan heeft daar straks, namelijk Fatia Atayeb, 48 jaar uit Zedelgem. Dat is je zus. Hè, en die zegt, ik wens mijn broer, jullie fijne collega Brahim, een hele fijne laatste werkdag bij M&M toe. En dus, we hebben ook heel veel boodschappen van M&M-dj's en collega's. En die ga je heel het uur lang horen.
1: Uh-oh.
0: Dus dat is leuk, Brahim. Laat ons beginnen bij Alexandra, Bob en Laura.
2: Oh, yeah. Brahim, het is Alexandra hier. Wij gaan u zo ongelooflijk hard missen bij M&M. Het was altijd zo plezant met u op de redactie en ook niet op de redactie. Zoals bijvoorbeeld in Disneyland Parijs, waar wij ooit eens 9 uur lang hebben gepresenteerd tijdens de zomervakantie. Naast de Hyperspace Mountain, weet je dat nog? We zijn er daarna ook nog eens een paar keer in geweest over kop. Het was zo plezant. Yeah. Die herinnering ga ik altijd blijven koesteren.
3: Lieve Brahim, merci om altijd goed gezind te zijn. Altijd te vragen hoe dat het met mij en iedereen gaat bij M&M. Ja, en eigenlijk ook gewoon om altijd de beste muziek te brengen naar onze M&M-radio. Ik wens iedereen een collega zoals jou toe.
2: Hallo Brahim, het is hier met DJ Laura Govaerts. En ik wil gewoon zeggen dat ik vereerd ben dat ik jouw collega heb mogen zijn. En dat ik eigenlijk stiekem jaloers ben op de mensen van Radio 2. Omdat jij nu gewoon hun dag beter gaat maken. Merci om altijd zo positief te zijn. Blijf jezelf. Dankjewel voor alle jaren bij M&M. En veel succes met wat er nog gaat komen. We zien elkaar nog. Doei! I'm moving to
0: the sun. Dat gaat dus heel de tijd zijn, hè, Brahim.
1: Wow. Crazy. Maar wel waanzinnig.

0: sun.
1: Move into the sun.
2: The official sound of summer.
1: Ondertussen keiveel berichtjes hier in die app van M&M voor onze Brahim natuurlijk. Bedankt Brahim voor de zoveel mooie jaren bij M&M. We wensen je veel plezier en altijd keiveel plezier naar jou geluisterd tijdens het werk. Ook iemand van Kort Brahim, altijd zo graag bezig. We gaan zijn stem zo hard missen en ga ze maar door. Het stroomt hier helemaal binnen en hij zit er nog bij Brahim. Het is 15 jaar, dan moet je heel veel programma's hebben gedaan. Weet je nog waar je ooit mee gestart bent voor M&M?
3: Ja, zeker. Ik heb er zelfs een post over gemaakt die ik later dan op Insta heb gegooid. Dat was de M&M Dance 50. Ga ik nooit meer vergeten.
1: Ja. Daarna de M&M Urban 50.
3: Juist.
1: Love Song Request. Ja. M&M Urbanize.
3: Yep.
1: M&M R&B, want dat is veranderd.
3: Ja, ja.
1: Marathon de Radio heb je ooit gedaan.
3: Ja.
1: Langs de Liefde heb je ooit gedaan.
3: Klopt.
1: Sing Your Song, heel lang gedaan.
3: Ja.
1: En dan nog al die andere programma's waar gewoon Brahim was.
3: Crazy.
1: Ja, zo werkt dat nu eenmaal. Ik heb twee collega's van Bloot. Namelijk Lotte van Wezenmaal en Dorian Ausums. En zij hadden graag het volgende tegen jou gezegd.
4: Brahim! Oh, ik ga u zo hard missen. Topper dat je bent. Want zo begroette jij mij elke keer als ik de redactie opkwam. Lotte, topper, hoe is het met u? Dat was elke keer gewoon een beetje thuiskomen als ik u zag. Want jij bent onze thuis. Jij bent M&M. Jij bent de warmte. Jij bent een vaste waarde. En we gaan u heel hard missen. Maar je gaat nooit uit ons hart verdwijnen. En ik ga af en toe misschien toch nog eens stiekem Radio 2 opzetten om eens te luisteren. Want dat deed ik nu ook al, naar u luisteren in de voormiddag als ik aan het werk was. En dan horen hoe een leuke, warme man dat je bent en hoe je omgaat met onze luisteraars. Dus echt waar, chapeau. Dank je wel voor alle jaren, voor al uw warmte en al uw harde werk. Bye bye. Love you. Ga je missen.
5: Sorry, maar wie gaat er onze dagelijkse portie smoothness in een dag brengen? Ain't nobody like you. Echt waar, Brahim. The world should know hoe dat jij presenteert, je intro's pakt, zorgt voor vertrouwen, voor rust, voor kwaliteit. Nee, niemand doet je daarna. Ik ga dat heel hard missen en ik ga u heel hard missen. En het gaat u absoluut supergoed. Tot ergens in de gangen.
1: Ja, Dorian Ausums en Lotte van Wezenmaal. Je hebt niet enkel gepresenteerd op M&M, je hebt ook vaak gezongen.
3: Ja?
1: Ja,
3: dat dat is waar.
1: Dat deed je onder andere met Love Song Request.
3: Ja.
1: Dan maakte je serenades voor mensen en zo.
3: Oh ja, dat is juist. Was dat vergeten?
1: Oeh, je bent dat vergeten.
3: Nee, hoe kan dat nu? Nee, maar dat is al een tijd weer geleden. Maar dat is waar. Met die gitaar.
1: Ja, je zat hier zo live in de studio.
3: Tuurlijk.
1: Ik heb dat toen van jou mogen overnemen, dat programma.
3: Ja.
1: En dat is voor mij het moment dat ik nog altijd op café aan mensen vertel. En dat is, ik heb ooit mogen zingen met Brahim live op de radio. En dat klonk toen zo.

0: Ja,
1: man. Echt, dat was zo leuk.
2: Dat was top, inderdaad, dat weet ik ook nog.
1: Je hebt ook gezongen over heel Vlaanderen met Sing Your Song Live.
2: Ja.
1: En dat klonk zo, Brahim.
2: Oh nee. Ladies and gentlemen,
1: are you gonna go my way? Dit is Are You Gonna Go My Way?

0: Botswana.
1: 2015, Brahim.
0: Oh my gosh. Oh my gosh.
1: Ging over heel Vlaanderen met Singer Song Live.
0: Oh,
1: en daar zong je dus deze. Zometeen nog meer gitaar van jou.
0: Oh, nee.
1: Maar het is iets speciaals.
2: Okay. Okay. Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schat ik, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
2: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Ga met M&M naar de romantische komedie One Night Only.
5: What's your favorite part?
6: Extra cheese.
7: Ellie en Owen ontmoeten elkaar in New York.
5: Of sex.
4: Op de minst romantische.

0: kans om naar One Night Only te gaan.
1: Vanaf 12 augustus in de bioscoop.
2: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is

0: heel veel collega's willen van alles tegen je zeggen, Brahim, en zo ook het team, dat je elke dag mocht afwisselen. Dat van de M&M ochtendshow. Wow.
1: Yo, het is Maureen hier. Ja, jongens, ik vind dat echt verschrikkelijk wat die werknemers van Radio 2 overkomt met de komst van Brahim. Ja, die maken geen enkele kans nog om sympathiekste werknemer van de werkvloer te worden, nu hij naar daar gaat. Wij hier bij M&M daarentegen, ja, wij maken terug alle kans. Nee, echt Brahim, alle gekheid op een stokje. Jij weet goed genoeg dat wij u keihard gaan missen. Jij bent zo'n toffe mens. Dus ze mogen daar hun polletjes kussen bij Radio 2. Ik ben ook super blij dat ik uw erfenis mag verzorgen, al uw luisteraars in de voormiddag. Ik ga die keigoed soigneren, maar komt af en toe toch nog alsjeblieft eens langs, zodat ik minstens één keer per maand Brahim kan roepen. Dat zou ik heel tof vinden.
2: Brahim, mijn grote broer van op de redactie. Merci om altijd zo lief te zijn. Ik ben super dankbaar voor een persoon als jij op de redactie, want ik wil dat jij weet dat mensen dat echt appreciëren, dat jij iedereen hetzelfde behandeld. Of dat dan nu een baas is, of dat dan nu een stagiair is die nog maar gisteren is begonnen. Jij ziet iedereen als hetzelfde en behandelt iedereen met evenveel liefde en respect. En ik wil dat je weet dat wij dat allemaal appreciëren. En merci om ook altijd zo lief, behulpzaam te zijn en een luisterend oor te zijn. Ik zie u super graag en ik ga u heel hard missen, Brahim.
3: Het gaat zo raar zijn om na de ochtendshow niet begroet te worden door Brahim, die zegt: the man, the legend. En ik zeg dat dan altijd terug, want jij bent de man, de legend van M&M. Altijd goedgezind, altijd vriendelijk en altijd professioneel. Behalve dan die ene keer, oh, wat was dat? Wij hadden een, denk ik, een Valentijnsprogramma op M&M. En jij waart een soort van muzikant on the road. Die iedereen op maat gemaakte liedjes ging brengen.
4: Oh no.
0: Ja.
4: Oh no.
0: Weet je dat moment nog, Brahim?
4: Nee, wacht. Wat was dat? Valent, met Valentijn?
0: Ja, maar we hebben dat toevallig teruggevonden.
4: Nee.
5: Take it away.
6: Let's do it.
4: Nee, what the fuck is dit?
6: Dit is de intro, hè?
4: Ah ja.
5: Ah ja, oké. Okay, ah, ja.
6: Het is niet instrumental.
3: Ah ja, ik dacht dat het een outro was.
4: Oh, oh my god, ja, dit. Oh nee. Op.
3: Even. Is dit een outro? Nee. Nee, sorry.
5: Tander. Dubbele, dubbele. Zweeg. Ja.
6: Right. Luister, luister. Op een. Alright. Wacht. Even serieus, jongens, kom op, zeg. Alright. Ja, jongens, hey, Matthijs, Vicky, Novovins, het is voor ons ook al heel erg druk in. En leuk geweest. Vandaar dat wij nu een beetje vervallen in een slappe lach. Maar hier komt hij, luister. Niet lachen, jongens, niet lachen, hè. Op een dag.
4: Sorry.
5: Sander, anders gaan we even naar buiten.
4: Oh, maar sorry. Oh, dat moet zo schoon.
6: Weet je wat? Het was een instrumentale versie van wat nog moet komen. Hè. Zullen wij zo meteen dan de serenade even herpakken, jongens?
5: Ah, jongens.
4: Oh, sorry.
6: All right.
4: What the fuck?
0: Ja, sorry, Brahim.
4: Oh my god.

0: Talk to You. Ja, die funkiness, dat gaat er nooit uitgaan bij jou. Hè?
1: I'm a funk man.
0: I love this. We doen een speciale vandaag, want Brahim heeft daarnet zijn laatste uitzending gehad. Het is eigenlijk zijn officiële laatste uurtje hier op M&M als M&M-DJ.

0: Justin Timberlake en My Love. Dat heb ik vooral onthouden. Vanochtend was Robin Keert aan het vertellen dat hij van jou ooit een paar vinylplaten heeft gekregen.
1: Klopt.
0: En dat deze... het zat sowieso Justin Timberlake tussen.
1: Justin Timberlake, dat was hem, ja.
0: Dus die zegt gewoon tegen jou, ik heb een nieuwe vinylspeler gekocht. En de dag erna kom jij met 40 nieuwe vinyls
1: aan. Ja, maar ik dacht nog, ik had nog een hele stapel vinyls liggen. En die liggen daar vol stof te verzamelen. Dus ik pak ze mee. Ik dacht, kies maar uit wat je wil hebben. En hou het, man. Dat is het mooiste wat er is. Geven, dat is echt, daar word je goed gezind van. The official sound
0: of summer. Je zit al een tijdje in Medialand, Brahim. Het begon in 2003 met Idool. En dan is die trein eigenlijk vertrokken geraakt. En dat zorgt ervoor dat heel veel mensen je kennen, maar ook dat sommige mensen zich wat raar kunnen voelen als ze starten met werken bij M&M, zoals Fabian.
2: Oh. Toen ik bij M&M begon te werken, was ik bij één iemand echt starstruck, met klamme handjes en alles erop en eraan. En dat was natuurlijk living legend Brahim. Ik bedoel, die mens, zijn legacy. Die heeft mee deels piste de wereld uitgeholpen. We moeten er even bij stilstaan. Dus mensen vragen ook soms, hoe is die in het echt? En ik zeg altijd, ja, gewoon, what you see is what you get. Dat is de meest vriendelijke, tofste, maar ook eigenlijk echt wel coolste mens. En die is, ik wou zeggen, op zijn leeftijd, daar bedoel ik absoluut niks mee. Maar toch nog altijd dezelfde coolness en dat gaat nooit weg.
3: Brahim is voor mij zonder enige twijfel de allerliefste man op de M&M radiowerkvloer.
1: Wow.
3: En ik ga hem ongelooflijk hard missen, want hij is ontzettend attent, galant. Hij is grappig en hij is een beetje als een vaderfiguur die altijd oprecht geïnteresseerd is in wat we aan het doen zijn, hoe het met ons gaat, of hij voor ons een koffie kan meenemen of wat dan ook. Mijn herinneringen zijn alleen maar mooi en ik ga hem onwaarschijnlijk hard missen.
4: Brahim, wij kennen elkaar eigenlijk al heel lang. De eerste keer was denk ik toen ik 8 of 9 jaar was bij Catnet Go of Catnet Freeze. Ik weet niet meer hoe het heette, dat was alleszins iets van Catnet. En daar heb jij mij toen breakdance les gegeven. En ik was toen zo'n fan van jou, je hebt me toen zoveel geleerd. Ik keek enorm naar jou op. En dan zoveel jaar later herinner ik mij ook nog het eerste moment dat ik na jouw radio mocht presenteren. En dat ik ook, net zoals toen in die breakdance les, superveel stress had. En dacht, oh my god, hoe gaat Brahim zijn? En ja, natuurlijk was je gewoon weer die geweldige, lieve man met die glimlach. Echt een fantastische collega. En ik heb zoveel van jou geleerd toen. Ik leer vandaag nog zoveel van jou. En ik hoop dat ik dat mag blijven doen. Ik hoop dat we elkaar nog heel veel tegenkomen in de gang. Merci, merci om zo'n fantastische collega te zijn. Lieve Brahim.
0: Dat was Charlotte Siebe en daarvoor Manu van Akker natuurlijk. Janne Klaarhout uit Torhout, 25 jaar, die zegt... Hey Brahim, toen je nog Catnet-rapper was, gaf je ons eens een handtekening in de Torhoutse woonwijk. Altijd even vriendelijk, zowel toen als al die jaren op de radio. Veel succes en genot in het volgende hoofdstuk.
5: Dankjewel.
0: En dat is het toch wel, nostalgie toch wel. Brahim, ja, iedereen heeft wel jou van kleins af aan veel M&M-luisteraars meegemaakt. Ja. Altijd meegekend in die media. En je gaat het gewoon nog keigoed doen. En we gaan nog een half uur een paar dingen doen, want ik denk van, ah, daar kan hem nu wel eens een keer van verschieten.
1: Oh.
0: Ja, spannend, hè?
1: Ja, enorm.
0: Er is ondertussen nog 238 kilometer file richting kust. Zijn er op de E40 voor 3 kwartier filegolven tussen Ternat en Drongen. Op de E34 is dat 1 kwartier tussen Oost-Eeklo en Damme. Op de E314 naar Brussel vertragen voorbij Genk-Oost door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen bijna 1 uur file op de E17 vanaf Haasdonk. Ook op de E313 van voor Massenhoven. Een half uur op de E34 van voor Waaslandhaven-Oost. En op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Rumst. En 20 minuten erbij op de A12 vanaf Stabroek. En op de E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpsering 35 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Berchem zijn er 3 rijstroken versperd door een ongeval. En ruim 3 kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Zuid. Op de binnenlanden rond Brussel 35 minuten file tussen Anderlicht en Deelbeek. Daar zijn de linker- en middenrijstrook dicht door een ongeval. Op de buitenring 1 kwartier tussen Wezenbeek en Wemmel. En 10 minuten kijkfile van voor Groot-Bijgaarde tot Deelbeek. Andere vertragingen bedragen minder dan 10 minuten.

0: de schoon, hè, Brahim?
1: Prachtige zoon.
0: Ja, Aisha van Khaled. Ah, Brahim, nu gaan we iets leuk doen.
1: Oké. Okay. M&M R&B's.
2: Brahim. Ja.
1: Love it.
0: Jaren heb jij ermee voor gezorgd dat er talent uit de urban scene, uit de hip-hop scene, de R&B scene, zijn eerste stappen hebben mogen zetten. Ik kom nog heel vaak op evenementen en als ik daar bepaalde artiesten tegenkom, zeggen die, ah, maar we zijn ooit bij Brahim op M&M geweest. Great. En wij mochten daar de eerste keer op de radio en dat was zo leuk. Elke keer voel ik nog dat mensen jou zo dankbaar daarvoor zijn, want dat is toch wel een klein beetje jouw kindje mee geweest, die M&M Urbanize, die M&M R&B.
1: Dat is zeker zo. Urbanize is ontstaan toen in de mix verscheen op televisie. Dat was toen ook een format met hip-hop-artiesten, ja, die zo wat niet echt een platform kregen. En dat was toen hier gelukkig mogelijk gemaakt om dat te kunnen gaan doen. Een klein platform creëren om talenten binnen te halen die anders misschien niet dat platform krijgen.
0: Dus, klopt. Ja. En je hebt dat niet alleen gepresenteerd.
1: Nee.
0: Je hebt dat samen gedaan met Esther Nwanu.
1: Ja, absoluut. Topper.
0: Maar ook met Astrid de Meuren, die je nu ziet als sportanker. Ook heel vaak bij het nieuws hier op VRT. En natuurlijk wouden zij ook nog iets zeggen.
3: Ten eerste, jouw ongeziene skill om het hoofd koel te houden in spannende situaties. Als newbie radiomaker die naast jou stond, voelde ik al snel, Brahim, die krijgt het wel gefixt. Hey. En dat werkt aanstekelijk, want voor ik het wist, fixte ik de dingen rustig mee.
1: Topper.
3: Ten tweede, jouw hart is groot, gigantisch. Iedereen past erin. Fans, collega's, artiesten, luisteraars. Voor jou is iedereen gelijk en krijgt iedereen dezelfde respectvolle en warme behandeling. En daar worden wij allemaal een beter mens van. Ik ga nog een favoriete herinnering naar boven halen. Eentje waar ik altijd met heel, heel veel trots en blijdschap op terugblik. De M&M R&B's Top 100.
1: Wow,
3: dat was een
1: mooi
3: hoogdag. Zo urenlang kunnen genieten van onze favoriete bangers. Wat zijn ze toch gelukzakken daar bij Radio 2? Dat die vibes nu hun redactie gaan overnemen. Dat je daar nog even mooie en fantastische momenten mag beleven, lieve Brahim. Het is jou ontzettend hard gegund.
2: Brahim, mijn vriend.
1: Zeker.
2: Brother from another mother.
1: Ook wel.
2: 12 jaar lang mijn maatje bij M&M. Eerst van de late night uurtjes met M&M Request, al heel snel ook van Urbanize. En dan jarenlang van The Office. Altijd even breed glimlachend, even joviaal en even vertrouwd. Aan één blik hadden wij sowieso genoeg om te weten wat we van de studiogasten vonden. In duo vulden wij elkaar dan ook perfect aan. Als was het voor een of andere hitlijst, op captatie of, jawel, voor die legendarische videoclip van Schudden, Schudden, Schudden.
1: Oh my
2: Schud
1: God.
2: Nu maar voort bij de vriendjes van Radio 2. Iconic.
0: Ik denk trouwens dat dat misschien nog ergens wel terug te vinden is, die videoclip van Schudden, Schudden, Schudden. Maar Brahim, ik heb misschien nu één iemand bewust vergeten te noemen.
1: Okay.
0: En dat is iemand, daar ben ik heel blij mee, die eigenlijk in de VS woont.
1: Huh? Oh.
0: Dat is DJ Lady S.
1: No way, en die is hier of wat?
0: En die is normaal gezien hier in de building.
1: Hey, dat is wel gek.
0: Want die gaat zo meteen ook voor jou een dik setje spelen. Dus...
1: Salam alaikum, zus.
4: Niet halen.
1: Zeker niet. Hey, leuk dat je er bent. Ik dacht dat je in Amerika... Wat doe je hier?
4: Surprise!
1: Wat? Hey, jij komt hier draaien. Jij moest er zijn? Nee.
0: Nee,
4: ik ben hier voor jou.
1: Nee, dat meen je niet. Kom op.
4: Ja, echt waar. Onze Laurens heeft aan mij gedacht. En die heeft gevraagd of ik in het land was.
1: What?
4: En ik zei van, voor Brahim, spring op een vliegtuig, maat. Dat maakt mij niet uit. Ik kom gewoon. Ik wil deze legendarische laatste dag hier op M&M niet missen. Omdat ik zoveel fantastische herinneringen heb met jou.
1: Ja, insgelijks.
0: We gaan zo meteen verder praten.
4: Yes.
0: Want ik ga jullie gewoon even elkaar een dikke knuffel laten geven.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Ah, eindelijk nog eens tomaat mozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
5: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes.
7: Esso, omdat elke rit telt.

0: moet nog komen.
1: Pommel in Thijs en het beste moet nog komen. Ja, en dan was ineens DJ Lady S hier opnieuw.
2: Ja, gek. Ja.
1: Je hebt daar super lang mee gepresenteerd, hè?
2: Maar ja, tuurlijk. We hebben ook Urbanize, Harlem Beach, Juice, van alles gedaan samen. Weet je nog?
1: Crazy, ja, hè? Juice, ja. Inderdaad. Is er ook nog even geweest. Ja, ja, ja. Dat was ik helemaal vergeten. Het coole is natuurlijk dat Lady S ineens besloot om niet meer in België te wonen, maar naar de VS te gaan. Hè? Zwaar, hè, Sahira?
3: Ja. Voilà. Het leven ben naar de VS gegaan.
1: Maar dan ben je wel gewoon vandaar blijven presenteren.
3: Ja, ik had die chance dat ik gewoon mocht verder doen vanuit de US.
2: Dat was echt gek, hè? Klopt.
1: En dus we hebben ervoor gezorgd dat DJ Lady S hier nog eens een set speelt hier op M&M. We gaan eerst nog naar drie collega's luisteren die toch ook nog iets tegen jou willen zeggen. Anke, Evelien en Wouter.
4: Lieve Brahim, merci om hier altijd met de grootste dankbaarheid en grootste lach op uw gezicht te staan. Merci ook voor elk leuk babbeltje 's middags, de leuke uitzendingen die ik samen met u mocht maken en vooral voor de mooie vriendschap die ik nog heel lang ga koesteren.
5: De dag is daar en I'm crying inside. Maar het gaat natuurlijk om jou en je gaat dat echt supergoed doen bij Radio 2. En ik moet ook toegeven, 10 jaar geleden was ik flabbergasted, want ik zat met de enige echte Brahim in team hitlijsten. Jij met de Urban 50 en ik met de Dance 50. En ik was echt insane trots dat ik dat overal kon gaan zeggen. Merci Brahim voor de ontelbare gezellige wissels. Ook de superleuke duo-presentaties die we hebben gedaan. Ik heb ervan genoten en ik heb er ook massa's veel van geleerd. En misschien nog één klein wistje datje. Jij bent de enige persoon die mij Evelientje mag noemen. Echt, niemand anders mag dat, alleen jij. Dus blijf dat vooral doen, ook nog in de toekomst.
6: Yo Brahim, het is Wouter hier. Ik wou je toch nog even zeggen met hoeveel plezier en trots dat ik elke dag de playlist van uw show gemaakt heb. En er is eigenlijk niemand die hem beter aan elkaar kan lijmen en praten zoals u hier elke voormiddag op M&M. Ik blijf sowieso fan en u volgen bij Radio 2. Dus merci vriend om zo'n ongelooflijke warme collega en mens te zijn.
1: Dan gaan we gewoon zorgen dat er even wat muziek is, Brahim.
2: Wow.
1: Voordat we hier bijna aan 2 uur komen. En ik heb voor niks die wereldserie anders laten afkomen uit de VS.
2: Leuk.
1: DJ Lady S. Dus blijf gewoon bij ons als je gewoon even mee in de vibe wilt geraken van DJ Lady S en Brahim. Want jullie waren echt keilang hier op M&M samen. Altijd samen. Dus ja, hoe zou je dat nu weer zeggen als je Lady S zou aankondigen?
2: Ladies, gents, vrienden hier op M&M. Geniet van een world premiere. She's in the building, DJ Lady S.

zullen we even zeggen. Er is volgens mij iets mis, maar we gaan daarvoor zorgen dat dat allemaal in orde is. DJ Lady S, zullen we even iets anders pakken? We gaan... Oh, Brahim wil je even stoppen, want ze hoort het niet. Ze hoort het niet. Ze hoort het niet. Er is iets misgelopen. Er is iets misgelopen, maar dat is niet erg. We gaan dat even fixen, hè. Voilà.

0: Je kent dat wel, op zo'n momenten moet er altijd een klein iets mislopen. Hè. Dat is zo typisch. Dat is zo typisch. Dat is niks. We gaan er gewoon mee starten.
1: M&M.
2: M&M R&B. Live from the city that never sleeps. Here is DJ

0: zo blij.
1: Maar echt, joh.
0: Ja, Brahim, dat is wat, voor het feest dat je altijd gemaakt hebt. Ik heb nog twee boodschappen van mensen. Oh, sorry, hoor.
2: Brahim, Louis hier. Als jij bij ons op de redactie kwam, dan vergat je meteen alles wat even tegen zat door jouw fantastisch lieve en warme uitstraling. En dat ga ik enorm hard missen. En daar mogen ze bij Radio 2 ook echt hun polletjes mee kussen. Want ze hebben er gewoon de warmste knuffelbeer en het allergrootste talent bij. Dus ik wens jou het allerbeste daar. En ik ga stiekem ook eens luisteren. Succes!
3: Brahim, the legend. Hey. Beste vriend, speciaal voor jou. Eén keer op de radio, een klein beetje wij.

dit plaatje, sorry, we konden niet anders dan er nog even insteken. En gewoon even zeggen, merci, jij gaat naar de grootste familie van Vlaanderen, Radio 2. Maar jij maakt ervan een

0: DAB+ en op VRT Max.
1: Alle Brico winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B+-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel. Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Een hele goede middag. Het is 2:00.
2: 14 uur.
1: Krijg je van Jannik Aarts.
3: Een jeugdkamp stopt door zieke kinderen. 7 jongeren zijn even naar het ziekenhuis gebracht na een salmonella-besmetting tijdens een jeugdkamp in Ferrières in de provincie Luik. Ze werden misselijk of kregen diarree nadat ze in de rivier de Oerte hadden gezwommen. De groep van jeugdorganisatie Youth telde zo'n 30 kinderen uit Vlaanderen en Brussel. Het kamp is vandaag ook vroegtijdig stopgezet, terwijl het normaal nog tot maandag zou duren. De burgemeester van Ferrières vraagt ook iedereen om uit het water van de Oerte te blijven. En we zitten officieel in de 3e hittegolf deze zomer. Daarvoor moet het minstens 5 dagen na elkaar 25 graden zijn. Waarvan 3 dagen 30 graden. En in Ukkel werd het vlak voor de middag de 3e 30 graden gemeten. Het is vandaag ook de warmste 14 augustus sinds het begin van de metingen. Het werd al 34,3 graden in Ukkel. En daarmee breken we het record dus van 2022. En het wordt deze namiddag nog zeker wel wat warmer. En bij de vele natuurbranden van de voorbije weken in Europa zouden er ook al een aantal zijn ontstaan door oorlogsmaterialen uit de vorige oorlogen die zijn in brand geschoten of nog zijn ontploft. Dat zeggen experten in Nederland, Duitsland en Frankrijk na de branden daar. In België is in Co een granaat op een uitgedroogde rivierbedding beginnen te branden. Het risico is eigenlijk niet zo groot, maar het kan dus nog wel altijd, zegt de ontmijningsdienst Dovo.
4: Voor 9% kunnen we zeggen dat dit te maken heeft met een interactie van mensen op dat puin. Dus door uitgraving, door het zakken van water in de rivierbeddingen en iets meer. Maar de kans dat er iets gebeurt, ook omdat we dus snel ter plaatse kunnen zijn, ook met de brandweer, is relatief klein als we dat vergelijken met andere landen. Maar als ik nog een raad mag meegeven aan de mensen, als er iets gevonden wordt, blijf er alsjeblieft vanaf. Verwittig zo snel mogelijk de politie en doe gewoon wat je moet doen.
3: Ja, en vanmiddag blijft het dus nog altijd zonnig en ook bloedwarm. 37 graden in het binnenland en nog altijd 31 graden aan zee. Morgen zon en wolken bij nog altijd 30 graden. Na de middag is er kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog en dan halen we 25 graden.
2: M&M.
1: Oh, het is hier nog altijd met de traantjes in de ogen, hoor. The man, the legend, Brahim. We gaan u zo missen, jong. Echt waar.

Cameron Wythkum en Kingdom of Fear. Nog heel veel berichtjes hier blijven binnenstromen voor onze lieve Brahim. Ja. Onder meer Greet, die stuurt ook bij mij blijven de ogen heel vochtig en nat, Anke. Een personage die we niet zomaar gaan vergeten. Simon van Rozen die zegt, Brahim Motje, ik ga je missen. Het ga je goed in jouw verdere carrière. Jason Broeke, Kiekevel, heel veel succes daar op Radio 2, Brahim. Annelies die stuurt ook nog, Brahim, ik ga je zo missen. Op mijn thuiswerkdagen luisterde ik altijd naar jou. Veel succes toegewenst. Het is zo mooi om te zien hoe lief jullie zijn voor Brahim. Hoe een grote vriend hij ook was hier voor jou op M&M. Hij is hier nu met de collega's, zijn nog aan het vieren. Er zijn happetjes hier ook op de redactie. We gaan hem ook hier als collega's heel goed uitwerpen. Want hij gaat het fantastisch doen, hè, bij de collega's van Radio 2. En we gaan hem allemaal zo ontzettend hard missen. Maar hij is en blijft.

0: Pompi.
1: Deze ga je fantastisch vinden.
2: Denkt u?
1: Vrijdag en zaterdag.
0: Ja?
1: Is het nee?
2: Is het nee?
1: Tegen BTW.
3: Is het nee tegen BTW?
2: Allee, gast.
0: Dat is fantastisch.
1: Zie je wel.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
4: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw gamma open is op 15 augustus.
6: Ideatip van de week.
7: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
8: Ah ja, om de matrassen te testen.
6: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
9: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
8: Wat?
6: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
8: En wat met de balletjes?
6: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
10: Een stralende zachte huid, dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2

0: En als je Meteor live wil zien optreden, dat kan morgen. Dan komt hij naar Bergfeest in Te Senderlo. Dat is nu bezig, dat festival. Het is hier met nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

Surreal met Stumbling in. Helaas op de weg. Ja, wordt er ook, komt er ook maar steeds meer en meer file bij. Ik zie je ondertussen al 246 kilometer in totaal. Richting kust op D40, drie kwartier filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Aalter. Op D34 naar Knokke, een kwartier tussen Oost-Eeklo en Damme. Op D314 naar Leuven, 1 uur file tussen Maasmechelen en Genk-Oost door een ongeval daar op de linkerrijstrook. Naar Brussel op de E40 tussen Afligem en Ternat, daar is de weg wel vrijgemaakt. Op de Antwerpse ring richting Gent nog een half uur extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een half uur tussen Sint-Annelinkroever en Borgerhout. Bij Antwerpen-West staat nog een defect voertuig op de linkerrijstrook. Op de R2 richting Stabroek nog 20 minuten vanaf Beveren. Naar Antwerpen dan, veel problemen. Een half uur op de E34 vanaf Melcelen. Ook op de E17 vanaf Haasdonk. Op de A12 vanaf Schelle 20 minuten. Op de E19 ruim een half uur tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de E313 vanaf Herentals-West 3 kwartier. Op de E19 vanaf Sint-Job 20 minuten. Op de A12 vanaf Antwerpen haven een half uur. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 20 minuten tussen Bornem en de A12. Maar jongens toch, nog op die A12. Van Antwerpen naar Bergen op Zoom in Stabroek door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de buiting rond Brussel nog 20 minuten file golven tussen Wezenbeek en Vilvoorde. Andere vertragingen zijn beperkt en het treinverkeer is nog onderbroken tussen Boeghout en Lier.

Lefty met Basten. Roel, die vraagt zich, Anker, heb je nog adem over na die verkeersinfo van daarnet? nog net een beetje, maar jongens toch, het is zo ontzettend druk. Als je nu in een van die files staat, geen nood. Ik ga het fixen met goede meezingers hier. Hey, wat dacht je van Holly?

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro.

missen. Maar ja, gelukkig blijf ik altijd trouw fan van Eminem. Nadat Donna is veranderd, had ze altijd aan haar eigen beloofd dat ze altijd naar Eminem ging blijven luisteren en dat ze altijd fan ging blijven. Oh, dat is zo lief. Maar je mag zeker ook wel eens overstappen naar Radio 2. Hè. Als je daarna maar terugkomt, hè, is dat een goede deal. Dat zullen we afspreken. Hè. Nu, Dua Lipa.

0: to dust. Oh.
1: Bastille. Nog 2 weken en dan is er het Daisy Chain Fields Festival. Een liefdadigheidsmuziekfestival. Georganiseerd door Olivia Rodrigo. Met een volledig vrouwelijke line-up en alle opbrengsten gaan naar het goede doel. Mooi, hè?

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
0: Eén moordzaak ons land zo veranderen.
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: koken.
5: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
3: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want de

0: Er was een gasexplosie in Brussel. In het centrum van onze hoofdstad zijn 3 mensen gewond geraakt bij die gasontploffing in een kantoorgebouw waar een agentschap van de Europese Unie zit. Het zou gaan om 2 werknemers van gasmaatschappij Sibelga en ook 1 brandweerman. De mannen waren ter plekke gegaan omdat er een gaslek was ontstaan bij werken. Een aannemer had per ongeluk in een gasleiding geboord en daarop deden ze dus 2 explosies voor. Het gebouw waar dat gebeurde is nu ook ontruimd. 7 jongeren zijn even naar het ziekenhuis gebracht na een salmonella besmetting tijdens een jeugdkamp in Ferrières in de provincie Luik. Ze werd misselijk of kreeg diarree nadat ze in de rivier de Oerthe hadden gezwommen. De groep van jeugdorganisatie Youths telde zo'n 30 kinderen uit Vlaanderen en Brussel. Het kamp is vandaag ook vroegtijdig stopgezet, terwijl het normaal nog tot maandag zou duren. De burgemeester van Ferrières vraagt iedereen om het water van de Oerthe ook te mijden. En er hangt vandaag veel ozon in de lucht. In 10 meetstations in Vlaanderen is de informatiedrempel overschreden. Ozon is een gas dat typisch ook ontstaat op warme dagen zonder wind. Je kan er geïrriteerde luchtwegen en ogen van krijgen. Risicogroepen houden daar best wel rekening mee, zegt de intergewestelijke cel voor het leefmilieu.
1: Het advies is op dit moment met deze drempel vooral voor kinderen, voor oudere mensen, voor mensen met bestaande aandoeningen aan de luchtwegen, om te vermijden om fysieke inspanningen te doen en om bij voorkeur binnen te blijven.
0: Ja, ook morgen zal er nog veel ozon in de lucht hangen. Op het EK Atletiek hebben zowel Ben Broeders en Ilio Fieltjes zich geplaatst voor de finale in het polstokspringen. Beide sprongen over 5,60 meter. Fieltjes is 20 jaar en neemt voor het eerst ook in zijn carrière deel aan een Europees kampioenschap. En Norvits is begonnen aan haar zevenkamp. Na de ochtendsessie met de 100 meter horde en het hoogspringen staat ze op de 7e plek. Op het vorige EK won Norvits een bronzen medaille. Vanmiddag blijft het zonnig en ook nog altijd snikheet. 37 graden in het binnenland en 31 graden aan de kust. Morgen zon en wolken bij 30 graden. Na de middag is er kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog en tot 25 graden dan. M&M.
2: En naast die gele, hete bol in de lucht vandaag hangen we er ook een paarse. Wat

My Body Isn't Ready. Wij zijn dat wel voor Somber op 23 augustus op Pukkelpop. En Ariana Grande, haar nieuw album Petal is uit. 12 nummers staan erop. Het is een beetje een andere stijl dan we van haar gewoon zijn. Er is Hater That Made You Love Me.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Ola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Zeg de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
3: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je je steekt liefst?
2: Doorbakken.
3: Zeker?
2: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.

is nu niet echt aan te raden, hè, om heel dichtbij te komen. Ach, voor de warmte dan toch. Eddie die zit op zijn dak. Daar is het ook heel warm volgens mij. Wat ben jij aan het doen op deze hete vrijdag? En hoe hou jij het hoofd koel? Je mag het gerust even doorsturen in de M&M-app.

Black Friday. Vooral een zwarte vrijdag op de weg, als ik dat zo zie. Want die files die blijven maar aanzwellen. En ondertussen staat er al 273 kilometer. Richting de kust op de E40 is het al meer dan 1 uur filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Aalter. Op de E34 naar Knokken nog 10 minuten tussen Oost-Eeklo en Damme. Op de Antwerpse ring richting Gent een 30 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland nog 3 kwartier tussen Sint-Annalinkroever en Antwerpen-Oost. Bij Antwerpen-West staat een defect voertuig op de rechterrijstrook voor wie van Sint-Annalinkroever komt en richting Gent wil. Dan naar Antwerpen ook veel problemen. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke 30 minuten. Op de E34 vanaf Melzele 35 minuten. Op de A12 vanaf Antwerpen-Haven 20 minuten. Bij Antwerpen-Noord is een ongeval gebeurd op die rechterrijstrook. Op de E19 dan vanaf Sint-Job 20 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven 3 kwartier. 30 minuten op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de A12 vanaf Schellen nog 20 minuten. Dan op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Alle andere vertragingen die zijn beperkt. Maar in Brussel zijn ook nog de tramlijnen 92 en 93 onderbroken tussen Louisa en Kruittuin. Je vermijdt dus ook beter de omgeving van de Treurberg bij het Centraal Station. En het treinverkeer is ook nog onderbroken tussen Boeghout en Lier. Er zijn wel vervangbussen en dat blijft zo tot 6 uur vanavond. Anke Goergen.

AI. Ja, ze komen naar ons land op 15 september. Dus niet zo heel lang meer wachten met de Wild World Tour. Helaas, als je nog geen tickets hebt, ik vrees ervoor. Het was heel snel uitverkocht. Er is Stromae nog en Papa Oud, hè.

0: New York, zalig. Oh, schattig, waar is ons hotel juist?
1: Ah, wat, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus kom data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Get it. KBC. Beweegt met je mee. Knaldi.
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi. Altijd slim.
2: IKEA-tip van de week.
4: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
6: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: een heel uur lang dit soort mixen. Het kan hoor, elke avond in Magic Summer. Tussen 9 en 10 moet je maar eens checken. Al die afleveringen die staan ook op VRT Max. Kan je daar allemaal terugvinden.
1: Hallo.

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL.

0: Er waren gasexplosies in Brussel. In het centrum van onze hoofdstad zijn drie mensen gewond geraakt bij twee gasexplosies. Die gebeurden in een kantoorgebouw waar een Europees agentschap zit. De gewonden zouden twee werknemers van de gasmaatschappij Sibelga zijn en ook één brandweerman. Ze kwamen ter plaatse omdat er bij werken per ongeluk in een gasleiding was geboord. Daarna waren er dus twee explosies in het gebouw zelf. En dat gebouw is ook zwaar beschadigd, dat zegt de preventieadviseur van de Europese Unie.
1: Het binnengebouw is wel goed aangetast. De vensters en zo binnen, die zijn allemaal kapot. De liften die zijn helemaal opgeblazen en zo. Dus er zijn heel dikke fissuren in het gebouw zelf. Dus ik denk dat de stabiliteit zal moeten toch herzien worden.
0: Het is de warmste dag van het jaar, met al zeker 35,7 graden in Ukkel daar straks. En er hangt ook nog altijd veel ozon in de lucht. Ozon is een gas dat typisch ontstaat op warme dagen zonder wind. Je kan er geïrriteerde luchtwegen en ogen van krijgen. Risicogroepen houden daar ook best rekening mee. Dat zegt Intercel, dat de luchtvervuiling in de gaten houdt.
2: De ozonconcentraties eilen een beetje na op de temperaturen. Dus als vanavond laat kouder wordt, dan zijn die ozonconcentraties nog net iets hoger zijn ook. Dus het advies als u wil sporten is om dat 's morgens vroeg te doen. Ozonconcentraties dalen gedurende de nacht en morgenochtend zullen die op het laagste punt zijn.
0: In de Hogeveen in het oosten van ons land is vanmiddag brand uitgebroken in een natuurgebied tussen Eupen en de Barak Michel. Wie daar in de buurt is, wordt gevraagd om zo snel mogelijk daar weg te gaan, zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. Die hebben drones nu ingezet om een beeld te krijgen van de omvang van de brand. En helikopters van de federale politie zijn ook onderweg met waterzakken. En door de warmte en de droogte is de wijnoogst in België al uitzonderlijk vroeg gestart. Op het domein Den Nachtegaal in Zonnebeke is wijnmaker Dirk vanmorgen al aan die druivenoogst begonnen.
3: Wij zijn nu 14 augustus beginnen plukken. Dat ja, de eerste keer is in alle jaren dat er in België wijnbouw geteeld wordt, is dat nog nooit gebeurd. Maar we hebben gewoon de laatste 6 weken ja, alleen maar zon gehad. Hè. Het zijn ietsje kleinere druiven dit jaar, maar de concentratie van aroma's is enorm. Dat zal zich sowieso leiden in een wijn die zeer mooi en kwalitatief zal zijn.
0: Ja, en wijn, dat kan je zeker vandaag gebruiken op deze warme dag. Zonnig weer en snikheet, 37 graden in het binnenland en 31 graden aan de kust. Morgen zon en wolken bij 30 graden. Na de middag is er kans op een bui. En zondag en maandag blijft het meestal droog en dan halen we 25 graden.
4: Het is te hopen dat er airco is in de auto's, want het is nogal wat file, hè Mona?
5: Ja, je gaat die nodig hebben. Richting kust bijvoorbeeld op de E40, 1 uur filegolven tussen Aalst en Aalter. Op de E34 richting Knokke, eerst 10 minuten bij van Meldselen tot Vraassenen. Verder op hetzelfde tussen Oost, Eeklo en Damme. Op de Antwerpsring richting Gent schuif je 40 minuten aan tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Antwerpen-Zuid is rechts dicht door een bermbrand. Goed uitkijken daar. Richting Nederland ook 3 kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Bij Berchem is een ongeval gebeurd. Maak in beide richtingen een reddingstrook. Richting Antwerpen een 30 minuten aanschuiven vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke. 20 minuten vanaf Meldselen. 25 vanaf Antwerpenhaven op de A12. Goed uitkijken bij Hoevenen en bij Ekeren. Want op beide plekken is er hinder door een ongeval. Nog naar Antwerpen 10 minuten bij vanaf Sint-Job. 40 vanaf Massenhoven. Een 30 minuten tussen Mechelen-Zuid en Reumst. En 20 minuten op de A12 vanaf Aartselaar. Rond Brussel op de buitenring zo'n 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Richting Brussel op de E40 extra uitkijken in Sint-Stevens-Woluwe. Daar is een ongeval gebeurd. Rechts andere vertragingen blijven beperkt. En in Brussel zijn de tramlijnen 92 en 93 onderbroken. Dat is tussen Louisa en Kruituin. Je vermijdt ook beter de omgeving van de Treurenberg bij het Centraal Station. En het treinverkeer is onderbroken ook tussen Boeghout en Lier. Daar zijn wel vervangbussen. En dat blijft zo tot 6 uur.
4: Sorry,
5: Mona. Dus niksje. Ik snap het. Het was genoeg.
4: Het is zo warm, kijk, we steken het daarop. Maar hé, zometeen cinematickets om te winnen. Woehoe!

tranen van goud. Mannekes, het is veel te warm vandaag. Emiel Naert die stuurt hier al een foto door van op zijn dashboard in de auto. 43 graden. Crazy. In Tielt is dat in West-Vlaanderen. Hey, maar dat brengt mij eigenlijk wel op een idee. Wat nu als we op zoek gaan naar het warmste plekje van België op dit moment? De winnaar die wint straks iets. Dat zullen we afspreken. Maar dan willen we eerst bewijs zien. Hè? Dus stuur eens even door de temperatuurgraden op foto in de M&M-app. En dan gaan we zien waar het warmste plekje is in België. En natuurlijk, het koudste zal ergens zijn in de airco. Daar gaan we jou naartoe sturen met de film One Night Only. Elke dag kan je al tickets winnen. En ik heb hier nog de twee laatste tickets liggen om naar die film te gaan. Dat wil je natuurlijk heel graag doen. Maar om die te winnen, moet je eerst even raden naar welke film ik nu aan het kijken ben. Oké, ben je klaar? Oh, het is zo schoon. Ik kijk naar een jonge vrouw die op het punt staat om te trouwen op een prachtig Grieks eiland. Maar vlak voor haar grote dag ontdekt ze toch wel iets heel bijzonders. Ze wil dolgraag weten wie haar vader is. Het probleem? Haar moeder heeft vroeger met 3 verschillende mannen een relatie gehad. En dus, ja, kunnen ze alle 3 haar vader zijn. Zonder dat haar moeder het weet, nodigt ze ze alle 3 uit voor haar bruiloft. En daar zie je die oude liefdes opnieuw opduiken. Geheimen die boven water komen. En natuurlijk muziek. Veel muziek, dans en romantiek. En als de hele groep begint mee te zingen met bekende nummers, dan verandert die bruiloft daar in 1 groot feest. Dus naar welke film ben ik nu aan het kijken? Als je het weet, stuur de titel nu door in de app van M&M. En dan maak je kans om naar de film One Night Only te gaan.

0: Levels van Avicii. Maar ik zie hier ondertussen al heel veel temperatuurmeters naar boven komen. Victor die stuurt hier al 31 graden. Bij Veronique is er al 40 graden. Het is ongelooflijk. Jouw temperatuurmeters mogen zeker nog binnenkomen in de app van M&M. Maar wie gaat er met die cinematickets naar huis? Dat is natuurlijk de vraag van vandaag. We zullen eens gaan checken bij Anaïs Rombouts. Dag Anaïs.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Zeg, jij bent nog super druk aan het werken nu. Wat ben je aan het doen?
1: Ja, ik werk bij een bakker. Ik ben een beetje vol stress nu. Maar...
0: ik snap het. En hoe komt dat zo stresserend is? Is er zoveel volk nu? Of?
1: Ja, ik heb nu juist een klant, maar ze zijn gewacht wel even.
0: Oh my god. Sorry, hè, mevrouw. Ze is even tickets aan het winnen. Zullen we het zeggen. Hè? En heeft ze veel besteld of safa?
1: Nee, ze is er nog eens binnengekomen.
0: Oké. Allee, Anaïs, zeg, vertel eens. Hoe graag zou jij nog eens naar de cinema willen gaan?
1: Ik zou dat heel graag willen, ja. Want het is al lang geleden, van februari geleden.
0: Oh, maar zo lang? Hoe komt dat?
1: Ja, ik heb juist een goede kameraad verloren. Daarmee heb ik heel veel stress gehad.
0: Oh, Anaïske. Maar zeg, dat is niet fijn. Dat is geen fijn nieuws. Dat snap ik helemaal. Hoe is het ondertussen nog met jou, nu op dit moment?
1: Ik ben helemaal oké nu.
0: Oké. Maar dan snap ik het. Dan gun ik het jou echt van harte om een avondje naar de cinema te gaan. En om naar die film One Night Only te gaan. Maar, lieve Anaïs, dan heb ik van jou nog een goed antwoord nodig.
1: Ja?
0: Ja. Zeg het eens. Naar welke film was ik aan het kijken?
1: Mamma Mia.
0: Dat zeg je vrij overtuigend. Uiteraard! Ja, keileuk. Je had het misschien meteen wel herkend aan de muziek of aan het verhaal.
1: Ja, klopt.
0: Ja, ik snap het helemaal. Goeie film, hè? Heb je hem al gezien?
1: Ja, ik heb hem altijd, Mamma Mia. Dus,
0: Ja, dat is. Ik heb hem denk ik ondertussen ook al 5 keer gezien of zo. En die muziek, dat blijft toch goed, hè, Anaïs?
1: Dat is waar.
0: Ah, wel, voilà. Eva, proficiat. Je mag dus met een plus one naar de film One Night Only gaan kijken. Die is deze week in première gegaan. En je wint hier de allerlaatste duo-tickets deze week. Dus proficiat, veel plezier ermee. Volgende week zijn er ook weer opnieuw gewone cinematickets te winnen bij, door Jan Aussem. Dus dat gaat ook plezant zijn. Lieve Anaïs, geniet er nog vandaar. Ik zou graag iets van ABBA draaien nu, maar dat is voor zo meteen, voor nog een iets specialer momentje. Dus dat komt er nog aan. Anaïs, salukes, hè.
1: Ja,

0: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: M&M.
3: Julie. En Brechtje.
4: Eindelijk zijn we vrij op vrijdagavond, zeg.
3: Ah, oh, yes.
4: Wat gaan we doen?
3: Rosé'tje drinken?
4: Oh ja, in het park.
3: Ja, in het hondenpark.
4: Oh, goed idee. Hopelijk hebben jullie allemaal een hele fijne zomer.

0: Britta. Ja, een hele goede middag. Het is verschrikkelijk heet vandaag. Dus laat die foto's van de temperatuur maar komen, hè, jongens. We willen bewijs bij wie het nu het warmste is vandaag in België. Stan die stuurt 38 graden in Stekenen. Bij Steffi Calis 42 graden in Antwerpen. Bij Guy de Koning al 43 graden voor het moment. En hij zegt het blijft stijgen, al 44 ondertussen. Wie doet beter? Je moet maar laten komen. Voor de rest, vandaag is er ook een icoon gehuldigd. Namelijk Kate Ryan, die staat al 25 jaar op het podium. En daarom is ze uitgeroepen als ereburger van Tessenderlo. Ze trad normaal gezien gewoon op tijdens het jaarlijkse festival Bergfeest in Tessenderlo. Maar als verrassing werd ze dus door de gemeente en alle inwoners gevierd. Dat is toch mooi, hè? Iets minder leuk nieuws ook nog van Natasia uit The Real Housewives of Antwerp. Want die heeft besloten om uit het programma te stappen. Dat heeft ze zelf aangekondigd op sociale media. Ze zei na veel nadenken heb ik toch beslist om The Real Housewives of Antwerp te verlaten. Ik kies voor rust, mijn gezin en vooral voor mezelf. En dat voelt als de juiste keuze op dit moment. Ik vind het wel straf dat Natasia dat beslist. De opnames zijn wel al begonnen. Dus blijkbaar zal ze wel nog te zien zijn aan het begin van dat nieuwe seizoen. En ik hoop echt waar oprecht dat het er goed mee gaat en dat ze de rust even kan pakken. Ja, en dan voor de rest is het natuurlijk nog een emotionele dag vandaag. Daar moeten we het ook even over hebben, want we hebben hier afscheid moeten nemen van onze liefste Brahim. Vriend van vele luisteraars, maar ook van alle lieve collega's hier. Hij deed vandaag zijn allerlaatste show hier op M&M. En mocht je het gemist hebben, dit waren zijn laatste woorden.
1: Lieve luisteraars, 15 jaar, dat is lang. Als ik daar vandaag zo wat bij stilsta, dan besef ik vooral hoe weinig vanzelfsprekend dat vooral is. Kansen krijgen, mogelijkheden of gewoon ja, de vrijheid hebben om keuzes te kunnen maken. Zoveel mensen kunnen dat niet. En daarom, vrienden, wil ik dit uur eindigen met een lied dat even doet stilstaan. Want we zien allemaal elke dag beelden waarvan je hoopt dat ze ooit stoppen. Zoveel mensen voor wie morgen alles behalve vanzelfsprekend is. Soms lijkt een klein gebaar misschien niets, maar in tijden van zoveel pijn kan zelfs een klein gebaar van medemenselijkheid een wereld van verschil maken. Dus, liefste luisteraar, het was me een genoegen.
0: Oh my god, we gaan hem allemaal zo ontzettend, ontzettend hard missen. En binnenkort is hem te horen bij de collega's van Radio 2. We kunnen alleen maar zeggen, merci lieve Brahim, voor jouw lieve karakter, je authenticiteit. Maar vooral, merci voor al die goede plaatjes. Thank you for the music. I'm

0: tsunami en vuurwerk. Ja, ik zie hier nog veel mensen die hun temperatuur doorsturen. Bij Steven is het 44 graden in Izegem. Tobias die stuurt bij mij hier in Ieper 42 graden. Jarne Barret die stuurt. De buitenthermometer die hangt nu wel echt letterlijk pal in de zon. En daar staat hij op 50,7 graden. Mannetjes. We gaan op zoek naar de warmste plek op dit moment in ons land. Dus als jij nog beter kan doen, stuur maar door in die app van M&M. Hoe warm is het nu bij jou, Mona?
1: Bij mij is het heel koud. Ja, jij zit ook op de VRT en ik vind die airco er echt ongelooflijk hard staat. Dus ik heb het raam net zelf opengezet.
0: Maar ik snap het, dat is hier echt al heel de tijd het ding deze zomer, dat die airco veel te hard staat. Je moet hier met lange mouwen komen werken.
1: Ja, maar echt, ik heb hier een pul naast mij en ik heb dus nu een beetje het raam opengezet. Dat er toch wel... Allee, ik had echt gewoon te koud.
0: Ja, ik snap het. Bij deze, als de mensen luisteren hier van het gebouw van de VRT, zet het een beetje warmer, ten airco.
1: Ja, dat mag echt wel.
0: Oké, ondertussen toch weer al 260. 56 kilometer op de weg.
1: Ja, het is pittig vandaag. Richting kust op de E40, 3/4 filegolven. En dat doe je tussen Erpenmeren en Aalter. Op de E34 richting Knokke, zo'n 10 minuten bij. Van Meldselen tot Vraassenen en tussen Oost-Eeklo en Damme. Op de Antwerpse ring naar Gent schuif je 3/4 aan. En dat is tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland is dat hetzelfde. Tussen Sint-Anna-Linkrover en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen, 20 minuten bij vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke. Ook vanaf Meldselen. Een half uur extra op de A12 vanaf Antwerpen. Antwerpen Havenen. Goed uitkijken bij Hoevenen en bij Ekeren op die A12, want daar is er nog steeds hinder door een ongeval. Nog naar Antwerpen, 40 minuten bij vanaf Massenhoven. 40 minuten ook tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Daar staat nog eens een defect voertuig rechts waarvoor je moet uitkijken. En 10 minuten op de A12 vanaf Aartselaar. Rond Brussel op de buitenring enkel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Andere vertragingen die blijven beperkt. In Brussel zijn de tramlijnen 92 en 93 onderbroken tussen Louisa en Kruijten. Je vermijdt ook beter de omgeving van de Treurenberg bij het Centraal Station. En het treinverkeer is ook nog altijd onderbroken tussen Boeghout en Lier. Er zijn wel vervangbussen en dat blijft zo tot 6 uur.

0: Clean Bandit en Zara Larsson. Met een symfonie. Hey, doe jij mee met de dodentocht straks? Dan mag je het nu al even laten weten in de app van M&M. Zometeen bel ik je met de jongste deelnemer ooit.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
2: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: Ga met M&M naar de romantische komedie One Night Only.
4: What's your favorite part?
5: Extra cheese.
6: Ellie en Owen ontmoeten elkaar in New York.
7: I'm sex.
3: Op de minst romantische nacht van het jaar.

0: Repeat It. Vanavond start de dodentocht. Bjorn die stuurt, mijn zoon doet vanavond ook mee met de dodentocht. Kei fijn, om 9 uur straks gaan er 13.000 deelnemers beginnen aan hun 100 kilometer daar in Bornum. De leeftijd om mee te doen is vanaf het jaar dat je 16 wordt. En dit jaar gaat de jongste deelnemer ooit van de dodentocht meedoen. En dat is de 15-jarige Reinoud, die dus dit jaar nog 16 gaat worden. Reinoud Goossens, dag Reinoud.
1: Hallo, goedenavond.
0: Hey, zeg, hoe voelt dat om de jongste deelnemer ooit te zijn?
1: Ja, ik vind dat toch wel heel cool. Allee, ja, het is niet dat dat vaak gebeurt. Dus.
0: Nee, voilà. Waarom wil je graag meedoen aan de dodentocht?
1: Vooral om in de voetsporen te treden van mijn vader. Want hij heeft hem ook al 2 keer gedaan. En ik ben ook al heel gemotiveerd door uitdagingen. Dus vandaar.
0: Kei tof, je papa gaat dus nu ook mee wandelen. Hoe lang zijn jullie al aan het trainen samen?
1: Al van begin dit jaar.
0: Oeh, oké. En hebben jullie dan een beetje voorzorgen genomen met de hitte?
1: Ja, zeker. Maar we hebben zonnecrème mee en ook genoeg water om te drinken onderweg.
0: Oké, chance. Lijkt mij wel leuk om dat te doen met jouw papa. Hè? Komen er voor de rest ook nog vrienden of familie supporteren onderweg?
1: Ja, ik heb een paar vrienden die aan de finish gaan wachten. En ook mijn broer, zus en mama gaan wachten aan de finish.
0: Oh my god, dat is keileuk. En weet je of ze zo speciale dingen gaan hebben onderweg om jou zo te motiveren? Of zo spandoeken of zo gaan maken?
1: Geen idee. Ik denk dat het een beetje verrassen wordt.
0: Oh, amai, oké. Amai, ça va. Maar ja, natuurlijk, het is heet, hè, Reinoud. Hoe warm is het nu bij jou daar in de auto?
1: 20 graden ongeveer.
0: Oh, met een airco, dat is een goede plek. Ja, we zijn hier op zoek naar de warmste plek op dit moment in België. Maar dus bij jou is Savan nog. Ik hoop ook, natuurlijk het start om 9 uur pas vanavond. Het gaat nog Savan worden met de temperatuur. Hè. Het gaat niet meer die hete dag worden zoals nu. Dus misschien goed dat het pas zo laat is. Ik vraag me af, is er misschien nog een nummertje waar ik jullie een plezier mee kan doen?
1: Eye of the Tiger van Survivor.
0: Zo'n goeie. Oh, die gaan we keihard draaien. Reinoud, merci en superveel succes met die 100 kilometer.
1: Thank you.

Bieke Adams is hier ook nog mijn man, Bram Descon. Die start deze avond ook aan de dodentocht. We duimen met z'n allen mee dat we morgen kunnen vieren aan de finish. Want zondag is Bram dan trouwens ook jarig. Wauw! Hey, dikke chapeau. Ik zou het nooit kunnen, 100 kilometer. Maar echt waar, respect als je meedoet.

0: in België op dit moment. Officieel is het 36 graden, maar het is op heel veel plaatsen vele, vele warmer. De winnaar, die gaan we straks ook nog iets geven. Bij Chris van Achter is het 38,5 graden. Bij Veronique Annaert is het ook 38 graden. Maya de Vos stuurt 40 graden. En er zijn er nog een paar, hoor. Marie-Jolie Sabbe, hallo.
1: Hallo, Anke.
0: Hoe warm is het bij jou op dit moment?
1: In Engelmünster 46.
0: 46 graden in Engelmünster.
1: Ja, dat is zweten.
0: Oh my god, dat snap ik. En waar zit je op dit moment?
1: Nu ben ik even naar de winkel. Ik had de hangkapstok nodig.
0: Ah, oké, geen probleem. Ja. In de winkel is gelukkig airco dan, denk ik.
1: Ja, inderdaad.
0: Oké, top. Ga je het goede weer ook nog een beetje vieren met misschien een paar leuke dingen om te doen?
1: Ja, dank van het weekend nog een keer met een barbecue in hang steken. Nog een keer genieten en op van het laatste congé-weekend van mij. Dus
0: het laatste
1: komt dan,
0: wat?
1: Dat komt van congé-weekend. Het is het laatste weekend dat ik verlof heb.
0: Amai, en hoe lang heb je verlof gehad?
1: 4 weken. Van 21 juli tot dinsdag.
0: Wow, 4 weken verlof. Was dat lang genoeg voor jou? Of...
1: Iets te lang.
0: Ja, ik snap het. Begin je zo al een beetje te verlangen terug om terug te gaan werken? Of hoe uitziet dat lang verlof?
1: Ja. Terugstarten.
0: Oh, oké. Ik snap het. Allee, maar dus en een barbecue dit weekend. Wat is je favoriete vleesje erop?
1: Rabbitjes met honing.
0: Exact, Marie. Echt top. Ik hou van de ribbetjes op het einde van een barbecue. Ja, I love it. Oké, maar dus jij hebt 36 graden. Wie doet beter, hè? Misschien zijn er mensen waar het nog warmer is op dit moment. We gaan op zoek naar de warmste plek op dit moment in België. Dus stuur het gerust even door in de app van M&M, jouw temperatuurmeter. En dan gaan we straks op zoek wie echt de warmste temperatuur heeft nu.
2: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale!

0: Vanavond op VRT1.
1: Wij willen van jou een lijst met namen van alle mensen die de afgelopen 3 maanden in het huis zijn geweest.
2: Nee, dat kan ik echt niet maken. Nee, er zitten allemaal belangrijke figuren bij. Doktoren, directeuren, echt van alles.
1: Nou, we zullen er heel discreet mee omgaan. E-mail die lijst.
0: Op VRT1 in Flikken Maastricht leidt overspel tot moord op een chirurg. Op VRT Canvas kan je dag 5 van het EK Atletiek in Birmingham meevolgen. Of kijk op VRT Max naar de voor een Oscar genomineerde film American Fiction. Alvast veel kijkplezier.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
4: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Goedenavond, het is 5 uur.
7: VRT Nieuws.
6: Met Jannik Aerts.
8: Er vielen 3 gewonden bij gasexplosies in Brussel. Dicht bij het centraal station in een gebouw van de Europese Unie was een aannemer vanmiddag werken aan het uitvoeren en raakte daar per ongeluk een gasleiding. En Wim de Waanzeneer, jij bent daar ter plaatse. Wat weet jij nog meer?
9: Wel, de gewonden zijn een brandweerman en 2 arbeiders van gasmaatschappij Sibelga. Zij waren al 2 uur binnen het lek aan het dichten toen er 2 krachtige explosies hebben plaatsgevonden. De oorzaak daarvan is momenteel nog onbekend. De schade aan het gebouw binnen zou aanzienlijk zijn. Op het moment van de explosies was het gebouw wel ontruimd, maar dus zeker 3 mensen zijn naar verluid zwaar gewond geraakt. Mogelijk ook nog een 4de licht gewonden, maar dat is nog niet bevestigd. Het lek zou intussen wel dicht zijn. Er is een perimeter rond het gebouw met hinder voor het tramverkeer.
8: In de Hogeveen, in het oosten van het land, is al 80 hectare natuur verwoest door een brand in een natuurgebied tussen Eupen en de Barak Michel. Wie daar in het natuurgebied is om te wandelen, wordt ook gevraagd om daar zo snel mogelijk weg te gaan, zodat de hulpdiensten daar hun werk kunnen doen. Helikopters van de federale politie die stijgen rond deze tijd op met waterzakken om die brand te kunnen blussen. Het vuur verspreidt zich door de wind verder weg van de wegen in het natuurgebied en het is dus niet gemakkelijk om die brand daar te blussen. Er zijn voorlopig geen huizen bedreigd. Amper 4 bedrijven hebben nog maar een tijdelijke toelating gekregen om hun gezuiverd afvalwater te geven aan boeren die veel te weinig water hebben nu met de droogte. Sinds een maand zijn die regels versoepeld om zo'n toelating aan te vragen. Volgens Vevia, de koepel van de voedingsindustrie, zijn veel bedrijven bereid om hun afvalwater te geven, maar ze hebben nog niet de tijd genomen om die aanvraag in te dienen. Enkele bedrijven die doen het intussen dus wel.
10: Bij het dienst Suiker kan je vanaf maandag 17 augustus ook water gaan ophalen en ze gaan ook water leveren aan de stad Tienen. Er zullen sowieso nog veel meer voedingsbedrijven volgen. Wij kunnen dat alleen maar toejuichen, want voedingsbedrijven zijn afhankelijk van de landbouw voor hun grondstoffen.
8: En de kust trekt vandaag massaal veel mensen. Het is de warmste dag van het jaar en we zitten ook al in de 3de hittegolf van dit jaar. Veel mensen die zoeken dus verkoeling voor de hitte aan zee. Op het strand van Nieuwpoort zorgt een zeebriesje toch wel voor aangename temperaturen en dat merken ook deze mensen.
11: Ik ben eigenlijk wel blij dat ik hier zit, want in Brussel is veel te warm.
12: Veel koeler dan in binnenland, hè. Maar als ik op het nieuws zag, inderdaad, was het daar bijna 38 graden. Dus ja, hier voelen we dat niet.
13: Van het thuisfront van mijn man, die aan het werk is, weet ik dat het daar heel hard puffen is. Dus we zijn echt wel blij dat we aan zee zijn.
14: Hier is beter met een fris windje aan de zee. Hè. In het binnenland is dat niet dood, het is veel te warm. Hè. Hier is dat goed. Hè. Nee, komen wij naar hier.
8: Ja, na de warmste dag van het jaar met 35,9 graden gemeten in Ukkel komen er vanavond en vannacht wel wolken. En tegen de ochtend is er ook kans op een onweersbui al in het westen van het land. Morgen trekken die onweersbuien doorheen het land. Heel de dag is er kans op onweer hier en daar. Waden 24 graden aan zee en 31 graden in het centrum. Zondag wordt het meestal droog en dan halen we nog 24 graden.
7: En Mona, hoe is de toestand nog op de weg?
15: Richting kust nog steeds lang aanschuiven. 35 minuten op de E40 tussen Sint-Denijs-Westrem en Aalteren. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je nu een half uur. Dat is tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Deurne goed uitkijken voor een defecte vrachtwagen op de middenrijstrook. Maak daar zeker een reddingstrook. Richting Nederland 35 minuten bij van Sint-Anna-Linkrover tot in Deurne. Komt door een ongeval links. Dan richting Antwerpen op de E17 een half uur bij vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Daar staat een defect voertuig rechts. 10 minuten op de E34 vanaf Meldzele. 20 op de A12 vanaf Antwerpenhaven. 40 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. Hetzelfde op de E19 tussen Mechelen-Zuid en De Werken in Rumst. En dan nog zo'n 10 minuten op de A12 vanaf Aartselaar. Op de E313 richting Lummen is bij Geel-West links afgesloten. Daar staat nu een defect voertuig. Rond Brussel op de buitenring een half uur bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Andere vertragingen die blijven beperkt. En het treinverkeer blijft ook onderbroken tussen Boeghout en Lier. Daar zijn wel vervangbussen en dat blijft zo tot 6 uur. M&M.
7: Het is dorstig weer, hè? Ah, wel, zo meteen bellen we met de hoofdbrouwer van de beste pils ter wereld. Alsjeblieft.

0: pintje toch smaken, hè? Zeker als het de beste pils ter wereld is. En die prijs gaat naar de West-Vlaamse brouwerij De Brabanderen in Bavikhoven. Want hun Bavik Superpils is uitgeroepen tot beste pils ter wereld. Hoe cool is dat, zeg? Dat gebeurde op de World Beer Awards. En dat is toch wel echt bijzonder om die prijs te winnen, want pils is wereldwijd de meest gedronken bierstijl. En er was dus ook een enorme internationale concurrentie. Een hele goede middag aan de hoofdbrouwer van Bavik Superpils. Dag Yves.
1: Dank
0: je. Hey, zeg, proficiat met die prijzen, hè?
1: Dank je wel, dank je wel.
0: Maar zeg, hoe hard hadden jullie toch verwacht dat jullie deze prijs gingen winnen? Of kwam het totaal onverwacht?
1: Goh, wedstrijden zijn altijd wedstrijden. Maar met Bavik Pils winnen we bijna jaarlijks wel ergens een wedstrijd tegen wereldmerken. Die meestal zelfs in meerdere landen deelnemen.
0: Okay.
1: Dus dat bevestigt alleen maar dat we goed bezig zijn. De jaarlijkse gestage groei van in een dalende markt bewijst natuurlijk met cijfers dat de kwaliteit geapprecieerd wordt door de consument. Maar het is altijd bang afwachten natuurlijk of je erbij bent of niet.
0: Zeker.
1: En de wereldbeste, dat is natuurlijk wel heel uniek.
0: Ja, tuurlijk. Amai. En jullie zijn dus nu echt officieel de beste pils ter wereld. Dat is een superzotte prijs om te winnen. Ik vraag me dan af, wat maakt hem dan de beste, Yves? Hoe komt dat, denk je, dat je die prijs hebt gewonnen?
1: Goh, allereerst, dat gaat misschien raar klinken, maar het team die hier dagelijks, het topteam die dagelijks werkt aan dat bier, dat maakt het eigenlijk uniek. Maar we onderscheiden ons natuurlijk door trouw te blijven aan ons recept. We werken met de beste grondstoffen, vooral met aromahoppen. Dat maakt ons ook wel iets verschillend. We brouwen nog op een vrij traditionele manier, maar in een heel moderne productie. Onze pils is onverdund, is van nature glashelder. Is uiterst professioneel afgevuld in flessen, vaten, maar ook in blikjes. We hebben ook een blikkenlijn. En eigenlijk, die productiekost wordt daardoor wel iets duurder, maar dankzij de investeringen van de familie De Brabander kunnen wij trouw blijven aan die waarden. En kunnen we ook wel concurrentieel blijven, wat soms moeilijk is.
0: Voilà, en dat verdient alleen maar die prijs dan. Hoe hebben jullie dat gevierd, dat jullie dat gewonnen hebben?
1: Goh, laten we zeggen dat we eigenlijk al een klemmetje vooraf hadden beginnen vieren. De personeelsleden van de brouwerij noemen zichzelf de Bavik Superpeople. En we waren vorige week samen met de bus naar Drangoter Festival geweest, waar dat we bierpartner zijn. En we hadden daar al allemaal samen groepsfoto's genomen op de festivalweide. Maar eigenlijk zal het pas gevierd worden volgende donderdag. Dus we hebben maandelijks hebben wij een Bavik Superpeople drink. Dat is een afterwork. En daar denk ik dat de volgende editie wel keihard in het teken zal staan van deze wereldprijs.
0: Voilà.
1: Heel zeker.
0: En daar zullen wel wat bavikjes gedronken worden, hè, Yves?
1: Dat ben ik vrij zeker,
0: ja. Allee, zeg maar,
1: op
0: merci.
1: Op een veilige manier.
0: Voilà, tuurlijk, uiteraard. Hey, merci om hier even aan de lijn te komen, Yves. En nog een dikke proficiat met die fantastische prijs. Doe daar alle collega's maar veel groetjes van M&M, hè. Goed?
1: Zelfde voor u, dank u wel.

0: laatste kans hier om jouw temperatuur door te sturen. We zijn op zoek naar de warmste plek van België momenteel. Dus hoe warm is het nu bij jou? Laat het weten en win hier zo meteen een warme prijs.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
2: Zeg, de Vos.
3: Ja, Lemmis?
2: Geraakte jij aan mijn stek met Frits?
3: Oei, wat doet hij er zo op?
2: Ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
3: Ja, en?
2: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: De Vos Lemmis.
5: M&M.

0: Het is officieel al de warmste dag van het jaar. En dat gaan we vieren door op zoek te gaan naar het warmste plekje van België op dit moment. Annie Kuppes die zegt hier in geel is het 38 graden. Bij Sandra uit Menen 39,5 graad. Dirk van Kamprouwen zegt in Vilvoorde in de tuin aan ons zwembad 37,5 graden. Minke Gerard op de straat staat er 42 graden nu. Raf Meeuwis zegt goedenavond hier in de auto 47 graden. Nu lekker de airco aan. Maar er is iemand die het nog heter heeft op dit moment. Guy de Koning, dag Guy.
1: Hey Anke, goedemiddag.
0: Guy, vertel eens, hoeveel graden was het bij jou nu?
1: 50 graden in de auto.
0: 50 graden! Oh my god, maar dat maakt jou dus wel de winnaar. Bij jou is dus officieel het warmste plekje van Vlaanderen. Hoe komt dat dat het zo warm is daar bij jou geworden?
1: Ah, ik weet dat niet. Ik vertrok vanuit mijn werk. Het was 45 graden en ik ben aan het rijden. Ik had mijn airco nog niet opstaan, omdat ja, best dat je die niet direct opzet als je een auto start. En ik ben aan het rijden en het is niet lang rijden. En ik zeg, ja, ik zet hem niet direct op. En dat bleef gewoon omhoog gaan. En dan hoorde ik dat je de warmste plek zocht. Ik zeg, ga die nu eens niet opzetten ze, en eens zien hoe hard dat dan omhoog gaat. En tegen dat ik thuis kwam, was het 50.
0: Amai.
1: Ik zeg, ja, ik ga wel uitstappen. Ik ga niet blijven luisteren naar de radio en in die auto hier.
0: Nee,
1: ik ga eruit.
0: Natuurlijk. Zeg, alle chance. Alle chance, Guy. Anders was je nu al van je zus gedraaid. Ik snap het. Hey, maar Guy, dus nu ben je gelukkig uit de auto. Zit je nu op een iets koelere plek?
1: Ja, ik zit in het zwembad thuis.
0: Oh, Guy.
1: Ondertussen zit ik lekker in het water.
0: My god. Voilà, dat maakt van jou van de warmste plek terug naar de meest leuke plek om nu te zitten van het land. Hey, maar Guy, dikke proficiat met jouw warmste plek van België op dit moment. Je wint hier ook een prijs. Je mag van mij een nummer kiezen. Welke mag het zijn?
1: Wel pak dan Bart Peters, hè. Swimming in the water, swimming in the pool.
0: Oh, dat vind ik zo goed. Oh, het is ook super toepasselijk. Allee, het is misschien ook wel een beetje heftig voor iedereen die nu niet in een zwembad zit. Maar kijk, we
1: ja,
0: kunnen
1: die
0: gewoon...
1: Ja, die met chillen,
0: voilà.
1: Succes, of anders... gewenst aan iedereen.
0: Voilà, merci. Of anders komen ze allemaal bij u plonzen, is het goed?
1: Ja, altijd welkom. Ik ken hem aan de rest ook niet.
0: Allee, dat is goed. Guy, merci en geniet van het zwemmen gedaan. Bye bye.
1: Ja, fijn weekend.

0: Sasha. And not at this party. Ja, Mona, ik zie hier op het verkeersschermpje staan. Er is 0 kilometer file.
1: Ja, er is inderdaad iets fout gelopen met onze systemen. Het is heel moeilijk voor mij om de wachttijden te ontrafelen. Oh. Maar ik heb een klein idee. Ja, het loopt hier helemaal mis vandaag.
0: Nee. Alhoewel, het systeem weet ook al van de warmte misschien.
1: Ja, wel, zo lijkt het wel. Ja, maar,
0: Maar geef maar de update die je kan, Mona.
1: Ja, voilà. En ik kan dus wel zeggen dat er veel file staat. Ja. Richting kust op de E40 bijvoorbeeld toch zo'n 3/4 filegolven. Dat doe je tussen Sint-Nijs-Westerm en Aalter. Op de Antwerpsring naar Gent een half uur bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Deurne staat een defecte vrachtwagen op de middenrijstrook. Richting Nederland 35 minuten aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen op de E17 een half uur bij vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke. Daar staat een defect voertuig rechts. 10 minuten op de E34 vanaf Meldselen. 20 op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. 35 minuten vanaf Massenhoven. Hetzelfde tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En dan nog zo'n 10 minuten bij de A12 vanaf Aartselaar. Op de E313 richting Lummen is bij Geel West links afgesloten. Daar staat een defect voertuig en je verliest zo'n 15 minuten. Rond Brussel 20 minuten bij op de buitenring. Dat is tussen Sint-Steven-Swoluwe en Wemmel. In Zaventem is de middenrijstrook dicht door een defect voertuig. Andere vertragingen die blijven beperkt en het treinverkeer blijft ook onderbroken. Dat is tussen Boeghout en Lier. Daar zijn wel vervangbussen en dat blijft zo tot 6 uur. Good.

0: Het is mijn laatste avondshow hier vandaag. Vanaf volgende week is Dorian er terug. Zometeen dan haal ik nog voor de laatste keer mijn vakantielijn boven. Dus ben je op vakantie nu? Laat het even weten waar. En dan ben ik heel benieuwd om te horen hoe het daar is bij jou.
1: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
2: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
4: M&M.

0: Berre. M&M, de vakantieleid. Nog wel een paar mensen die op vakantie zijn op dit moment. Stijn Blauwaard uit Oudenaarde die stuurt: wij zijn onderweg naar de Champagne-streek om mijn 29e verjaardag te vieren met mijn allerliefste liefje. Hopelijk komen we op de radio. Ah wel, bij deze is het gebeurd. Stijn, geniet ervan. Alicia Raya die is nu onderweg naar Oostende voor een avondtripje. Ook gezellig natuurlijk, al moet je de files er wel bij nemen naar de kust vandaag. Maar het vakantielijn die gaat vandaag helemaal naar het zonnige Spanje. Dag Thalia van Akker.
1: Hey, dag Anke, goedenavond.
0: Goedenavond, waar zit je ergens in Spanje?
1: Dicht bij Murcia.
0: Oké, en met wie ben je daar allemaal?
1: Met mijn man Stefan, mijn dochter Axel en mijn zoontje Mathis.
0: Maar schattig voor heel het gezin. Keileuk, wat was voor jullie zo de vereiste om een vakantiebestemming te zoeken? Wat moest er aanwezig zijn?
1: Voor mijn man de warmte en de zon. En voor mijn kinderen vooral water, dat ze konden spelen en afkoelen, natuurlijk.
0: Oh, zo schattig. En heb je al veel gespeeld dan?
1: Ja. Zandkastelen gebouwd, stenen gezocht. Van alles een beetje.
0: Amai, stenen gezocht. En wat voor stenen zoeken ze dan?
1: Mijn dochter eigenlijk gaat over de kwantiteit. De kwaliteit maakt ze niet echt uit. En mijn zoon die zoekt dan de hele mooie en speciale.
0: Oh, oké. Zo echt aan het water zo.
1: Ja, de auto, de koffer zit ook al redelijk vol met allemaal stenen die we nog ergens gaan moeten leggen of achterlaten, want die raken niet in onze valies.
0: Maar zeg, je gaat gewoon met 5 kilo stenen naar huis moeten, Thalia.
1: Ik ga die ergens moeten achterlaten, ja.
0: Zoals de kindjes aan het slapen zijn, dan zo alle stenen ergens terugdroppen.
1: Ik zal zoiets zijn waarschijnlijk.
0: Oh, maar zo leuk. Amai, dat is wel zalig dat ze daar gewoon zo kunnen spelen. Hè. Ik wil heel graag jou misschien nog een song geven. Eentje die jullie daar kunnen gebruiken in Spanje. Welke mag het zijn voor jullie?
1: Mijn dochter zou heel graag Takata horen.
0: Takata van Takabro. Keileuk. Merci. Ik ga die zeker draaien voor jullie. Hè. Geniet nog van die vakantie daar, Thalia.
1: Oké, groetjes aan onze familie thuis.
0: Da-da.

Ja, stuur toch jalap. Mijn kinderen hebben mijn plan van de stenen gehoord. Hey, succes daar nog, Talia. En jij ook een heel, heel, heel fijn weekend gewenst. Ik hoop dat je leuke dingen gaat doen. Ik vond het superleuk om de avondshow hier te doen. Volgende week.

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
3: Dat ik ook niet.
0: Kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
4: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
7: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
8: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
7: En dan met XXL acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella, XXL.

0: uur. VRT Nieuws. Met Jannik Aerts.
1: Er vielen zeker 3 gewonden bij gasexplosies in Brussel. Dicht bij het Centraal Station in een gebouw van de Europese Unie was een aannemer vanmiddag werken aan het uitvoeren en raakte daarbij per ongeluk een gasleiding. En Wim de Wazenheer, je bent nog altijd daar. Wat weet je nog meer intussen?
2: Wel, er blijft onduidelijkheid over de gewonden. We weten dat zeker 1 brandweerman en 2 arbeiders van gasmaatschappij Sibelga gewond zijn geraakt. Hoe ze eraan toe zijn, weten we voorlopig niet echt. We willen voorlopig dat niet zo verkwijt, omdat de families nog niet zijn ingelicht. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin is hier deze namiddag wel aangekomen en dat doet toch vermoeden dat het toch ernstig moet zijn. De schade in het gebouw zou in elk geval aanzienlijk zijn. Het gaslek is intussen gedicht, maar er is wel nog altijd een veiligheidszone rond het gebouw.
1: In de Hoge Venen, in het oosten van het land, is al 60 hectare natuur verwoest door een brand in een natuurgebied tussen Eupen en de Barak Michel. Het gebied is voor wandelaars afgesloten en de hulpdiensten vragen dan ook om zeker daar weg te blijven, zodat ze hun werk kunnen doen. Het vuur verspreidt zich door de wind ook verder weg van de wegen in het natuurgebied en daarom probeert de brandweer ook met quads de vlammen te bestrijden en zet ook blushelikopters in. Achille is bijvoorbeeld op weekend in de buurt daar en ziet heel veel rook.
3: We zijn hier aan de bosbrand bij de Hoge Venen. We waren van plan om een wandelweekend te doen. En vandaag gingen we 40 kilometer wandelen rond het meer Gillet. Maar we kregen een P-alert dat we onmiddellijk moesten vertrekken. En dus we hebben beslist om terug te gaan naar onze kampeerplek in een van de 4 getroffen gemeenten. En we zijn aan het zoeken naar een nieuwe slaapplek, omdat we niet weten of we daar kunnen verblijven.
1: Amper 4 voedingsbedrijven hebben een vergunning aangevraagd om hun gezuiverd afvalwater te laten hergebruiken door boeren. De regels daarvoor zijn vorige maand makkelijker gemaakt, omdat de boeren dat water door de droogte goed kunnen gebruiken. De koepel van de voedselindustrie VVA gelooft wel dat er nog veel bedrijven zullen bijkomen, maar voor sommige bedrijven is het wel niet mogelijk.
4: Het zal niet mogelijk zijn bij elk voedingsbedrijf, omdat het water meestal wordt opgehaald met tractoren. Die hebben toch een bepaalde grootte. En niet alle voedingsbedrijven hebben installaties die groot genoeg zijn om die tractoren te kunnen faciliteren.
1: En in Bornem in de provincie Antwerpen gaat vanavond, ondanks de hitte, de dodentocht opnieuw van start. Dat is een wandeltocht van zo'n 100 kilometer. De route wordt niet aangepast, maar de organisatie heeft wel enkele tips voor de deelnemers.
5: Wij roepen nog altijd onze deelnemers op om goed voorbereid naar hier te komen. Zeker goed pet te dragen, drinkbus mee te pakken, geregeld te drinken. Enorm belangrijk. Zonnecrème niet vergeten, eventueel een natte doek in de nek te leggen. We hebben al onze vrijwilligers goed ingelicht over wat is nu hittestress. Dus zij zijn heel alert om onze deelnemers in het oog te houden.
1: Ja, en na de warmste dag van dit jaar, vandaag dus, met 35,9 graden in Ukkel gemeten, komen er vanavond en vannacht wolken. En tegen de ochtend is er dan weer kans op een onweersbui in het westen. Morgen krijgen we doorheen de dag onweer op verschillende plaatsen met 24 graden aan zee en 31 graden nog in het centrum. Zondag is het meestal droog en dan halen we nog 24 graden.
0: Ik zie nog altijd 0 kilometer file, Mona. Maar als ik jouw tekst bekijk, dan staat er wel genoeg file onderweg.
6: Ja, inderdaad. Onze systemen hebben ook een beetje last van de hitte. Maar er staat dus wel nog genoeg file, inderdaad. Richting kust op de E40, 1 uur filegolven. En dat doe je tussen Sint-Nijs-Westerum en Aalter. Komt door een ongeval rechts. Op de Antwerpsring naar Gent een half uur bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Deurne moet je uitkijken, want daar staat een defecte vrachtwagen op de middenrijstrook. Richting Nederland 35 minuten bij van Sint-Anna-Linkrover tot in Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen 10 minuten vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke. Ook vanaf Antwerpenhaven en vanaf Sint-Job. Nog 25 minuten aanschuiven vanaf Massenhoven. En 20 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in de Rumst. Rond Brussel op de buitenring nog 20 minuten filegolven. Dat is tussen Sint-Steven-Soluwe en Wemmel. Richting Leuven gaat het 15 minuten trager op de E314 in Lummen. Daar staat een defect voertuig rechts. Andere vertragingen die blijven beperkt.
0: M&M. De dagen iets meer regen, onweer, maar nu nog zalig een hete vrijdagavond. We gaan er samen van genieten, nu met Another Talk to You.

Wie is er hier al klaar voor het weekend? Met Maroon 5 en Christina Aguilera toch al een stapje dichter gedanst. Moest het bij jou natuurlijk nog niet zover zijn. M&M. Rate the song. De laatste kleine verplichting die je nu nog hebt, dat is een laatste keer punten uitdelen deze week voor onze Rate the Song. Luna die zingt over dat ze de liefde nog niet heeft gevonden, maar dat daar nog tijd genoeg voor is met schoonzoon. Maar misschien ben je wel al helemaal verliefd op haar nieuwe nummer. Dan mag je een hoog cijfer doorsturen in de app van M&M op 10 natuurlijk. En als het toch zonder vlinders is, de buizen die mogen ook binnenkomen. Dus laat maar komen, jouw cijfer op 10 voor Luna en schoonzoon. Rate the Song.

De schoonzoon die komt nog niet, maar de punten gelukkig wel in de app van M&M. En overtuigend hoor, Joey van den Bergen uit Zelzaten. 10 met echt heel veel uitroeptekens. Ook Emma Frans is volledig overtuigd. 10 op 10, love it. Nog wat hartjes erbij. Ook Margot van Stappen, 10 op 10. Prachtig nummer, groetjes van Margot. Dan is er nog Kiano, die stuurt 6 op 10. Het blijft op zich wel hangen, maar ik ga het nog niet zelf opzetten. Misschien moet het toch nog een beetje groeien. Dus net geen buis, maar het kan nog met meer overtuiging. En Marleen der Koningen die stuurt een 0 op 10. Is echt niks voor mij. Dus die laatste cijfers, ze trekken het gemiddelde wel een beetje naar beneden. Maar toch... een 8 op 10. Voor Luna en schoonzoon. Dan weet je dat deze het weekend volledig overleeft. En bij Robin Keijer terecht komt liever tijdens Raid Song in.

0: het
1: pijnlijk moment hiervoor in Jong.
0: Gebeurt hier. En het
1: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
0: Gebeurt hier. Maar ook het
2: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho!
0: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50.

Berichtje van Brent in de app van M&M. Klaar om met de boys op outdoor weekend te vertrekken met straks al direct een dropping in de Ardennen. Dat klinkt al direct zeer spannend. Komt goed, Brent. Heel veel succes om je weg daar te vinden. De plannen van Pommelien Thijs, die zijn Rijversfestival. Je hoort daar straks.

0: Sorry, papi. En sorry, iedereen onderweg. Want Mona blijft echt drukken.
1: Ja, blijft druk. Richting kust op de E40, bijna anderhalf uur filegolven. Dat doe je tussen Sint-Nijs-Westerhem en Aalter. De weg is er wel vrijgemaakt, dus toch een beetje goed nieuws. Hou wel nog rekening met 20 minuten kijkfile of file nu in de omgekeerde richting bij Aalter. Op de Antwerpse ring naar Gent nog zo'n 20 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland verlies je een half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen aanschuiven vanaf het parkeerterrein in Kruibeke, ook vanaf Antwerpen-Haven. Vanaf Sint-Job nog 15 minuten bij, 20 minuten vanaf Massenhoven en 20 tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Rond Brussel op de buitenring hinder in Tervuren, daar staat een defect voertuig rechts. Verder 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En is in Beersel ook maar één rijstrook beschikbaar door een uitgebrand voertuig. Richting Leuven op de E40 hinder in Bertem komt door een ongeval op de spitstrook. En op de E314 in Lummen, want daar staat een defecte vrachtwagen op de rechte rijstrook. Ook 20 minuten bij daar. Andere vertragingen die blijven beperkt.
2: M&M. Evelien de Bakker.

0: Met zometeen de magische woorden: gentlemen, good night. Ladies, good morning. I'm a sucker for you. Van wie zouden die toch kunnen zijn? Je ontdekt het straks na onze big hits.
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
2: Dit is deze week

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: M&M.

0: Ladies. Good morning.
1: De terechte 10 punten voor Dieter, die had doorgestuurd. Ja, ja, dat is van Justin Timberlake en Señorita. Zeer goed gegokt. Absoluut. En ondertussen is het gebeurd.

helemaal klaar voor de strandbar bij haar in het dorp in Lommerzeel. Geniet ervan, zeker met die Fatjimbora. Dat is zalig om nog eens terug te horen natuurlijk op jouw vrijdagavond. Nu ook deze Nina Blekken samen met Loud. Dit is I Don't Know.

Zoals je wel weet, hadden we vandaag een redelijk moeilijk afscheid van onze allerliefste DJ Brahim. Als je dat vandaag hebt gemist, geen paniek. We gaan straks de traantjes nog eens in de ogen laten komen. Na 7 uur ga ik het moment nog even hernemen. Maar eerst nog eens deze Robin Thicke en Pharrell Williams op jouw vrijdagavond. Dit is Blurred Lines. Goeie

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Deze week kom je bij Spar voor...
1: Ola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Hey, goedenavond. Het is 7 uur.
3: VRT Nieuws.
2: Met Janne Gaerts. Roos van Otterdijk verlengt haar EK-titel. Ja, op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk goud gewonnen op de 100 meter vlinderslag. En dat is goed voor haar tweede medaille al op dit WK. Sporza-collega Hermien van Beveren, ze was de topfavoriete en ze heeft het toch wel goed gedaan, hè?
4: Ja, en ze kwam ook nooit in de problemen, ook al was ze zelf ontgoocheld over haar tijd. De start was wel weer prima. Van Otterdijk keerde ook als eerste na 50 meter en won in een tijd van 56 seconden en 800ste. Door slecht uitkomen bij de finish bleef ze ruim 2/10 boven haar Belgische record. Maar ze verlengt wel haar Europese titel op de 100 vlinder. Pakt ook al haar tweede medaille op dit EK na zilver op de 50 meter. En Van Otterdijk heeft nu al 5 EK-medailles op haar palmares. Dat is evenveel als Brigitte Bécu.
2: Ja, en in de finale van de 200 meter vrije slag bij de mannen werd Luca Honvaux 8e. In de Hogeveen in het oosten van het land is al zeker 60 hectare natuur verwoest door een brand in een natuurgebied tussen Eupen en de Barak Michel. Het gebied is voor wandelaars liever nog altijd afgesloten. De brand is nog altijd niet geblust of onder controle. Achille is op weekend in de buurt daar en ziet veel rook.
5: We waren van plan om een wandelweekend te doen, maar we kregen een bi-alert dat we onmiddellijk moesten vertrekken. En dus we hebben beslist om terug te gaan naar onze kampeerplek in een van de 4 getroffen gemeenten. En we zijn aan het zoeken naar een nieuwe slaapplek, omdat we niet weten of ze daar kunnen verblijven.
2: Frankrijk verbiedt sociale media dan toch niet voor jongeren onder de 15 jaar. De Franse grondwettelijke raad heeft de wet die dat eigenlijk moest regelen vorige keer afgekeurd. Vorige maand keurde het Franse parlement die wet nog goed. Frankrijk zou daarmee het eerste Europese land worden met zo'n verbod, vertelt correspondent Frank Renaud.
6: Wel, de gewonden zijn een brandweerman en 2 arbeiders van gasmaatschappij Sibelga. Zij wel.
2: Nee, dat was niet Frank Renaud, maar die hoor je straks dan weer wel. Vanavond en vannacht wolken tegen de ochtend kans op onweersbuien in het westen. Morgen krijgen we doorheen de dag onweer en we halen 24 graden aan zee en 31 graden in het centrum van het land. Zondag is het meestal droog en dan halen we 24 graden opnieuw. M&M.
7: We houden de vrijdagavond samen in een houtgreep en dat op een zeer goede manier met Bebe Rexha en Faithless nu.

Vorige week zondag heeft hij de laatste dag van de Lokerse feesten mogen openen. Niet Shawn Mendes, wel Henri Pfeffer. En heeft echt zo'n goede zomersong te pakken. Je krijgt hem zo meteen nog eens. Sola. Maar eerst deze. Raven Lenné met Love Me Not. Op jouw vrienden.

0: Eminem hits. Op DAB Plus en op VRT Max.
1: Mannekes,
2: Bompie,
1: deze ga je fantastisch vinden.
3: Denkt u?
1: Vrijdag en zaterdag.
2: Ja.
1: Is het nee?
3: Is het nee?
1: Tegen BTW.
2: Is het nee tegen BTW?
3: Allee, gast.
2: Dat is fantastisch.
1: Zie je wel.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
6: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw gamma open is op 15 augustus.
0: M&M.

0: waarvan we verwachten dat hij hier nooit ging komen. DJ Brahim heeft ons verlaten. Het klinkt zo dramatisch als ik het zo zeg. Nee, maar hij begint aan een nieuwe uitdaging bij Radio 2 binnenkort. Gaat daar de namiddag presenteren. Maar dan weet je natuurlijk, bij een nieuw begin, dan komt er ook een afscheid. En wij zijn jammer genoeg de collega's die achterblijven. Want natuurlijk, een DJ Brahim is onvervangbaar. Ook als je die man persoonlijk kent. Dat is zo'n warme, lieve vriend. Dat is ongezien. Ongezien, echt waar. Ik zal zeggen, check onze Instagram van M&M met de laatste woorden van DJ Brahim. Maar ik heb ze uiteraard ook mee voor jou.
1: Lieve luisteraars, 15 jaar, dat is lang. Als ik daar vandaag zo wat bij stilsta, dan besef ik vooral hoe weinig vanzelfsprekend dat vooral is. Kansen krijgen, mogelijkheden of gewoon ja, de vrijheid hebben om keuzes te kunnen maken. Zoveel mensen kunnen dat niet. En daarom, vrienden, wil ik dit uur eindigen met een lied dat even doet stilstaan. Want we zien allemaal elke dag beelden waarvan je hoopt dat ze ooit stoppen. Zoveel mensen voor wie morgen alles behalve vanzelfsprekend is. Soms lijkt een klein gebaar misschien niets, maar in tijden van zoveel pijn kan zelfs een klein gebaar van medemenselijkheid een wereld van verschil maken. Dus, liefste luisteraar, het was me een genoegen.
0: En dat is natuurlijk typisch Brahim. Ga checken op onze Instagram en echt waar, we gaan je missen, vriend. Absoluut hier bij M&M.

En zometeen ook eentje van Judith. Eerst nog de problemen onderweg. Die vind je richting kust op de E40. Dat is daar een ruim een half uur in de file staan tussen Nevelen en Oostkamp.

genomineerd voor de titel van VRT Zomerhit. Judith met I'd Love to Be in Love. Morgen is er natuurlijk weer een nieuwe aflevering van VRT Zomerhit op VRT 1. We gaan onder andere Maxime en Babette met Hoe dan ook optreden. Ook de Romeo's met Ik zag jou maar even. Onder andere, je kan het checken, 10 voor 9.

0: van Delhaize gaan we...
1: Koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schatje, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
2: Steek, eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
5: M&M.

Vandaag was het officieel de warmste dag van 2026 tot nu toe. Dus dat verdient natuurlijk een Omi en cheerleader op jouw vrijdagavond. Dat is natuurlijk het voordeel. Het is ook de meest zwoele vrijdagavond die je kan inbeelden. Pitbull die heeft een nieuw album voorgesteld. Die komt eraan op 8 oktober. Je hoort hem straks met Usher. Maar eerst de

Ik ben al vaker omvergeblazen geweest door verschillende artiesten. Maar als er nu één artiest is of band die je live moet gezien hebben in je leven, dan is het echt wel Coldplay. Absolute aanrader. Als je de kans krijgt, er gewoon voor gaan. Nu blijven we ook gaan op jouw vrijdagavond. Zometeen met Offenbach. Maar eerst een beetje dansen? Denk het wel. Jason Derulo.

0: Het is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De natuurbrand in de Hoge Venen tussen Eupen en de Barak Michel blijft uitbreiden. Intussen is er al een gebied van 100 hectare in de as gelegd. Het hele natuurgebied is afgesloten en het provinciaal rampenplan is afgekondigd. Dat vertelt collega Ferre Windij.
1: Het gaat over een heel populair wandelgebied, de Hoge Venen. Zeker met het mooie weer komen hier heel veel mensen wandelen. Daarom is er een bee-alert uitgestuurd. Al die mensen zijn dus uit het gebied moeten vertrekken. Het gebied wordt ook door de politie vrij goed afgesloten, dus je kan er echt niet meer in. Rond de Hoge Venen liggen dan een aantal gemeenten, onder andere Jalais, Balen, Wem. En die toegangswegen zijn dus van daaruit naar de Hoge Venen wel afgesloten. Maar in die gemeente zelf, waar huizen zijn, waar mensen wonen, daar is momenteel, horen we, nog geen gevaar. Mensen worden op dit moment nog niet gevraagd om hun huizen te verlaten of om te evacueren op dit moment. En dat zou ook zo momenteel blijven. Volgens de laatste informatie zijn er dus geen huizen en dus geen bewoners in gevaar.
0: De brand brak de voorbije dag uit en is dus nog niet onder controle. Bij de twee zware gasexplosies in Brussel is één brandweerman overleden. Dat is zo net bekendgemaakt. De explosies gebeurden in een gebouw van de Europese Unie, niet ver van een centraal station. Een aannemer was werk aan het uitvoeren en raakte daarbij per ongeluk een gasleiding. Het gaslek is intussen gedicht, maar het gebouw is nog niet veilig. Bij het incident vielen ook 3 zwaar gewonden. Over een uurtje wordt het startschot gegeven van de dodentocht. De wandeltocht van 100 kilometer is dat rond Bornem. Ondanks de hitte zal de route niet worden aangepast. Maar het Rode Kruis heeft wel extra maatregelen genomen. Dat zegt Gino Ibi van de hulporganisatie.
2: Vanuit Rode Kruis Vlaanderen zetten we ongeveer een 300-tal vrijwilligers in langs in het parcours, verspreid over 7-tal hulpposten. Onze vrijwilligers, zoals ik daarnet zei, zijn ook extra gebriefd. Er is extra materiaal voorzien. Ook koelmateriaal, ijsbaden en dergelijke meer moest dat nodig zijn. Maar we hopen natuurlijk dat alle wandelaars vooral goed naar hun eigen lichaam luisteren en het niet zo ver laten komen.
0: Roos van Onterdijk is opnieuw Europees kampioen op de 100 meter vlinderslag. Op het EK zwemmen in Parijs was ze voor deze discipline ook de topfavoriete. Het is voor Van Onterdijk haar tweede medaille op dit EK. Ze pakte ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. En ze plaatste zich zo net ook voor de finale van de 200 meter wisselslag. En de Amerikaanse multimiljardair Jeff Bezos, de oprichter van Amazon, is dat ook, investeert in de Britse voetbalclub Liverpool. Bezos wordt met zijn investeringsfonds minderheidsaandeelhouder. Hoeveel hij investeert is niet bekend. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft droog bij temperaturen tussen 15 en 22 graden. Tegen de ochtend is er wel kans op een onweersbui in het westen. Morgen kans op onweer bij temperaturen tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Gelukkig vanavond nog geen onweer, maar wel al donderen met Imagine Dragons. Eerst nog eens de Pausa en Magnetic.

onweersbuien. Het is gelukkig pas voor morgen. Nu genieten we samen nog van een heerlijk zwoele vrijdagavond. En dat gaat straks alleen nog maar warmer worden. Je zou verwachten, het wordt later op de avond, dus de temperatuur gaat zakken. Maar nee, nee, straks wordt het heter en heter. Ik vertel je zo meteen waarom. Maar eerst deze Yugel, I Adore You. En straks ook de nieuwe van Cat's Eye met Animal. Hier bij ons.

Tommy die is op dit moment aan het dobberen in de kajak samen met de vrienden. Zalig, heel leuk beeld om te zien. We gaan er mixen van DJ Magic aan toevoegen. Om te beginnen met de nieuwe van Alesso en One Republic. Dit is In Your Eyes.

0: hoe goed kan je weekend beginnen? Met de mixen van DJ Magic. Mina die laat ook weten, wauw, zo goed. Wel, straks zeker blijven luisteren na 9 uur, want een uur lang Magic Summer, dat is voor straks. Eerst Meteor.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Zometeen excuses van Benson Boone. Eerste problemen onderweg, die vind je op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek. 3 kwartier sta je ondertussen in de file tussen Temse en Bornem. Dat komt natuurlijk door de drukte, door de dodentocht daar. M&M.

We hebben een nieuwe medaille op het EK zwemmen. Je hebt het misschien al gehoord. En anders, de details ga ik je sowieso meegeven. En ook wat er nog op de planning staat op het EK atletiek voor vanavond. Dat allemaal voor straks. Eerst heerlijke zomer met Bayern.

Wat een droomavond op het EK zwemmen. Ook voor Roos van Otterdijk, want ze heeft daarnet haar Europese titel op de 100 meter vlinderslag verlengd. Dus opnieuw een gouden plak voor onze Roos van Otterdijk. En ze heeft al het zilver op de 50 meter vlinderslag. Dus 2 medailles al in totaal op dit EK zwemmen in Parijs. En natuurlijk is ook het EK atletiek in Birmingham ook nog volop bezig. De avondsessie die is daar net gestart met Norwitz in het kogelstoten. Tijdens de zevenkamp is dat. Dat kan je op dit moment dus bekijken. En over een paar seconden gaat ook de grote finale van de 10.000 meter starten. Met 3 Belgen erin, onder andere Lisa Rooms en Jana van Lent. Allemaal te volgen via VRT Canvas en de updates die krijg je natuurlijk via Sporza.

verliefd, verloofd en volle bak aan het gaan, Laura Tesoro. En jij natuurlijk ook op jouw vrijdagavond aan het genieten bij Noël. Dat zie ik aan de foto met het terrasje erbij en de ondergaande zon. Maar het is ook nog werken bij Mark. Zeer goed bezig daar. Komt goed nu met Calvin Harris en Blessings.

genieten. Dat doe je. Van Blessings, Calvin Harris, maar uiteraard van alle songs hier op M&M. Straks vanaf 9 uur ook met Magic Summer. Maar eerst Babs en Klaar en nu deze van Summer. My body isn't ready yet.

0: Het is 9:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De natuurbrand in de Hoge Venen tussen Eupen en de Barak Michel blijft uitbreiden. Intussen is er al een gebied van 100 hectare in de as gelegd. Het hele natuurgebied is afgesloten en het provinciaal rampenplan is ook afgekondigd. Dat vertelt collega Ferre Windij.
1: Het gaat over een heel populair wandelgebied, de Hoge Venen. Zeker met het mooie weer komen hier heel veel mensen wandelen. Daarom is er een bee-alert uitgestuurd. Al die mensen zijn dus uit het gebied moeten vertrekken. Het gebied wordt ook door de politie vrij goed afgesloten, dus je kan er echt niet meer in. Rond de Hoge Venen liggen dan een aantal gemeenten, onder andere Jalais, Balen, Wem. En die toegangswegen zijn dus van daaruit naar de Hoge Venen wel afgesloten. Maar in die gemeente zelf, waar huizen zijn, waar mensen wonen, daar is momenteel, horen we, nog geen gevaar. Mensen worden op dit moment nog niet gevraagd om hun huizen te verlaten of om te evacueren op dit moment. En dat zou ook zo momenteel blijven. Volgens de laatste informatie zijn er dus geen huizen en dus geen bewoners in gevaar.
0: De brand brak de voorbije dag uit en is dus nog niet onder controle. Bij de twee zware gasexplosies in Brussel is één brandweerman overleden, dat is bekendgemaakt. De explosies gebeurden in een gebouw van de Europese Unie niet ver van het centraal station. Een aannemer was werken aan het uitvoeren en raakte daarbij per ongeluk een gasleiding. Bij de explosies vielen ook 3 zwaar gewonden, zegt Valentini Marocchi van het arbeidsauditoraat.
2: Er waren 4 gewonden. Er is een ontploffing geweest. Het is gelijktijdig. Ze zijn alle 4 gelijktijdig gewond geraakt. 3 van hen zijn zwaar gewond. En 1 persoon, een brandweerman, is overleden. De brandweerman die overleden is, was de man waarvoor de search and rescue werd geactiveerd. En dus, hij is overleden. En onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en naar hun families en hun naasten.
0: Het gaslek is gedicht, maar het gebouw is nog niet veilig. Het parket van Limburg heeft een man van 75 aangehouden op verdenking van moord. Vorige maand start het parket een onderzoek naar een verdacht overlijden in Maasmechelen. Toen werd het lichaam van een vrouw van 69 gevonden in een luxueus landhuis dat te koop staat voor bijna 2 miljoen euro. De man die nu is aangehouden is de partner van die vrouw. En rond deze tijd start de Dodentocht. Dat is de wandeltocht van 100 kilometer rond Bornem. Het gaat om de 57e editie. Zo'n 13.000 mensen doen eraan mee. Het parcours wordt ondanks de hitte niet aangepast. Er geldt ook nog altijd code geel. Maar dat drukt het enthousiasme duidelijk niet. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk goud gewonnen op de 100 meter vlinderslag. Van Otterdijk was titelverdedigster op dit nummer en was na afloop dan ook heel blij met de nieuwe titel.
3: Mega tevreden met hoe de race gelopen is. Gewoon staan in de finale en als eerste aantekening dat dat het allerbelangrijkste is. Zeker op zo'n kampioenschap. Gewoon echt het beste beentje voorzetten. En ik denk dat ik gewoon mega trots mag zijn op deze prestatie. Gewoon een Europees kampioenschap op een volwaardig EK met alle toppers aanwezig. Dus super tevreden mee.
0: Het is voor Van Otterdijk haar 2e medaille op dit EK. Ze pakte ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. En ze plaatste zich intussen ook voor de finale van de 200 meter wisselslag. En in de hoogste klasse van het voetbal spelen Cercle Brugge en Sint-Truiden vanavond de eerste wedstrijd van de tweede speeldag. Na een kwartier voetballen staat het er 0-1 voor Sint-Truiden na een doelpunt in de openingsminuut. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 15 en 22 graden. Tegen de ochtend is er wel kans op een onweersbui in het westen. Morgen ook kans op onweer bij temperaturen dan tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: M&M.

0: Het is 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De brandweer krijgt de natuurbrand op de Hoge Venen voorlopig niet onder controle. De brand brak de voorbije dag uit in de regio tussen Eupen en de Barak Michel. Intussen is er al een oppervlakte van een 100-tal hectare in de as gelegd. Het hele natuurgebied is afgesloten en het provinciaal rampenplan is afgekondigd, vertelt collega Ferre Windij.
1: Het gaat over een heel populair wandelgebied, de Hoge Venen. Zeker met het mooie weer komen hier heel veel mensen wandelen. Daarom is er een bee-alert uitgestuurd. Al die mensen zijn dus uit het gebied moeten vertrekken. Het gebied wordt ook door de politie vrij goed afgesloten, dus je kan er echt niet meer in. Rond de Hoge Venen liggen dan een aantal gemeenten, onder andere Jalais, Balen, Wem. En die toegangswegen zijn dus van daaruit naar de Hoge Venen wel afgesloten. Maar in die gemeenten zelf, waar huizen zijn, waar mensen wonen, daar is momenteel, horen we, nog geen gevaar. Mensen worden op dit moment nog niet gevraagd om hun huizen te verlaten of om te evacueren op dit moment. En dat zou ook zo momenteel blijven. Volgens de laatste informatie zijn er dus geen huizen en dus geen bewoners in gevaar.
0: In Bornem is de dodentocht van start gegaan. De wandeltocht van 100 kilometer is dat. Het gaat om de 57e editie. Zo'n 13.000 mensen doen eraan mee. Het parcours werd ondanks de hitte niet aangepast. Er geldt ook nog altijd een code geel waarschuwing, maar dat drukt het enthousiasme niet.
2: Heel warm, maar wel een goede nacht, denk ik. 20 graden, dat is ideaal om te wandelen. Dus morgen is het doorbijten. 50 kilometer op fysiek en 50 kilometer op karakter.
3: We zouden ons hopen dat het mee gaat vallen. Maar vooral veel drinken, dat gaat het belangrijkste zijn.
4: Ik heb al 6 weken geleden een andere 100er-tocht gedaan. In het zuiden van Duitsland. Dus nu ben ik erg benieuwd naar hier.
5: We zeiden nooit meer na de eerste keer. Maar we hebben nog een tweede keer ingeschreven. En de tweede keer was het weer van hetzelfde. Nooit meer. En we zijn er vandaag voor de derde keer. En het zal waarschijnlijk onze laatste keer zijn. Ja.
0: In de Verenigde Staten heeft Luigi Mangione toegegeven dat hij schuldig is aan de moord op de topman van United Healthcare, een Amerikaans zorgverzekeringsbedrijf. Mangione schoot de man in december 2024 dood op straat in New York. In de rechtszaal heeft hij nu toegegeven dat hij opzettelijk heeft geschoten omdat hij misnoegd was over het Amerikaanse zorgsysteem. Mangione kan voor de moord een levenslange gevangenisstraf krijgen. De uitspraak volgt op 18 december. In Frankrijk hebben hackers de Franse Belastingsdienst gehackt. Bij de cyberaanval zouden de gegevens van bijna 700.000 mensen en bedrijven gestolen zijn. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
6: Het gebeurde al 2 maanden geleden, maar is nu pas bekendgemaakt. De daders drongen via externe servers en VPN-netwerken binnen in de databestanden van de Franse fiscus. Daar legden ze beslag op de gegevens van 678.000 personen en bedrijven. Onder meer de salaris en fiscale gegevens van mensen zijn gestolen. Alle informatie is inmiddels te zien op het dark web, oftewel de criminele kant van internet. De daders zijn bekende hackers en zouden eerder ook al gegevens hebben gestolen bij een telecombedrijf, een hotelgroep en een supermarktketen. Ze verkopen de data aan derden die vervolgens met de persoonsgegevens kunnen frauderen. In Frankrijk is boos en verbaasd gereageerd, omdat de hackers dus steeds ongestoord kunnen toeslaan, omdat nu veel fiscale gegevens zijn gestolen en omdat de Franse Belastingdienst alles pas na 2 maanden bekend maakte.
0: Sport dan. Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft Jana van Lent brons gewonnen op de 10.000 meter. Het is al de derde Belgische medaille op dat EK. Simon van Glabbeke, jij volgt het EK voor ons daar. Hoe is de wedstrijd van Lent verlopen?
7: Na een tactisch trage openingsfase maakte van Lent in de tweede helft de wedstrijd mee hard. Ze dook op kop de laatste ronde in met in haar spoor de ervaren Nederlandse Maureen Koster en de Italiaanse vice-Olympisch en vice-wereldkampioene Nadia Batocletti. Batocletti had zoals verwacht het snelste eindschot in huis en pakte na EK-goud op de 5000 meter ook de titel op de 10.000 meter. Koster sprintte naar zilver. Met brons heeft Jana van Lent haar eerste medaille op een groot kampioenschap beet. De 25-jarige van Lent eindigde al verschillende keren vierde en vijfde op een Europees kampioenschap. Maar nu beloont ze een voortreffelijk seizoen, dus met een EK-medaille. In diezelfde 10.000 meter eindigden 2 andere Belgische vrouwen, Lisa Rooms en Chloé Herbier, als 10e en 11e. In het hoogspringen werd Thomas Carmois 8e met een sprong over 2,18 meter.
0: Simon, dankjewel. En in de hoogste klasse van het voetbal spelen Cercle Brugge en Sint-Truiden vanavond de eerste wedstrijd van de tweede speeldag. Met nog goed een half uur te spelen staat het er 1-3 voor Sint-Truiden. En dan nog het weer vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 15 en 22 graden. Tegen de ochtend is er wel kans op een onweersbui in het westen. Morgen kans op onweer ook bij temperaturen dan tot 31 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De brandweer krijgt de natuurbrand op de Hoge Venen voorlopig niet onder controle. De brand brak de voorbije dag uit in de regio tussen Eupen en de Barak Michel. Intussen is er al een oppervlakte van meer dan 100 hectare in de as gelegd. Het hele natuurgebied is afgesloten en het provinciaal rampenplan is afgekondigd, vertelt collega Verwin Dij die ter plaatse is.
1: De komende uren worden nog moeilijker dan het al was. Toen was er nog versterking vanuit de lucht met helikopters die water vanuit het nabijgelegen meer van Gilep naar de Hoge Venen brachten. Dat kan niet tijdens de nacht, dus er is geen versterking van die helikopters. Ze moeten het allemaal hier op de grond doen de komende uren. En dat wordt, zoals we begrijpen, extreem moeilijk.
0: De nabijgelegen dorpen worden voorlopig niet bedreigd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De voormalige Cambridge-professor Jason Ardai is dood aangetroffen in zijn woning in Londen. Dat melden verschillende Britse media. Ardai was een van de bekendste professoren aan de universiteit. In 2023 werd hij op zijn 37ste de jongste zwarte professor ooit daar. Maar begin deze maand nam hij ontslag nadat hij in opspraak was gekomen na beschuldigingen van plagiaat. Die beschuldigingen werden nooit bewezen. Er was nog maar net een onderzoek gestart door de universiteit. In Frankrijk hebben hackers de Franse Belastingdienst gehackt. Bij de cyberaanval zouden de gegevens van bijna 700.000 mensen en bedrijven gestolen zijn. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
2: Het gebeurde al 2 maanden geleden, maar is nu pas bekendgemaakt. De daders drongen via externe servers en VPN-netwerken binnen in de databestanden van de Franse fiscus. Daar legden ze beslag op de gegevens van 678.000 personen en bedrijven. Onder meer de salaris en fiscale gegevens van mensen zijn gestolen. Alle informatie is inmiddels te zien op het dark web, oftewel de criminele kant van internet. De daders zijn bekende hackers en zouden eerder ook al gegevens hebben gestolen bij een telecombedrijf, een hotelgroep en een supermarktketen. Ze verkopen de data aan derden die vervolgens met de persoonsgegevens kunnen frauderen. In Frankrijk is boos en verbaasd gereageerd, omdat de hackers dus steeds ongestoord kunnen toeslaan, omdat nu veel fiscale gegevens zijn gestolen en omdat de Franse Belastingdienst alles pas na 2 maanden bekend maakte.
0: Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland is zo net de 5e dag afgerond. Simon van Glabeke, jij bent ter plaatse. Een bronzen dag werd het, want er was een medaille voor Jana van Lent op de 10.000 meter.
3: Ja, Jana van Lent liep een tactisch perfecte wedstrijd. Na een trage openingsfase maakte ze in de tweede helft de wedstrijd mee hard. En in het slot moest ze enkel de ervaren Nederlandse Maureen Koster voorlaten voor zilver. En de Italiaanse Nadia Bottocletti pakte na goud op de 5000 meter. Net als 2 jaar geleden ook goud op de 10.000 meter. Op haar 25ste heeft Jana van Lent haar eerste medaille op een groot kampioenschap beet. Onze landgenote eindigde al verschillende keren 4e en 5e op een Europees kampioenschap. Maar nu beloont ze dus een voortreffelijk seizoen met een EK-medaille. In de zevenkamp staat Norwitz 7e na de eerste van 2 dagen. En in het hoogspringen is Thomas Carmois als 8e geëindigd met een sprong over 2,18 meter.
0: Simon, dankjewel. En in de hoogste klasse van het voetbal is de eerste wedstrijd van de tweede speeldag gespeeld. Cercle Brugge en Sint-Truiden speelden 3-3 gelijk. Beide ploegen hebben na 2 speeldagen allebei 2 punten. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 15 en 22 graden. Tegen de ochtend is er wel kans op een onweersbui in het westen. Morgen kans ook op onweer bij temperaturen dan tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is middernacht, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De brandweer krijgt de natuurbrand op de Hoge Venen voorlopig niet onder controle. De brand brak de voorbije dag uit in de regio tussen Eupen en de Barak Michel. Intussen is er al een oppervlakte van meer dan 100 hectare in de as gelegd. Het hele natuurgebied is afgesloten en het provinciale rampenplan is ook afgekondigd, vertelt collega Ferwin Dij die ter plaatse is.
1: De komende uren worden nog moeilijker dan het al was. Toen was er nog versterking vanuit de lucht met helikopters die water vanuit het nabijgelegen meer van Gilep naar de Hoge Venen brachten. Dat kan niet tijdens de nacht, dus er is geen versterking van die helikopters. Ze moeten het allemaal hier op de grond doen de komende uren. En dat wordt, zoals we begrijpen, extreem moeilijk.
0: De nabijgelegen dorpen worden voorlopig niet bedreigd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De voormalige Cambridge-professor Jason Ardai is dood aangetroffen in zijn woning in Londen. Dat melden verschillende Britse media. Ardai was een van de bekendste professoren aan de universiteit. In 2023 werd hij op zijn 37ste de jongste zwarte professor ooit daar. Maar begin deze maand nam hij ontslag nadat hij in opspraak was gekomen na beschuldigingen van plagiaat. Die beschuldigingen werden nooit bewezen. Er was nog maar net een onderzoek gestart door de universiteit. In Nederland is er grote verontwaardiging ontstaan over een protestactie van landbouwers op een snelweg. Dat protest heeft mogelijk tot een dodelijk ongeval geleid. Nabij de stad s-Hertogenbosch reden de boeren met tientallen tractoren op de rechte rijstrook. Het andere verkeer kon er wel langs, maar er ontstond toch een file. En in de staart van die file gebeurde dat dodelijke ongeval. Twee mensen kwamen daarbij om het leven, zes anderen raakten gewond. Op de snelwegen in Nederland zijn tractoren verboden. De Nederlandse premier Jette reageert ontzet.
2: We zien de laatste jaren steeds vaker dat mensen ervoor kiezen om op snelwegen te gaan demonstreren. Vanuit allerlei verschillende actiegroepen gebeurt dat. Ik zeg al jaren daar exact hetzelfde. Het is gewoon levensgevaarlijk. Je hebt in dit land een heel grote vrijheid van het demonstreren en het uiten van je mening. Dat mag op allerlei plekken, maar doe dat niet op een manier dat je anderen daarmee in hun veiligheid brengt. Dus stop hiermee.
0: Sport dan. Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft Jana van Lent brons gewonnen op de 10.000 meter. Het is al de derde Belgische medaille op het EK. Voor Van Lent zelf was het haar eerste medaille op een groot kampioenschap.
3: Tegen een vice-Olympisch kampioen, een vice-wereldkampioen is het geen schande om te verliezen. Dus ja, super blij. Ik wist dat tegen Koster en Batocletti die snelheid ik een beetje tekort zou komen. Dus ik dacht, als ik iets eraf wil, dan moet ik iets proberen. Dus ja, ik ben gewoon super trots op mezelf. Ja, eindelijk.
0: En in de hoogste klasse van het voetbal is de eerste wedstrijd van de tweede speeldag gespeeld. Cercle Brugge en Sint-Truiden speelden 3-3 gelijk. Cercle Brugge-speler Christian Ravic vond het gelijkspel verdiend.
4: Ik denk dat we de betere ploeg al een beetje, we hebben denk ik betere kansen gehad. Allee, eerlijk gezegd hadden ze ook wel goede kansen, maar ik denk dat wij meer balbezit hadden, meer drang hadden naar voren, meer geloof hadden denk ik. Ja, en als je thuis speelt, dan heb je dat geloof wel altijd extra dan Sint-Truiden. Dus het scheert ons dat we de 3-3 nog kunnen maken.
0: Beide ploegen hebben na twee speeldagen allebei 2 punten. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 15 en 22 graden. Tegen de ochtend is er wel kans op een onweersbui in het westen. De komende dag ook kans op onweer bij temperaturen dan tot 31 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 1 uur, een goeie nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De man uit Lommel die ervan wordt verdacht dat hij zijn vriendin heeft doodgereden, blijft voorlopig in de cel op verdenking van moord. Dat heeft de raadkamer in Hasselt beslist. Vorige zaterdag waren de verdachten van 41 en zijn vriendin naar een festival in Lommel gegaan. Maar op de weg naar huis stapte de vrouw om een onbekende reden uit de bestelwagen en werd door haar vriend aangereden. Hij ontkent dat hij dat met opzet deed. Uit de alcoholtest bleek later dat hij te veel gedronken had. De vrouw van 40 overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De explosie van woensdag bij de watervallen van Co is inderdaad veroorzaakt door een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft de persdienst van Defensie gemeld en het werd woensdag ook al vermoed. Het gaat om een mortiergranaat met witte fosfor die waarschijnlijk uit de enveloppe spoelde en op de oever belandde. Omdat het wapen niet meer in goede staat was, kwam er vermoedelijk lucht bij de fosfor en is zo de explosie ontstaan. 3 mensen raakten gewond in het vlakbijgelegen pretpark Plopsa Co werd een tijd gedeeltelijk afgezet. Het ontmijningsteam van Dovo controleerde ook de directe omgeving, maar heeft verder niets verdachts meer gevonden. In Italië heeft de politie 3 schilderijen teruggevonden van de beroemde Franse kunstschilders Renoir, Cézanne en Matisse. De werken werden eerder dit jaar gestolen uit een privémuseum in de buurt van de Noord-Italiaanse stad Parma. Die roof duurde minder dan 3 minuten. De politie zegt dat de schilderijen zijn ontdekt tijdens huiszoekingen. Ze zijn samen minstens 10 miljoen euro waard, zegt veilingmeester Peter Bernaerts.
1: Ze zijn belangrijk omdat ze gemaakt zijn door schilders die iedereen zo wel kent of zo, hè. Zowel Cézanne als Renoir en Matisse hoort bij de coryfeeën van de 19e, 20e vooral eeuwse kunst. En dat zijn dan ook dan nog eens bekende werken binnen hun oeuvre. We spreken over een odalisque, we spreken over een stilleven, dingen waar de schilders dan specifiek ook voor gekend staan. Je kunt wel spreken van iconische werken, niet al te grote werken en niet al te beste werken, maar wel heel erg herkenbaar.
0: Het Franse grondwettelijk hof heeft een nieuwe wet ongeldig verklaard die het gebruik van sociale media moest verbieden aan jongeren onder de 15 jaar. Volgens het hof is zo'n verbod in strijd met fundamentele vrijheden, zoals die van meningsuiting en communicatie. Ook de leeftijdsverificatie is volgens het hof niet juridisch waterdicht. President Macron heeft zijn regering gevraagd om het wetsvoorstel aan te passen. Voor hem is het aan banden leggen van sociale media bij jongeren een belangrijk punt. Op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham heeft ons land de voorbije dag een 3e medaille behaald. Jana van Lent won het brons op de 10.000 meter. Nadat eerder deze week ook een Kanza brons won op de 100 meter en Gis zilver in het hinkstapspringen. Een overzicht van dag 5 op het EK krijgt u van Simon van Glapeke.
2: Jana van Lent liep een tactisch perfecte 10.000 meter. Na een trage openingsfase maakte ze in de tweede helft de wedstrijd mee hard. In het slot moest ze enkel de ervaring Nederlandse Marin Koster voorlaten voor zilver en de Italiaanse Nadia Battocletti pakte na goud op de 5000 meter, net als 2 jaar geleden ook goud op de 10.000 meter. Op haar 25e heeft Jana van Lent haar eerste medaille op een groot kampioenschap beet. Onze landgenote eindigde al verschillende keren als 4e en 5e op een Europees kampioenschap. Maar nu beloont ze dus een voortreffelijk seizoen met een EK-medaille. Nog op de 10.000 meter eindigde Lisa Rooms als 10e en Chloé Herbier als 11e. In de zevenkamp staat Norwitz 7e na de eerste van 2 dagen. En in het hoogspringen is Thomas Carmois als 8e geëindigd met een sprong over 2,18 meter.
0: Het blijft droog vannacht en minstens 20 graden. Stilaan komen er meer wolken. In de dag kans op buien van west naar oost, mogelijk met onweer. Het kan nog wel tot 31 graden worden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 2:00. Een goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. De explosie van woensdag bij de watervallen van Kooi is inderdaad veroorzaakt door een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft de persdienst van Defensie gemeld en het werd woensdag ook al vermoed. Het gaat om een mortiergranaat met witte fosfor die waarschijnlijk uit de Amblève spoelde en op de oever belandde. Omdat het wapen niet meer in goede staat was, kwam er vermoedelijk lucht bij de fosfor en is zo de explosie ontstaan. 3 mensen raakten gewond en het vlakbij gelegen pretpark Plopsaco werd een tijd gedeeltelijk afgezet. Het ontmijningsteam van Dovo controleerde ook de directe omgeving, maar heeft verder niets verdachts meer gevonden. In Indonesië is er een zware aardbeving geweest. Die had een kracht van 7,7 en gebeurde net voor middernacht onze tijd. De Indonesische dienst voor klimatologie en meteorologie heeft ook een tsunami-waarschuwing uitgestuurd. Kustbewoners zijn opgeroepen om weg te blijven van stranden en rivieroevers en om hoger gelegen gebied op te zoeken. Voorlopig zijn er nog geen berichten over schade of slachtoffers. Wel is er sprake van nog naschokken. In Italië heeft de politie 3 schilderijen teruggevonden van de beroemde Franse kunstschilders Renoir, Cézanne en Matisse. De werken werden eerder dit jaar gestolen uit een privémuseum in de buurt van de Noord-Italiaanse stad Parma. Die roof duurde minder dan 3 minuten. De politie zegt dat de schilderijen zijn ontdekt tijdens huiszoekingen. Het zijn herkenbare werken van bekende schilders en ze zijn dus veel geld waard, zegt veilingmeester Peter Bernards.
1: Cézanne rond de 6 miljoen, de Renoir rond de 3 miljoen. De Matisse is een print, is veel lager, maar ook wel zeldzaam. Dus ja, dat is een vondst van op zijn minst rond de 10 miljoen. Dus dat is absoluut goed nieuws. Kunst verdwijnt makkelijk voor jaren en misschien zelfs voor altijd onder de radar. En soms kan dat gewoon zijn omdat dat dan wordt gebruikt als een soort onderpand om strafvermindering te krijgen. Maar dat gebeurt dan allemaal in de schemerzone, waardoor dat ja, nooit kan naar boven komen, zo simpel is dat. Dus dit is